0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega is sinds 2007 aan de macht en wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag is er wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 9. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. En het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien Bouwman, dankjewel.

De Vierdaagse begint, precies nu. Misschien ben je er wel naar onderweg of heb je de radio aanstaan tijdens het lopen. De 50 kilometer die mag nu sinds 3 minuten van start. En om 5 uur gaat dan de 40 kilometer van start. En de 40 kilometer vertrekt dan weer om 7 uur. Onze eigen Jan-Willem en Jeroen. Nou ja, onze. Jan-Willem en Jeroen, die lopen hem. Vanaf 6 uur. En de hele ochtendshow presenteren ze terwijl ze tussen de wandelaars lopen. Nou, dat straks. Evelien de Bruin is daar ook. Die staat nu ergens aan het lint. En die gaat zo dadelijk beginnen. En dan ga ik met haar praten. En dat hoor jij dan weer aan de andere kant van de radio. Hoe vet is dat? Verder is het vandaag Nationale Feestdag in België en het wordt gevierd. En dan hoor ik jou denken, leuk, wat voor Nationale Feestdag? En dan zeg ik, nee, het is gewoon Nationale Feestdag. Zo heet dat, zo heet het vandaag. Het is vandaag Nationale Feestdag. En dan is het feest met de koninklijke familie en er zijn vuurwerkshows en er is eten. Bijvoorbeeld het volksdiner. En waarom doen ze dat vandaag? Nou, omdat 195 jaar geleden Leopold I zijn eed aflegde. Dus dan gaan ze van eet naar eet. Ja, zo doen ze dat in België. En slecht nieuws als je vaak over de Moerdijkbrug rijdt, want de A16 is vanaf nu tot 3 augustus een stuk smaller geworden. Ze richting Rotterdam, dus het advies is en blijft niet

0: Pai. Katy Pai.
1: Ja, NPO Radio 2 live vanaf de Vierdaagse met Evelien de Bruin.
0: Het is voor mij ook nog vroeg, hè. En firework, over firework gesproken, waar ook firework is, is in Nijmegen volgens mij. Evelien, wat klinkt het gezellig bij jou al?
2: Ja, het is supergezellig. We zijn net gestart, joh.
0: Och jee.
2: En... met een enorme knal natuurlijk.
0: Hoe is het met de blaren?
2: Ja. Oh nee, gaan we deze de hele tijd krijgen?
0: God, maar wat staat jou
2: een beetje
0: te
2: wachten, joh. Om... het wordt, ik heb geen idee wat ik nou weer allemaal mee ga maken natuurlijk. Maar we lopen richting de Waalbrug nu. En ik heb... degene met wie ik loop, die is al één keer gevallen. Dus dat gaat lekker.
0: Dat gaat goed, ja.
2: En ze loopt nu ook in een noodtempo bij me weg. Dus ik ben een beetje bang dat ik in mijn eentje loop.
0: Ja.
2: Tussen 40.000 andere mensen.
0: Jeutje.
2: Maar.
0: Je wilt even namen en rugnummers. Nee. Je bent nu net een paar minuten geleden begonnen. Jij gaat de hele week de volledige 50 kilometer lopen.
2: Ja, dat is het idee. En het hele opwekkende ervan ook is dat deze eerste dag 52 kilometer is.
0: Oh.
2: Vind jij dat logisch?
0: Ik vind dat vreemd. Waar komt dat vandaan?
2: Ja, nou dat weten wij ook niet helemaal. Maar we hopen dat er dan ergens een keer 48 is.
0: Dat zou je zeggen.
2: En om Evelien, het een beetje in balans te brengen.
0: Ik heb jou nog wel eens gesproken afgelopen zomer. En dan hadden we het ook wel even over die voorbereiding. Maar dat ging niet vanzelf. Hè? Ik wil niet zeggen dat je het hebt onderschat, maar je hebt het onderschat.
2: Nee, nou, weet je wat het is? Kijk, wandelen kost gewoon heel veel tijd.
0: Ja.
2: Dus dat moet je wel hebben. En je weet dat ik ook het best wel eens leuk vind om een beetje te werken.
0: Ja.
2: Dus dat gaat niet samen.
0: Nee.
2: Deze week gelukkig wel. Maar nu is het trainen te laat. Nu moet ik het gewoon doen, hardcore.
0: Ja, dus, zo is het wel. En met z'n allen dus zojuist vertrokken. Ik ben daar 's ochtends een paar keer bij geweest rond dit tijdstip.
2: Ja.
0: Ik vind dit het, misschien wel het meest magische moment van die hele Vierdaagse.
2: Ja.
0: Sta je dan nu tussen de feestvierers die zo naar bed gaan? Ben jij nu vertrokken, toch? Of niet?
2: Ja. Daar zijn wij net doorheen gegaan. Dat is echt heel leuk. De studenten uit de stad en ook iedereen die trouwens hier sowieso naartoe is getrokken. Vanuit de rest van het land. Die komen gewoon echt naar dat moment van de start. En die maken dan zo'n tunneltje en dan moet je doorheen.
0: Ja.
2: Met je chagrijnige hoofd 's morgens vroeg. En zij vinden alles grappig. Dus je hoeft maar boe te zeggen en dan ligt ze al helemaal in een deuk. Want borreltje op natuurlijk, klein rozeetje.
0: Ja, met ijs.
2: En met de ijs lekker. Maar aan het eind van de week is het nog gaver. Dan is het echt, dan is het zo druk 's morgens vroeg. En, dus ik hoop op heel veel mensen 's morgens vroeg die lekker doorhangen.
0: En
2: hoor je dat ik hijg?
0: Ja, al
2: ik ben gewoon aan
0: het. Ik wou het niet
2: zeggen. Het lijkt me of ik aan het rennen ben, man.
0: 10 minuten onderweg en halleluja.
2: Jezus, ja, ik vind het wel even leuk om jou mee te nemen naar mijn eerste blik op de Waalbrug.
0: Ja.
2: Die op de heenweg best wel oké is. Want dan denk je, oh leuk, mooie brug. Gaan we overheen, zonsopkomst, dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
2: Maar op de terugweg. Dan heb je dus die 50 kilometer de eerste keer er bijna op zitten. Nou, dan haat je hem.
0: Ja, ik kan
2: echt
0: me even voorstellen. En vandaag dus ook dus richting de Betuwe, hoorde ik tussen neus en lippen door.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat werd verteld in het NOS-journaal. Even kijken. Via de Waalbrug.
2: Ja, ik weet die route eigenlijk niet.
0: Ah, maar wat is jouw planning dan? Gewoon de mensen achterna lopen en je ziet wel hoe laat je terug bent.
2: Nou, we hebben wel een groepje mensen met wie we een beetje optrekken. Maar die staan wel, kregen we net te horen, nog bij de start nu. Dat is heel gezellig. Daar kunnen we chill zo meteen even op wachten. En dan zien we het wel. Ja, ik hoop vooral eigenlijk gewoon heel veel mensen te spreken. Want ik heb ook nog een livestreamcamera bij me.
0: Kunnen we dat al zien ergens, of niet?
2: Als het goed is. Ja, zeker.
0: Hoe doen we dat dan?
2: Je moet even naar het YouTube... Ja, je moet even naar het YouTube-kanaal van Caro en NCRV.
0: Ah.
2: En als het goed is, zie je mijn hoofd dan wiebelen.
0: Ik ga nu... dag 1.
2: Ik zie wel dat deze camera... Dag 1. Dan kunnen we gelijk even checken of die het doet.
0: Nee.
2: Ja, het is vrij donker. Hij doet het niet.
0: Nee, er staat dat je live gaat om 3:55 vanochtend. Maar dat is in principe 20 minuten geleden.
2: Dat is al geweest, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
2: dat is lekker. Dat is heel positief.
0: Dan gaan we daar zo even naar kijken. Ben je al boven op die brug, of niet?
2: Ja, daar zou je naar kijken. Nee.
0: Oh.
2: Nee, zo hard gaat het nou ook weer niet.
0: Nee.
2: Jij hebt lekker alle tijd om met mij te lullen.
0: Ja hoor, ik zit keurig achterover.
2: Dat is wel gezellig.
0: Je gaat de hele dag gaan je praten met mensen ook op Radio 2.
2: Ik ga de hele dag praten. Nou ja, kijk, als die, ja, ook dat. Ik doe in ieder programma ga ik even laten weten hoe het gaat met mij, dan wel anderen.
0: Ja.
2: Even kijken aan... als die livestream het ook gaat doen, ga ik ook tijdens die livestream nog een beetje...
0: Leuk. Dus dan kunnen we meeluisteren met hoe...
2: Kunnen jullie meeluisteren?
0: Ja.
2: En het allerleukste wordt natuurlijk als ik vergeet dat ik online ben.
0: Ja, en dat,
2: en dat
0: je gaat
2: ik dan zeg, jongens, ik moet heel nodig poepen.
0: Ah, ja.
2: Kom. En dat,
0: maar,
2: dat soort dingen.
0: Die camera
2: en
0: heb je ook op je lijf. Dus als je naar het toilet gaat, zien we dat dan ook? Of hoe werkt dat dan?
2: Nou, kijk, ik heb wel een knopje dat ik hem even uit kan zetten.
0: Daar staat hij nu ook trouwens dus. Dus je moet even dat knopje.
2: Er is iemand aan mijn tas nu aan het rommelen. Oh. Mijn lieve Aniek.
0: Spannend.
2: Aniek is wel... Aniek is eigenlijk mijn geluidsvrouw.
0: Aniek
2: die
0: van de techniek.
2: Kennen tijdens een... Aniek van de techniek. Die is nu aan het kijken of ze hem weer aan de praat kan krijgen. Maar, nou ja.
0: Wel spannend.
2: Dat gaan we dan zo meteen maar even kijken. Het zou best kunnen zijn dat er ergens iemand op een knop moet drukken, hè?
0: Ja, want volgens mij
2: waar
0: moet je
2: gewoon
0: op live
2: doen.
0: Klikken. Maar ja, ik weet dat
2: ja,
0: niet.
2: Wij klikken op live.
0: Ja. Blauwe dinsdag zie ik trouwens ook. Wat maakt hem zo blauw?
2: Blauwe
0: Evelien?
2: Dinsdag.
0: Goeie vraag.
2: Ja, dat heeft te maken met de dorpskleur van het doorkomstdorp, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar jij hebt ergens op een papiertje staan welk dorp dat is. Want het is dan vandaag de dag van...
0: De dag van Elst is het.
2: Denk ik, ja.
0: En wie was dat, Elst?
2: Ja, maar... Elst is... dat was dus een vrouw. En die praatte heel veel.
0: Ja.
2: En toen zei er de hele tijd iemand tegen haar... Sst. En toen was het Elst.
0: En toen werd het de dag van Elst. Oh. Nou ja.
2: Nou. Ja, ik heb werkelijk geen idee. Ik, klinkt het erg alsof ik maar 3 uur geslapen heb?
0: Nee, ik vind het best wel meevallen. En de vrachtwagenchauffeurs hebben Radio 2 aan, dus het gaat allemaal goed komen. En trouwens,
2: ja,
0: ook
2: dat was de brandweer.
0: Oh, Jan-Willem en Jeroen doen hem ook natuurlijk al wandelen tussen 6 en 9. Ga je die dan ook zien?
2: Ja.
0: Of blijf jij daar sinds het nieuws naar buiten is uit de buurt?
2: Nee. Ik wil ze wel even dag zeggen. Als het kan. Maar dat kan ook prima vandaag. Nee. Vorig jaar heb ik ze 4 dagen lopen zoeken.
0: Niet gelukt.
2: En iedere keer als ik zei, ik ben bijna bij jullie, dan was de show afgelopen bijvoorbeeld. Want zij doen het best wel handig. Want zij gaan natuurlijk niet bij de start staan om 6 uur. Want dan is iedereen al weg. Dus zij gaan gewoon ergens op de route staan.
0: Ja.
2: En meelopen. En dan, dan als zij ook aan het lopen zijn, kan ik ze niet inhalen. Ik zie de Waalbrug.
0: Ach, schitterend.
2: En ik zie de schitterende Waal. En ik zie een stilgevallen plek waar al die feesten gehouden worden. Daar is echt even helemaal niemand meer. Ik zie de brandweerboot die aan het spuiten is op het water. Om ons te begroeten.
0: Och.
2: Waar wij natuurlijk eigenlijk precies niks aan hebben.
0: Nee.
2: En ik zie rechts van mij heel voorzichtig in de horizon de lucht een beetje oranje kleuren. En dat zal denk ik betekenen dat het zo meteen licht wordt.
0: Een idyllisch beeld, Evelien.
2: Ja, ik zie ook een heleboel wandelaars om me heen. Daar zou ik niet... Dat is nog niet per se heel knap. Iedereen is morgens vroeg, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Ik weet ook niet of
2: van
0: de knapper
2: gewoon naar de lucht kijken. Nee, dat denk ik ook. Maar dat geldt niet alleen voor hen, maar ook voor mij.
0: Ja, maar ik vind het wel heel knap wat je doet, Evelien. En we gaan je de hele week volgen.
2: Gezellig, tot van de week.
0: Zet hem op en sterkte bij voorbaat.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

klanken van Laura Jong en de topsong van deze week, From Down Here. Ga je tot en met komende vrijdag heel veel horen hier op NPO Radio 2. Farm ervoor, all together now, in het kader van dat we met z'n allen zijn vertrokken. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, je hoorde Evelien de Bruin, die hoor je de hele week, terwijl ze die 50 kilometer aan het buffelen is. We volgen haar met z'n allen hier op NPO Radio 2. En ook Jan, Willem en Jeroen vertrekken om 6 uur en presenteren de ochtendshow al wandelend vanuit Nijmegen en omgeving. Het is een nieuwe editie van Dagnacht. Goedemorgen. NPO Luisterapp staat voor jou open. Cor is er weer bij, heeft zich gemeld, net als Roland, zit op de A2. Judith, uiteraard in de sportschool, is blij ons weer te horen en meldt zich present. Net als Doortje, die zegt, waar kom jij nou vandaan? Nou, uit Enter Doortje. Ja, gewoon weer eens. Marco Nijs is erbij, hij zegt, fijn je weer te horen op de radio. Nog 3 dagen werken, donderdag begint voor mij gewoon het weekend weer. Zo Marco, lekker als je geld hebt. Prettig zeg. En een andere Marco meldt zich ook. Die zegt, ik ga 2 wandelaars naar de start brengen voor de Vierdaagse van Nijmegen. Nou, dan mag je wel doorrijden, Marco. En dan hoop ik dat ze nog een parkeerplaats voor je hebben. Altijd goed om van je te horen via de NPO Luister-app. En via diezelfde Luister-app kun je mee gaan stemmen. Ja, we liggen...

En die is vandaag in een Belgisch tintje, want het is dus vandaag Nationale Feestdag in België. Zo noemen ze dat daar. Dus toen dachten we, nou, laten we twee platen pakken van Belgische Komaf. En de dagplaat die geeft je wat extra energie. En toen

0: keus. Maar...
1: De dag-nachtplaat.
0: Ik ga zo aan André vragen waar hij voor gaat. Eerst even vragen hoe bij hem de vlag erbij hangt, André.
2: Bij mij hangt helemaal geen vlag.
0: Hangt er geen vlag, André?
2: Nee, maar jij doet de spreekwoorden.
0: Precies, in de meest figuurlijke zin van het woord. Want ik heb, nou, ik wou zeggen, ik heb ook geen vlag hangen. Dat is niet helemaal waar. Ik heb wel een vlag hangen. Maar dat is een heel ander verhaal.
2: Oké.
0: Ja, wil je het weten?
2: Jazeker.
0: Oké, ik heb een vlag van Enter. Heb ik gewoon permanent in mijn vlaggenmast. Daar kom ik vandaan, dat is het dorp waar ik woon. En wij hebben een eigen vlag. En die heb ik altijd hoog boven in de top.
2: Oké.
0: Ja. En jij, waar kom jij vandaan, André?
2: Ik kom uit Veldhoven.
0: Veldhoven. Heeft Veldhoven een vlag, of niet?
2: Hij heeft zeker een vlag, ja.
0: Heb jij die vlag?
2: Nee.
0: Ach.
2: Nee.
0: Stel, je zou de vlag hebben, André.
2: Ik ben niet zo'n vlagger, dus...
0: Ah, ja, maar dat is een levensstijl, hoor, André. Dat is best leuk, vind ik.
2: Ja, oké.
0: Ja, maar goed, genoeg over die vlag. André, wat gaat de dinsdag brengen?
2: Ik heb nog geen flauw idee. Ik ben gisteren begonnen weer met tuinieren. Dus daar gaan we vandaag weer lekker even mee door.
0: Oh, ja.
2: Vandaag wordt de groene bak bijgemaakt. Kan je weer lekker vol, dus...
0: Wat wordt er gemaakt, zeg je?
2: Pardon?
0: Vandaag wordt er en toen was ik je kwijt.
2: Nee, vandaag wordt de groene bak leeggemaakt.
0: Ah, de groene bak wordt leeggehaald, dus je kunt weer.
2: En dan kan ik weer.
0: Wat heerlijk zeg. En ben je dan aan het verticuteren geslagen? Of aan het poten, aan het potten, aan het snijden,
2: nou,
0: knippen?
2: Ik ben vooral met de snoeimes bezig.
0: Maar dat betekent wel dat je dan de rest van de zomer een heerlijk strak tuintje hebt, André.
2: Ik hou het meer op een stukje natuurgebied.
0: Je bent met natuurbeheer ben jij bezig?
2: Nou, nee. Ik heb gewoon een tuin en ik is allemaal niet zo strak. Maar een klein beetje bijhouden en dat het een beetje gecultiveerd is. Maar het moet een beetje makkelijker blijven. Hè? Ja. Maar vooral wel groen.
0: Nou, volgens mij heb je er dan heerlijk weer bij, André. Want het wordt niet zo belachelijk warm vandaag. Dus
2: een paar weken blijven.

0: en met die hitte. Dus,
1: ja, nou, dat snap ik. Hey André, belangrijke zaken. De dag of de nachtplaat, wat mag ik voor je noteren?
0: Keuze was deze keer niet zo moeilijk. Toch die gouden ouwe van Clouseau.
1: Daar gaat ze.
0: Yes.
1: Nou, ik ga daar een streepje achter zetten. En ik ga jou heel veel succes in de tuin wensen, André.
0: Dankjewel. En succes met het programma en met het wandelen.
1: Maak er een mooie dag van.
0: Dat gaat lukken.
1: Dag André, oi oi.
0: Oké, oi.
1: Ja, nou, het zijn we laat.
2: Ja, heel laat.
1: Hoe is het mogelijk?
2: Schandalig.
1: Wie is de regisseur van dit programma?
2: Ik.
1: Oh ja, nou, dat zul je net zien. Hey, wat gaat het worden? Want jij hebt je telraam uit je broek gehaald.
2: Zeker, met 55,555556% is het geworden. Clouseau.
1: Och, schitterend. Daar gaat's.
2: Ook Evelien.
1: Ook Evelien.

0: voor vijf. Ik zeg hartelijk goedemorgen. Ik sprak een dik half uurtje geleden met Evelien de Bruin. Ze is begonnen met de 50 kilometer van de Nijmeegse Vierdaagse. Ondertussen is ze ook live op YouTube. Als je zoekt op Caro NCRV Evelien de Bruin, kun je dus meekijken de hele dag met hoe Evelien de Bruin de Vierdaagse loopt. En je kunt dus ook de hele dag meeluisteren. Dus dat vind ik dan altijd leuk, want er worden dan waarschijnlijk ook gesprekken gevoerd die niet per se voor de uitzending zijn. Dit is dus bijvoorbeeld nu.
1: Dit is best een leuk plekje om te wonen, denk ik. Hier voel je ze hier onderlangen.
0: Beetje rondkijken.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Er staat een... Nee, er zitten ook, er staan ook bloemen in.
2: In de wc-rollen.
1: Oh. Ik denk dat het geen wc-rollen zijn.
0: Ah, kijk, dat is een hele spannende content.
1: Er is ook heel veel wijn daar. Oh, ga ik te langzaam?
0: Nou ja, op die manier kun je dus de hele dag meegluren en meeluisteren met wat Evelien de Bruin allemaal meemaakt tijdens de Vierdaagse. Via YouTube zoek even mee op

Ja, lekker tuinieren, dan stuur je het woord schoffelen. Ga je vandaag je rijbewijs halen, dan stuur je examen, dat soort dingen. Zit je er lekker in, dan stuur je blij. En al die woorden samen stoppen wij in onze moodmachine. En de moodmachine komt dan met een plaat die bij ons aller mood past.

0: die zit in Nijmegen. En Doortje, die komt met opzij. Nou, al die woorden samen hebben wij in de moonmachine gestopt. En dan is de vraag... Met welke plaat komt de moonmachine?
1: De moonmachine kiest Walk On, U2. Deze plaat gaat niet over een ontspannen wandeling, maar over doorgaan als het zwaar is. En dat past perfect bij iemand die zich een zombie voelt, nauwelijks slaap heeft gehad en met flinke spierpijn bijna in slow motion loopt. In Nijmegen lijkt iedereen te roepen opschieten, opzij, er is haast, terwijl de treinen gewoon blijven rijden en de hond ook nog aandacht wil. Toch? Zet je stap voor stap door, tot de frisse ochtendlucht je weer fris maakt en je je uiteindelijk weer helemaal senang voelt. De kern van Walk On is simpel. Blijf lopen, hoe zwaar het ook voelt. Dat maakt deze plaat een verrassend goede match.

0: NPO Radio 2.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien Bouwman, dankjewel.
0: Dag nacht.
3: Dag nacht.
4: Bond.
5: Zomer op je radio. Radio 2.
6: Goedemorgen, Gijs.
7: Gijs, goedemorgen.
8: Goedemorgen.

8. Alanis Morissette daarvoor en Hands Clean. Goedemorgen op dinsdag 21 juli 2026. Een nieuwe dinsdag is aanstonds en die begint voor heel veel vrienden op tijd. Want ja, de Nijmeegse Vierdaagse, die is begonnen. En niet alleen de Nijmeegse Vierdaagse, ook de Nationale Feestdag van België. Want het is 21 juli en dan wordt daar gevierd dat Leopold I de eerste Vlaamse koning werd nadat de Nederlandse regering werd verjaagd in 1831. Nou ja, bijna 200 jaar later hebben wij daar nog steeds spijt van, hè? Moet je even nagaan hoe ver wij hadden kunnen komen als Nederland en België samen mee hadden gedaan aan het WK. Dan hadden we die kwartfinale gewoon gehaald. Was dat allemaal niet gebeurd?

0: Europees avontuur. Ze vertrekken vandaag, want overmorgen spelen ze in Servië voor de tweede voorronde van de Conference League. En dat is dan, ja, zoals ik natuurlijk als goed voetbalkenner vertel, de meest prestigieuze voetbaltoernooi van Europa, toch, Jarno?
1: Nou, niet helemaal.
0: Oké, okay, nou, nee. Ga ik niet kijken. En vandaag is het dus zover voor 45.000 wandelaars. Ze maken de eerste kilometers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De 50 kilometer lopers zijn ondertussen een goed uurtje bezig. Zojuist mochten ook de lopers van de 40 kilometer starten. En om 6 uur mogen de 30 kilometers beginnen, volgens mij, als ik het goed onthouden heb. En dat is dan ook het startschot voor de laatste keer dat Jan Willem start op bij de wandeltocht is. Vanaf 6 uur hoor je ze al presenterend de Vierdaagse lopen. Of al wandelend de ochtendshow presenteren. Dat is net van welke kant je komt. Ook Evelien de Bruin is vertrokken. Je hoorde haar al een uur geleden. Je kunt haar live volgen via Facebook. Als je zoekt op Evelien de Bruin KRO-NCRV... krijg je een livestream van Evelien. Met een, nou, het is een beetje een, ja, hoe ga ik dat nou sympathiek zeggen? Het is het silhouet van Evelien, maar dan vooral de krullen van Evelien voor het opkomende zonnetje. Het is een soort, het is een duistere verschijning. En je hoort intieme gesprekken. Oh, ik zou maar eens aanslaan.

Medusa samen met Dermot Kennedy en Paradise. Het is 17 over 5, nog een minuutje of 20, 25, gaat het zonnetje op. Als je richting het oosten kijkt, zie je het al heel langzaam een beetje licht worden. En ik zit met Evelien mee te kijken, die aan het wandelen is in Nijmegen. En ik zie het daar ook langzaam licht worden. En toen dacht ik, hier heb ik zin in. Gewoon 8 minuten lang, langzaam wakker worden, terwijl het heel langzaam licht wordt. Met muziek van Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

uit de jaren 90. Texas, Pray For You. Led Zeppelin daarvoor. Stairway to Heaven. Dat is lekker wakker worden op de vroege dinsdagochtend. Exact 5:30. En ik heb nieuwe muziek voor je van Jungle. Een band afkomstig uit Londen. In november staan ze hier in Nederland op de bühne. En dan denk je, nou, waar zullen ze staan? Ergens in Tilburg of in Hengelo? Nee, ze spelen gewoon de Ziggo Dome vol. En ze komen halverwege augustus met een nieuw album. Sunshine gaat dat heten, lekker toepasselijk. En de afgelopen weken hebben ze al wat voorproefjes onze kant op gestuurd. Nieuwe singles die dus ook op dat nieuwe album gaan staan. En de meest recente is Someday, Somewhere. En dat vinden wij, van dag nacht, een best wel lekker plaatje. Zo lekker dat je hem de hele week gaat horen. Hier in de vroege ochtend van 2, de nieuwe Jungle. Someday, Somewhere.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in.

0: do something.
1: Uit de Zero's. Justin Timberlake, Rock Your Body. En daarvoor Jungle, Someday Somewhere. Die hoor je de hele week hier in de ochtend van dag. Nou, dan heb je van Renzo. Die zegt, wat een onwijs lekkere track. Zegt, dat is een terechte topsong. Nou, het is nog geen topsong. Het is een beetje de dagnacht tipsong. Het is net of jullie verstand hebben van muziek, zegt Renzo. Nou ja, we doen wat we kunnen, Renzo. Het is 6:08 en het is een tijdje geleden dat ik iets van vinyl voor je heb gedraaid. Dat ga ik vandaag weer doen. Een dansplaat. Een lange versie van een hit uit 1979. Die hoor je met een minuutje of 8. Maar in die lange versie, die even kijken, vandaag lekker lang duurt. Hoe lang duurt die precies? Ik heb het ergens opgeschreven. Het was bijna 7 minuten. Dan heb je dus wat meer tijd om bijvoorbeeld een instrumentaal stuk aan toe te voegen. Een instrumentale break. Die hoor je normaal gesproken niet. Dacht ik, laat je die vast horen. Kijken of jij weet te herkennen welke plaat ik zo van vinyl voor jou ga draaien.

0: heerlijke klanken van John Mayer en Your Body is a Wonderland. Yazoo daarvoor en Don't Go in de vroege ochtend van NPO Radio 2... waar ik je daarvoor dan weer iets van vinyl liet horen. En de vraag was, nou ja, wat ga ik zo voor je draaien? Veel luistervrienden hadden het goed. Er kwamen ook een paar foute antwoorden binnen. Bijvoorbeeld van Arjan, die dacht, het is Brazil. La la la la la la la la. Nee Arjan, dat is het niet. Tiger Danny, Ronnie, Gunther, Marco en Chris, die hadden het allemaal goed. Chris, die stuurde ook nog een audio-appje.
1: Hey Gijs, goedemorgen met Chris uit Tilburg.
0: Hallo Chris uit Tilburg.
1: Het is Keesera, Mi Vida, van de Gibson Brothers.
0: Ja,
1: en die break, die zit er normaal in de singleversie ook in.
0: Ja, dat klopt Chris, maar ook weer niet helemaal. Want die break waar jij het over hebt en die ik je net liet horen... die zit er inderdaad wel in. Maar die is in de plaat die ik op de platenspeler heb liggen... zo'n beetje 3-4 keer zo lang als in de single edit... die je normaal gesproken op de radio hoort. Die plaat duurt normaal gesproken 3 minuten 50. Ik maak hem, nou, bijna 2 minuten langer. Bijna 7 minuten ga je hem zo horen. Van de Gibson Brothers inderdaad. Drie broers die komen uit Martinique. Daar had ik dus nog nooit van gehoord. Martinique. Martinique. Martinique. Ja, dat is een eiland. Een Frans overzees departement in de Caribische Zee. En dan ben je dus van Martinicaanse afkomst. Martinicaanse. Martinicaanse afkomst. De gebroeders Gibson. Ze groeiden op in Frankrijk. Eind jaren 70 scoorden ze internationaal met een mix van disco, soul en dus die Caribische invloeden. Quesiera Mi Vida komt uit 79. Is de grootste hit, bereikte de top 10 in Nederland. Ja, en betekent dus eigenlijk zoiets als... Wat zal er van mijn leven worden? De tekst die gaat over iemand die zich afvraagt hoe het verder moet als een geliefde vertrekt. Wat eigenlijk een hele zielige boodschap is, maar dan best wel verpakt in een hele gezellige, uitbundige disco-productieplaat. En die heb ik dus op de platenspeler liggen. Bijna 7 minuten lang vanaf vinyl. 6 minuten.

0: En dan maak je zo'n gezellige plaat van 6 minuten 7.
1: En dan denk je niet na over het eind. Ja. Je hoorde de Gibson Brothers, Kesera, Mi Vida, If You Should Go. De lange versie van dus 6 minuten 57.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien, dankjewel. Ach, wat een sfeertje hier, hè?
3: Hoor je dat ook?
4: We zitten er gelijk weer in, ja, alsof er nooit wat gebeurd is.
2: Robert, zal ik het ook eens even vragen om allemaal muziekje te spelen terwijl jij de verkeersinformatie doet?
5: Ja, dat kan wel. Hele goede morgen. Hey, zijn jullie allemaal wel morgen? Onderweg al dus samen. Ja, lekker man.
2: Ja, onderweg.
5: Ik denk qua ochtends.
4: We zijn in de gemeente Overbetuwe, waar in de Van Woerkomplaats.
5: Ah, kijk. Ik heb eigenlijk geen familie wonen.
4: Had je niet willen missen,
5: het zou wel heel toevallig zijn, hè? Hey, de ochtendspits van vanochtend die zal niet zo heel veel voorstellen. Het zal relatief rustig blijven op de weg, net als gisteren. Want het heel Nederland viert vakantie of loopt natuurlijk de Vierdaagse. Ja, vertraging kan ontstaan door pechgevallen en ongelukken. En eventueel door de werkzaamheden.
2: Robert, dankjewel. Tot straks.
5: Tot straks.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Even bollen. Iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Gun jezelf een Holland-America-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Dit is toch fantastisch, hè?
1: We zijn er weer.
0: Ja, het voelt wel een tikkie frisjes, moet ik
1: het
0: zeggen.
1: Het is een frisse morgen in Parijs.
0: Ja. Een frisse morgen in Slijk-Ewijk, waar wij vanochtend zo'n beetje opgestapt zijn, volgens mij.
2: Weet je wat het leuk is van Oosterhout? Ja,
1: het ligt ten westen van Nijmegen.
0: Als je ervan houdt.
1: Als je ervan houdt.
0: Goedemorgen, welkom op dinsdag 21 juli. Er wordt al gezellig naar ons gezwaaid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedje aan mijn man. Ik zit te luisteren naar jullie.
0: Oh, wat leuk, hoe heet ie?
3: Alfred van de Velden.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Hilversum.
0: Ja, nou, je hebt het getroffen.
3: Leuk dat jullie er zijn.
0: Maar wat leuk dat hij dan zo vroeg zijn bed uitgaat om naar je te luisteren.
3: Nee, naar jullie.
0: Oh, naar ons. Maar nu ook naar jou.
3: Ja.
0: Heb je nog een boodschap voor hem?
3: Ik ga van hem.
0: Ah, wat lief. Nou, succes, hè.
3: Volgend jaar of niet? Voor jullie?
0: Ja, natuurlijk. Wij horen hierbij, hè.
3: Oh, oké. Ook met de volgende ochtend.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Maar hoeveel kilometer loop jij?
3: 40.
0: En is het de eerste keer?
3: Nee. Heel veelste keer.
0: Ja, maar zeg eens.
3: 21.
0: Nou, succes, hè, met de 22e.
1: Ze heeft haast.
0: Ze heeft de vaart. Ze wil de Vierdaagse kruisje halen, denk ik. Ja, ze is toch bang dat ze hem mist vrijdag.
1: Dat is ook een beetje gelijk wat ik dacht. Dat die eerste dag dat iedereen er heel veel zin in heeft. En helemaal nog vol energie is. En denkt, kan de wereld aan.
0: Ik vind het zo grappig dat je inmiddels na zoveel jaren Nijmeegse Vierdaagse overal de bochten zo'n beetje herkent.
1: Dat je denkt,
0: die is zo groot. Dat je een beetje als thuiskomen. Voor 1239 lopers niet trouwens. Vanochtend zijn 45.761 mensen aan de start verschenen. En 1239 hadden dus iets anders.
1: Oh, die zijn gewoon niet komen opdagen.
0: Ja, die zijn niet komen opdagen. Dat is ook zonde, hè? Dat je denkt, misschien dat dan toch de training tegenvalt. Of dat ze dachten van, ja, ik weet het even niet. Of ze waren gewoon te laat, kan natuurlijk ook. Dat zijn heel wat mensen die dus of de 30, de 40 of de 50 kilometer lopen. En zo'n 2 uur geleden zijn de eerste lopers gestart. Marsleider Henny Sakkers natuurlijk. Die heeft een startschot gegeven vanochtend.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Hatsenplats. Ja, die Henny Sakkers, we spreken hem vrijdag weer, hè?
1: Het is eventjes voor de administratie de Blauwe Dinsdag, zo heet het altijd. De dag die ook al bekend staat als de dag van Elst. Daar zijn we nu naartoe onderweg. Al wandelend lopen we straks doorheen. En daar kleurt alles blauw. Hier trouwens onderweg ook alle tuinen hangen vol met blauwe vlaggetjes. Om die blauwe dag extra in de verf te zetten. Dan gaan we via Arnhem-Zuid. En dan langs Bemmel en Lent aan de noordkant van Nijmegen is dat. Aan de andere kant van de Waal. En dan keert iedereen weer terug naar de wedren in Nijmegen, waar ze vanochtend ook begonnen zijn.
0: Dus heel veel blauw op straat. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zijn blauw en roze. Hebben het alvast gekleed op roze woensdag?
1: We zijn geen koppel.
0: Oh, jullie zijn geen koppel?
1: Nee.
0: Jullie hebben elkaar hier ontmoet.
5: Maar toch?
0: Ja, nou, gezellig. Succes, hè?
1: Maar wat eerst kan nog komen, hè?
0: Nou ja, inderdaad. Het is een beetje de Kisscam Chris Martin vibe. Pas maar op, ja, inderdaad.
1: Trouwens, wel goed om even te zeggen. Als je wil meekijken, als je alleen radio luistert, NPO 1 extra, dan zijn we de komende 4 dagen. Het is nu ook al helemaal live te volgen en vol in beeld. Dus wel even netjes praten en lief kijken.
0: Hier natuurlijk heel veel 5-sterren lopers. Goedemorgen, meneer.
6: Goedemorgen.
0: Heeft u de halftime show gekeken van het WK?
6: Wat heb ik gekeken?
0: Bij de WK-finale, de halftime show.
6: Na de rand heb ik hem gekeken, ja.
0: Na de rand, ja. En was het wat?
6: Het hoort er een beetje bij, hè, in Amerika.
0: Ja, in Amerika hoort het er een beetje bij. Deze man spreekt zich heel diplomatiek uit.
1: Daar zit al een oordeel in. Ja.
0: Komt u uit de politiek soms?
6: Nee, hoor.
0: Het grappige is, ik las de
6: gemeenschap.
0: Wat zeg je?
6: Ik kom uit de wandelcommunity.
0: Ja, precies. Het zijn allemaal vriendelijke mensen.
6: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Nou, succes, hè.
1: Nee, maar de grappige is,
0: we hebben gisteren natuurlijk al een beetje teruggeblikt op die halftime show. En ik las het NRC. Weet je hoeveel sterren?
1: Nee.
0: Eén ster.
1: Dat is niet veel. Ja, was het zo slecht?
0: Ja, het was slecht. De show zou zieloos zijn. Dit kon zelfs een heel arsenaal aan wereldsterren niet meer compenseren. Ach.
7: Jouw startnummer.
0: Ik denk alleen dat Infantino geen NRC-abonnement heeft. Dus dat scheelt. Die krijgt dat niet te horen. Die vindt dat waarschijnlijk zelf helemaal geweldig. Goedemorgen, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Misschien de ideale, manier om een dag te beginnen. Is een lekker startnummer afhalen. Als jij denkt van, nou, ik weet er nog wel eentje. Laat het ons weten. Geef je startnummer door met welk liedje wil jij deze dinsdag beginnen. Laat het maar weten. Wie de app?

0: Rob Thomas en Santana.
1: Onderweg heb ik nog niet heel veel gekkigheid te melden. De werkzaamheden natuurlijk op de bekende plaatsen zoals de afgelopen week al waren. Voor de rest rijdt alles door, dus wij zeggen goede reis.

0: dit is toch lekker, hè? Ik vind het toch wel de zomerhit van 2026, hè?
1: Het is een heerlijk tempootje ook. Lekker om hier zo in die frisse morgen door te wandelen. En je ritme te laten bepalen.
0: Dat loopt ontzettend lekker met de Gnerik.
2: Jouw startnummer.
1: Stel je dat hier de eerste... weer ziet. En
0: heb je de eerste mensen met een biertje alweer gezien?
1: Ja, joh.
0: Echt, hè? Jij komt ze ook gewoon altijd
1: gewoon
0: weer tegen, hè?
1: Ja,
0: misschien trek je ook gewoon mannen met bier aan op een of andere manier.
1: Ik ben er bang voor, ja.
0: Ik zie alleen maar hippe vrouwen met water, maar dat kan aan mij liggen natuurlijk. Goedemorgen. Volgens mij hebben wij contact met Koen. Koen?
3: Goedemorgen.
0: Hey, ja, daar is hij. Hey, Koen. Zeg, waar loop jij ergens in de stoet?
3: Ik loop bij Ewijk nu. We zitten nu op 12 kilometer, 11.
0: Ah, dan loop je een beetje achter ons. Als we dan zometeen even ergens een gevulde koek in een bak koffie doen, dan kun je ons inhalen.
3: Heel goed, spreken we dat dan.
0: Maar Koen, we gaan jouw startnummer draaien. En dat gaan we met ontzettend veel plezier doen. Omdat ik echt heel graag jou even op een podium wil hijsen. Want wat heb jij een jaar achter de rug, man? Kun je er iets over vertellen?
3: Een paar jaar ziek geweest, hersteld, slechte conditie. En ik dacht, nu is wel het moment om eens aan die conditie te gaan werken. En dus 50 kilometer te gaan lopen.
0: Zo. Ja, en dus vandaag,
3: hier zijn we.
0: Heb je al spijt of nog niet?
3: Nee, ik ben al wat fases van rouw doorgegaan, maar ik zit nu bij acceptatie.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Want hoe pittig is deze periode voor jou geweest?
3: Er ligt een hele pittige periode achter mij. Maar die is nu gelukkig voorbij.
0: Ja.
3: En nu gaan we gewoon vooruit.
0: En nu knallen. En loop je alleen?
3: Ik loop deels alleen en deels met een goede vriendin van mij en een mental coach, zoals ze dat noemen.
0: Ja.
3: Dus die praat me nu even doorheen.
0: Ja, wat goed. En deels betekent dat dan van je hebt met je vriendin afgesproken, we lopen ons eigen tempo, komen we elkaar tegen, dan is het goed. En anders dan lopen we los van elkaar, zoiets?
3: Nou ja, zij loopt met haar oom en ik denk dat zij daar de gasknop gaan vinden en dan ben ik ze kwijt.
0: Ja, echt waar. Ja. Zo hard gaan ze. Dan is
1: maar niet al je kruid nu al verschieten, Koen. Het is nog maar dag 1, hè?
3: Nee. Ik hou het nu een beetje in. Ik heb natuurlijk de teugel.
1: Oké, heel goed.
0: Hey, maar wat geweldig. Wat een overwinning en wat een mentale kracht laat je zien, man. Zo deze ochtend.
3: Ja. Maar dit is al dinsdag, hè? We moeten beginnen.
0: Hey, maar luister. De eerste 12 heb je erop zitten.
3: Dat is zo.
0: Ik ga een startnummer voor je draaien. Oh my god, it's happening van Direct. Wat natuurlijk een heerlijk nummer is.
3: Het is happening nu.
0: Ja, en zo is het. Hou vol en we houden contact. Ik spreek je later deze week nog.
3: Hey, succes, mannen. Hoi.
0: Dag, Koen.

0: Ja, we blijven lekker in de voetbalsfeer. Forza van Nery Furtado op NPO Radio 2. Vandaag zonnig en bewolkt. Later vanavond meer bewolking. Temperatuur tussen de 18 en 25 graden. Geen files gemeld, dus we gaan naar het nieuws van 6:30. Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het Trimbos Instituut wil weten hoeveel mensen zelf medicijnen kopen online buiten een arts om. Het gaat vooral om spierverslappers en zware pijnstillers. Deskundigen maken zich zorgen omdat er dus geen dokter aan te pas komt en er ook een hoop namaakmedicijnen in omloop zijn. Het Trimbos wil ook onderzoeken hoe deze mensen weer terug naar de gewone zorg kunnen worden begeleid. President Trump kondigt importheffing aan van 50% op Canadese goederen, zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk en hij is boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook ook in de VS tot luchtvervuiling leidt. En daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario begrijpt er echt helemaal niks van en zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
2: You gotta remind President Trump that there's 3.9 million acres burning in the United States right now. And if we had resources, we would send them down to our closest friends and allies. So, you know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year, and we deployed the people. I get frustrated just listening to these a bunch of rubbish.
1: Amerikaanse heffingen zouden over een maand moeten ingaan. Er komen nooit meer verkiezingen in Nicaragua, dat zegt president Ortega. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van de democratie. Ortega wordt al jaren herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Er komen nu ook wetten die moeten voorkomen dat andere partijen de macht grijpen. En verder heeft Ortega de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor het feest. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan, waar het feest pas echt losbarstte. Aanvoerder Rodri kwam dansend met de wereldbeker het podium op.
3: Dat is bijna net zo'n feest als hier, Carmen.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. En de bondscoach, De La Fuente, die werd na opkomst ook nog door de spelers de lucht ingegooid.

0: collectie.
1: Ja, en hier komt die wandelcollectie het best tot z'n recht. Want ja, we zijn aan het wandelen. We lopen de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend om 4 uur is het startsein gegeven. We doen het om de beurt en vandaag is jouw beurt, Carmen. Dus ik hoop dat je wat lekkers hebt, zodat we een beetje kunnen doorlopen.
2: Ik hoop het. Nou, ik denk het wel. Ik heb namelijk meegenomen Move Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Ja. En dat nummer, dat hoorde ik voor het eerst in 2011... toen ik keek naar The Voice USA. En Maroon 5 en Christina Aguilera lieten dit nummer toen daar in première gaan... en dachten echt meteen, hé, leuk nummer. Ik denk, dat wordt vast een hitje en dat werd het natuurlijk ook. Ze waren namelijk ook de juryleden van The Voice. En ja, jullie zijn natuurlijk ook on the move. Maar wel een hoog tempo, hoor, denk ik, dit nummer, denk ik.
1: Loop lekker, hoor.
2: Ga je bijhouden, denk je?

0: Ja, het zijn er geen 1000.
1: Nou, gelukkig niet.
0: Ik vind op zich, weet je wel, mensen die hier 50 kilometer lopen bij de Nijmeegse Vierdaagse ook wel. En ik wel 200, hè? In die 4 dagen. Vanessa Carlton, 1000 Miles hoor je op Radio 2. Hoe stond de weg hier, hoor?
1: Goedemorgen. Nou, het is verkeerd op de Nederlandse snelwegen, hoor. Behalve de werkzaamheden die je zo onderhand wel kent. Geen files gemeld. Goede reis. Rustig aan.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen, Jeanette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
3: Hoi, Nadine.
2: Is er nog nieuws?
0: Jazeker. Nou ja, als je hoopt van al het WK-nieuws af te zijn, omdat het toch is afgelopen, het wereldkampioenschap voetbal, dan heb je nog wel even geduld nodig. Want de grootste winnaar van het WK komt namelijk niet uit Spanje, maar uit Nederland. Oh. En om precies te zijn, uit Rotterdam. Sophie Kronenburg eindigde namelijk op de eerste plaats bij Scorito. De grootste WK-pool van Nederland. Oh. Of ze deze winst verdiend heeft, daar valt nog over te twisten. Want ze heeft namelijk Claude gebruikt, de AI-tool. Om deze bijzondere prestatie neer te zetten.
1: Maar dan kun je gewoon door in aan AI te vragen. AI, wie wint de WK? Dan dat je dan wint.
0: Ja, maar ik denk de enige is. Dus zij heeft dan waarschijnlijk gewoon met AI zo, hoe slimmer je prompt, des te beter het antwoord
1: is. Maar
0: dan
1: is er toch helemaal niks aan eigenlijk? Of ligt het aan mij?
0: Ja, een educated guess. Maar ja, ze heeft er wel mee gewonnen.
1: Live vanuit de Betuwe, lieve mensen, wat vogel. Dan hebben ze namelijk een ode gebracht aan de halsbandparkiet. Als je in Amsterdam komt, dan weet je het hele park en die pit die kwijt. Gaat met kunst en de reactie is een beetje verdeeld.
4: Het is in ieder geval meer kleur dan de rest, dus wat dat betreft.
5: Ja, het is wel een mooie blikvanger naast toch wel de wat saaiere gebouwen die hier staan.
6: Ik vind hem afschuwelijk. En het is ook nog een hele nare, lelijke vogel. De kleuren.
1: Je bent zelf een nare, lelijke vogel.
6: Ik vind het echt heel erg en daar laat ik het bij.
1: Nou, de kunstenaar die laat zich niet zomaar uit het veld slaan, hoor.
7: Ik bedoel, zijn er heel veel mensen die geven af, hè, op die hals van parkiet. Herrie, poept. En dan denk je, jezus man, je maakt zelf heel veel herrie. En je poept ook.
0: Ja, maar toch niet op de vensterbank van de buurvrouw, denk ik. Dat is toch een verschil.
1: Ja.
0: Jeroen, wij gaan snel doorlopen, want de verbinding is hier een tikkeltje matig. Maar dat krijg je natuurlijk met de uitzending. Som jij uit je speakers en Dark Before the Dawn.

0: Ja, de Nijmeester Vierdaagse is begonnen. Vanochtend om 4 uur is het startsignaal gegeven. En dan Dog Before Dawn van Sonja. Ik vind het ook wel
1: Je bent niet meer in dit decor. We lopen hier door het Betische landschap, Slijk Ewijk. Maar dan is alles is natuurlijk uiteindelijk een tune.
0: Het kleurt met de Nijmeegse Vierdaagse en de inspanning van duizenden lopers. Het zijn er 1000 rijmen en niet te geloven. De sfeer zit er lekker in en de muziek is fantastisch. Wat willen we nog meer? De

0: Carmen, zitten we dan in de studio van Radio 2. En ondertussen, Jan-Willem en Jeroen, die lopen ergens in een gapend gat in Nijmegen. Ik kan wel even kijken of ze er ondertussen weer zijn. Hallo? Dit is wat wij horen nu in de studio, ja.
1: Oh, dat klinkt niet best.
0: Dat klinkt niet best, hè?
1: Nee.
0: Maar ja, je hebt wel gewoon een raadsel klaarstaan, toch?
1: Reken maar.
0: Zullen we gewoon even...
2: Hier is Carmen, met een raadsel.
1: Misschien moet jij hem gewoon even raden.
0: Ja, ik laat ze gewoon openstaan. Kijk, stel dat we verbinding hebben, dan kunnen Jan-Willem en Jeroen niet roepen. Maar...
1: Oké, ik ben benieuwd. Nou, ik richt me even tot jou, Alfred. Waar gaat dit straks over?
3: In s'avonds is het een uur of 5:30. En is het net als dan een invasie komt.
1: Een invasie komt er.
0: Ja, ik denk meteen aan muggen.
1: Muggen? Oeh, je bent wel warm. Oh. Het zijn geen muggen.
0: Of aliens.
1: Aliens was wel een mooie.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
18: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nou, ondertussen is het 7 uur. Nog geen teken van Jan-Willem en Jeroen, maar Carmen zit er wel voor het nieuws. Carmen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. En dan gaat toch ook nog even over die Nijmeegse Vierdaagse. De 108e editie alweer, die is nu volop bezig. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Oh.
4: Er doen ruim 45.000 mensen mee en de deelnemers komen uit meer dan 70 landen. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren en dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
7: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product, maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor. Het is denk ik, moet gewoon even weer in het systeem komen bij de mensen.
4: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht nu in onder meer Duitsland en Italië. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen kwam. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. Een kopje koffie drinken in de tuin is er even niet meer bij voor de inwoners van het Twentse dorpje Westerhaar. Ze worden geteisterd door een keverplaag. Een paar weken geleden waren het er een paar en nu zijn het er per tuin vele honderden.
8: En s'avonds is het een uur of 5:30, dan is het net als er een invasie komt. Dan is het verschrikkelijk. Dan kun je begint vooraan, je bent achteraan, je kunt weer van voren beginnen.
9: Dus ik trap ze eerst dood en dan met stoffer en blik erbij. Maar dan heb ik er wel een 100 of 200 per keer. Hè?
8: Van de week had ik al wat in de slaapkamer, op de koelkast. Ja, en wat kun je er verder aan doen?
4: Ja, dat beestje is waarschijnlijk op zoek naar voedsel. Op het naastgelegen boerenland werden tot vorig jaar aardappelen verbouwd. Dat is echt de favoriet van de kever. Maar nu groeit er mais en dat lust het insect niet. Het weer zonnig en droog, het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan er een klein buitje vallen.
3: Nou, en ondertussen hebben we Jan-Willem en Jeroen. Als het goed is ook weer, maar geen verkeer. Jan-Willem en Jeroen?
10: Ja.
3: Oh, yeah.
4: Het klinkt alsof je op Mars zit, hè?
3: Ja, dat is niet te doen, hè? Ongelooflijk. Nou goed, dan gaan we eens even kijken of we nog iets kunnen toevoegen op de...
4: Een dobbelsteen!
3: Heb jij nog een suggestie, Carmen?
4: Wat dacht je van Sly and Family Stone? Dance to the Music?
3: Leuk, leuk. Ik zat zelf te denken in het kader van de verbindingen... Let Me Get Connected van de Stereo MC's.
4: Ja, laten we dat doen.
3: Nou, als je een idee hebt, geef hem door via de NPO-luisterapp.
4: Ster.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van LOA. LOA. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Jan Willem start op live vanaf de

Die niet komen is Run DMC en Aerosmith, Walk This Way. Goedemorgen, je hebt hem op Radio 2, live vanaf de Vierdaagse. Tenminste, zijn Jan-Willem en Jeroen. Het wordt een lekkere dag hoor, kan wel 25 graden worden.

0: live uitzendingen kan het gebeuren dat we op plekken zijn waar een hele hoop mensen zijn en waar de verbinding lastig is. We proberen echt zo snel mogelijk de verbinding te herstellen. Maar tot die tijd moet je het met mij doen. Alfred hier live vanuit de studio. Goedemorgen. Ja, we hebben wel gewoon ook het nieuws. Dus dat kan ik wel ook wel even met je doornemen. Kun je je nog herinneren dat de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, bij de vorige verkiezingen beloofde dat ze van de Euromast zou afzeilen als de opkomst van de Rotterdamse kiezers zou stijgen? Nou, gisteren werd bekend dat ze deze belofte gaat inwilligen. Maar wie haar belofte nog scherp heeft, weet ook dat zij niet de enige was die grote woorden uitsprak.
1: Ja, laat ik beloven dat als we landelijk ook een hoge opkomst pakken dan 4 jaar geleden, dat ik samen met de Rotterdamse burgemeester naar beneden ga.
0: Ja. Waar Carola haar angst voor hoogtes dus daadwerkelijk gaat overwinnen, laat premier Jette het donderdag voor gezien. Ja, houdt hij het voor gezien. Aanleidingsagenda laat het niet toe. De hoogtevrees voor hem, of dat een rol speelt, dat laten ze nog even in het midden. En sportliefhebbers kunnen weer opgelucht ademhalen. Gisteren was het natuurlijk de dag van het zwarte gat. Het WK-voetbal zit erop en de wielrenners in de Tour de France die konden ook uitslapen. Maar vandaag stappen ze gelukkig weer op de fiets. Ze rijden een individuele tijdrit en een afstand van 26,1 kilometer. En als je niet de wandelschoenen aantrekt, maar met de trein moet, dan is het handig om even op te letten. Door werkzaamheden bij Rotterdam en Zwijndrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden er de komende dagen geen treinen op die trajecten. En tussen Den Haag en Rotterdam rijden er ook minder treinen. En wij hebben dus als Jan-Willem Startop de Hilversum eigenlijk ingeruild voor het vertrouwde Nijmegen. De Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Zo'n 47.000 wandelaars lopen de komende 4 dagen 30, 40 of 50 kilometer. En het voelt nog heel ver weg, maar vrijdagmiddag wacht dan eindelijk het felbegeerde Vierdaagse kruisje. Wij lopen ergens, tenminste Jan-Willem en Jeroen, in de buurt van Slijk-Ewijk richting Valburg. Dus zwaai even als je ze ziet en wensen heel veel succes. Je hoort ze hier zo meteen natuurlijk vanzelf. En qua verkeer, ja, het is vakantie natuurlijk. Hè. Volgens mij in heel Nederland ondertussen. Het rijdt rustig door deze ochtend. Lichte vertraging op de snelwegen door wat werkzaamheden, maar als je dat even van tevoren checkt, is er niks aan.

0: nooit geweest. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb hier ook maar een dobbelsteen gevonden. Dit is de nooddobbelsteen die we in een kluisje hebben liggen. Ik laat hem eventjes aan je horen, want dit is er namelijk niet zo zacht. Maar dit is echt een harde. Want de grote gele dobbelsteen is bij de Vierdaagse, bij Jan-Willem en Jeroen. Waarbij wij op dit moment eventjes geen verbinding hebben. Ik ga het maar gewoon eventjes op deze manier doen. Maar we hebben hem wel gewoon kunnen vullen, hoor. Want er kwamen heel veel leuke suggesties via de NPO Luister-app binnen. Mart, jij hebt plekje 1 voor de dobbelsteen. Beautiful Day van U2 voor alle wandelaars. Het favoriete nummer van mijn zus. Nummer 2, Ellen Marije. Goedemorgen, heren. Mijn laatste keer de volledige show luisteren in de auto van Antwerpen naar Zaandam. Genieten met mijn warme koffie. Succes met de Nijmeegse Vierdaagse. En alvast eentje voor de dobbelsteen. Mr. Blue Sky van ILO. Dat zal lekker wandelen zijn. Bart zegt goedemorgen. Mag de prachtige nieuwe single van Nova Star, Today, Yesterday, op de dobbelsteen. Fijne dag allemaal en succes aan alle lopers. En Valentijn heeft plekje 4. Omdat ik er veel mee zit dat dit jullie laatste week op 2 is, graag Kim Appleby en Don't Worry. Om alle luisteraars die dat ook hebben wat te ondersteunen en mezelf ook. Groetjes vanuit de trein naar Schiphol. Nou, ik ga eens even kijken. Oh, het lijkt alsof we hier ook weer 4 dagen zijn. Goedemorgen, plekje 5. Met wie spreken we?
1: Goedemorgen, met Martine.
0: Hey Martine, goedemorgen.
1: Hey.
0: Kwam er net een brommer langs of zo?
1: Ja, er kwam net een brommer langs, dat klopt, ja. Okay. Dat heb je goed gehoord. Okay. Ja, ik ben gaan wandelen.
0: Oh, ook gezellig. Maar niet bij de Vierdaagse, neem ik aan.
1: Nee, niet bij de Vierdaagse. Okay. Nee, dat is een beetje te ver van mij,
0: ja, geloof ik. Ja, dat snap ik. Hey, ja. Wat zou jij op plekje 5 willen zetten?
1: Oh, ik dacht aan You're So Vain.
0: Van Carly Simon?
1: Van Carly Simon, oh, ja. Dat leek me wel leuk. Suggestie eigenlijk.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan zetten wij die op plekje 5. Wens ik jou nog een hele fijne dag.
1: Hartstikke fijn. Wel jammer trouwens. Nou, Jan-Willem en Jeroen. Ja. Ik vind het leuk om jou te horen, maar niet Jan-Willem en Jeroen over de laatste keer.
0: Zal ik ze dan de groetjes van jou doen?
1: Ja, heel graag. Heel graag.
0: Het frustrerende is dat ze jou wel kunnen horen, maar dus niet terug kunnen praten. Dus, maar goed. Ik heb wel Carmen voor je. Wil je die hallo zeggen?
1: Ja, dat zeker. Ja, heel leuk. Dag Carmen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Alles goed?
1: Leuk.
2: Ja,
1: prima. Ja.
2: Gelukkig.
0: wij gaan door, Martine. Fijne dag, hè?
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Hallo, plekje 6. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen met Anita.
0: Anita, jij mag plekje 6 vullen.
3: Ja, hartstikke leuk. Nummer Flower van Moby. Speciaal voor mijn dochter. Die loopt mee vandaag.
0: Met de Vierdaagse.
3: Zeker, vanuit Heemersoord voor het eerst, met Defensie mee.
0: Oh, dus die moet ook nog bepakt en bezakt?
3: Ja, leuk joh.
0: Oh, nou.
3: Gezellig.
0: En misschien zie je er nog bij ons op beeld, want we zijn ook op de tv te zien, hè? NPO 1 Extra, kun je gewoon alles zien, loei strak, dat wel. Dus voor hetzelfde geld zie je er zo lopen.
3: Ja, nou, wie weet.
0: Oké, hij staat op plekje 6, dankjewel hè.
3: Joep,
0: oké. Carmen, wil jij anders dan als onbetwiste en betrouwbare nieuwslezer de reserve dobbelsteen gooien?
2: Ga je hem nu naar mij gooien? Maar
0: nou, nee, hij is heel hard. Ik kom hem wel even brengen.
2: Deze kan heel hard aankomen. Als we dat gaan doen, heb ik straks een hersenschudding hier. Oké. Okay. Ik ga hem gooien. Let op. Hij komt op nummer 1.
0: Nummer 1. Dat was U2, hè? Een Beautiful Day.
2: U2.
0: Oh, nou. Het is ook wel een prachtige dag natuurlijk.
2: Dat is waar.
0: Nou, dankjewel Carmen, kan je dat ook al?
2: Ja, natuurlijk. Dan nemen we de hele show over gewoon. Dan straks Adam Lambert draaien.
0: Ja,

0: Abba en Summer Night City. Het is vandaag droog en bewolkt. Het kan licht waaien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 18, maar zelfs ook de 25 graden. En Robert Vriezen bij de ANWB, die weet waar het druk is op dit moment op de weg. Robert, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is vastgelopen op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Want er staat een kapotte vrachtauto voor de Benelux-tunnel. Die veroorzaakt al wat file doordat er twee rijstroken, oftewel één tunnelbuis, dicht is. Op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem langzaam rijdend verkeer over 5 kilometer tussen Vaassen en afrit Apeldoorn. 10 minuten vertraging daar.
0: Oké, dankjewel Robert.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, gelukkig zitten wij gewoon in het droge Hilversum waar het rustig is en waar we loeistrakke verbindingen hebben, Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoewel we de komende jaren steeds meer van het gas af willen, wordt er toch weer naar teruggegrepen. Dat is volgens netbeheerder Stedin nodig vanwege het volle stroomnet. Er worden gasgeneratoren neergezet. Geen grote, maar een aantal kleine in de regio Utrecht, want daar zijn de stroomproblemen groot. Toch gaan die generatoren volgens Stedin niet dag en nacht draaien.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien. Ja, wij noemen het transitiegas of een beetje grijs voor groen, omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
2: Alle gasgeneratoren moeten tegen het eind van het jaar klaar zijn, zodat Stedin ze deze winter nog kan inzetten. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurt nu voor de 10e nacht op rij. Onder meer in een stad in het zuidwesten van Iran zijn explosies gehoord. Iran heeft als vergelding aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd een olietanker bij Oman geraakt. De bemanning moest het schip met reddingsboten verlaten. Twee Nederlandse darters zijn al uitgeschakeld op de World Matchplay in Blackpool. Het zijn Kevin Doets en Danny Noppert. Die laatste wist vorig jaar nog bij de laatste 16 te komen. De World Matchplay is een van de meest prestigieuze toernooien op de dartskalender. In Blackpool wordt er maar liefst £1 miljoen aan prijzengeld verdeeld. Een ambulance die volledig functioneert op de kracht van de zon. Wereldwijd is er nu één exemplaar bedacht en gemaakt door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Verslaggever Steve Bouwman mocht meerijden met een testrit.
4: Het lijkt een beetje op een hele grote Tesla qua vorm, maar dan nog een stukje futuristischer. Mag ik hier rechts instappen?
5: Jij mag rechts instappen.
4: Hoe voelt dat nou? Maandenlang je aangewerkt?
5: Ja, bizar. Op een gegeven moment staat er gewoon zo'n auto. Ben je hem aan het testen? Dat is een bizar gevoel. Het is geen zon, er zit ook nog een accu in de auto.
4: Maar in principe is de bedoeling dat alles via zonne-energie gaat, hè?
5: Ja, in principe wel. Dus er zit ook geen oplaadpoort op. Het idee is echt dat je hem gewoon alleen oplaadt via de zon.
2: En die uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Zo willen hulporganisaties de ambulance inzetten om verre plekken in bijvoorbeeld Kenia te bereiken waar je niet even kunt tanken of laden.
0: Nou ja, verstandig, ja.

0: Smit, Drive Safe. Goedemorgen, het is Radio 2 met de ochtendshow. Jan-Willem start op en Carmen, jij bent even blijven hangen, gelukkig.
1: Ja, ik denk dan heb je in ieder geval iemand om tegen te praten.
0: Ja, precies. Nou, dat is wel grappig, want Petra die stuurde een appje. Kunnen jullie, we moeten even uitleggen voor iedereen die net ingeschakeld heeft, live vanaf de Vierdaagse, maar de verbinding is wat ingewikkeld. We krijgen vooral robotgeluiden te horen vanuit Nijmegen. En Petra die stuurt een appje. Kunnen jullie JW en Jeroen niet gewoon bellen? Dan krijgen we nog iets mee.
1: Dat is ook een idee.
0: Wel een idee, maar ja. Ja, toch wel?
1: Ja, okay,
0: nou, hebben we al gedaan. Hallo, Jan-Willem.
2: Hallo, goedemorgen.
0: En Jeroen,
2: goedemorgen.
3: Hallo.
2: Ja, nee, maar het is wel belangrijk dat je wel weet dat we niet onze snor drukken. Wij zijn inmiddels nog steeds keihard aan het wandelen richting Elst, hè?
1: Kijk, verstaan ze nu al niet meer.
0: Nee. Iets met een terras of zo?
1: Nee, geen idee. Ik denk dat wij het gewoon moeten overnemen, Alvin.
3: Veel plezier, jongens. We houden van jullie.
2: Hey, ik stel die verbinding. Hallo, goedemorgen. Het gaat goed over. Het gaat hier goed. Het gaat echt goed met ons. Over.

0: Ik denk dat we iets met rooksignalen moeten gaan doen of zo.
1: Goedemorgen!
2: Nee, ik hoor ze.
1: Goedemorgen! Hi!
2: Kijk, die mensen horen ze wel gewoon. Ja, jongens. Wat gaan we doen? Gaan jullie even doorlopen dat we ergens zeg maar, gewoon de intro-rally met jullie kunnen spelen? Of blijven jullie er gewoon op dat terras zitten?
3: Maar kunnen wij antwoord geven? Hoor je dit of
2: ja,
3: niet?
2: Ja, dat horen we gewoon.
3: Oh, okay. Nou, dat is lekker. Nou, kijk, in principe, wat er aan de hand is, en daarom hebben we wel videoverbinding, is dat er iets misgaat met de buffer. Dus de zendmasten zijn heel erg overbelast. Dus dat betekent dat de video, die gaat er met vertraging uit. Dus je ziet wel de beelden, maar dan een halve minuut later. Maar live presenteren is dus een probleem, omdat je dan die hikgeluiden krijgt. En af en toe valt de verbinding zelfs helemaal weg. Dus we moeten hopen dat we ergens op een plek komen waar de zendmast wel goed werken. Zodat we weer verbinding maken. En dan zijn we weer terug.
4: Ja. Want we staan hier boven de A15 ongeveer, vanaf het knooppunt Valburg. Wat we zou kunnen denken dat daar goed bereik is qua verbindingen. Maar
3: ja. We lopen hier ieder jaar op deze plek en dan gaat het altijd goed. Dus er is iets waarschijnlijk met de verbinding en de zendmast.
2: Maar dit is waardoor die plek waar alle vrachtwagenchauffeurs zat te toeteren dan.
3: Ja, dat klopt niet, maar er wordt ook gewoon flink gedoet. Alleen, het punt is, echt krijgt het nu niet mee.
2: Ik hoor ze weer heel slecht.
5: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
2: Ja, we moeten door. Carmen, wij hadden gewoon bedacht dat wij gewoon de radar gingen kapen. Hè?
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Wij nemen gewoon die hele uitzending even over zodra dat lukt. Ik grijp meteen mijn kansen natuurlijk.
2: Heb jij nog een favoriete artiest?
0: Natuurlijk. Hey, Adam Lambert heeft pas een nieuw album uit. En ook een nieuwe single.
2: Oh, wacht even. Ik zal het even netjes doen. Wacht even, want ik denk, dit is mijn cue. Maar Adam Lambert heeft een nieuw album uit.
0: Ja, een nieuw album. Dat heet Adam. Daar staan hele mooie, duistere popliedjes op. En dit is eigenlijk zijn nieuwe single. Het heet Cloud 9. En het is heel sensueel.

0: Carmen, het is altijd wel een beetje de running gag hier, hè, van Adam Lambert. Ach, daar komt Carmen in. Maar het is wel echt een leuk liedje, inderdaad.
1: Ja, jongen, en heb jij de videoclip nog niet gezien? Dan ligt hij te kronkelen op een bankje. Dus,
2: Jan-Willem, start op. Intro rally.
0: Ja, het een beetje, iemand zegt het klinkt een beetje als Rudy Mantle. Ook deze nieuwe Adam Lambert.
1: Ja, daar heeft hij best wel een
0: punt. Richard, wel gelijk. We gaan toch gewoon de intro rally spelen, want dat gaat allemaal wel gewoon door. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent 46, ontwerpleider in de infrastructuur, en je speelt vandaag mee in de intro rally met de jaren 90. En helaas voor jou, Jan-Willem en Jeroen, die lopen ergens in Nijmegen, en je moet het met mij en Carmen doen.
3: Ja, dat gaat ook wel lukken, toch?
0: Ik denk dat het wel gaat lukken.
1: Tuurlijk.
0: Heb je een beetje voorbereid?
3: Ja, een beetje. Maar ja, het blijft toch altijd lastig, toch? Dat ene nummer dat je dan net niet weet.
0: Dus, ja, altijd maar weer afwachten wat we voorschotelen. Ja. Weet je, we kunnen het er lang over hebben, maar we kunnen het ook gewoon gaan proberen. Zullen we het gewoon gaan proberen?
3: Ja, gaan we doen.
0: Oké, nou, dan gaan we beginnen.
2: Ronde 1.
0: Als jij er klaar voor bent, start ik het eerste intro in.
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, komt-ie aan.

0: Ja.
1: Ja, det var med Tina Turner. Ja, daar heb je hem al. Een duet met een Italiaan.
0: Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit is het duetloze, de versie. Maar ze heten allebei hetzelfde. Dus als je gewoon de titel noemt, dan heb je hem.
1: Cosa della Vita.
2: Oh! Ronde 2.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, de kop is eraf. En misschien worden ze dan alleen maar makkelijker. Dus laten we daar gewoon van uitgaan. Ben jij klaar voor ronde 2?
1: Yes.
0: Oké, komt ie aan.
1: Ja, volgens mij deze... Denk ik, vorige week ben voorbij met een collega en ik dacht... Gypsy girl?
0: Ja, ander woord voor girl.
1: Gypsy woman?
0: Ja.
2: Ronde 3.
0: Ja, ik denk als je gypsy, dat is het moeilijkste gedeelte van deze titel, Carmen.
3: Ah nee, dit rekenen we goed.
0: Ja, precies. Ja.
1: Bedankt Rick, zeg maar.
0: bedankt Rick.
1: Dat was vorige week, hè. Dat is niet,
0: Ja, dus. Hey, intro 3 is voor jou. Hier komt hij aan.
1: Ja, dit is Knocking on Heaven's Door.
0: Van Guns N' Roses, hè?
1: Van Guns N' Roses, ja.
2: Ronde 4.
0: Hartstikke goed. Nou, we gaan als een warm mes door de boter. Ronde 4. Voor jou, als jij er klaar voor bent, ga ik hem instarten.
1: Ja.
0: Oké, komt ie aan.
1: Dat is Casanova.
0: Ja.
2: Ronde 5.
0: Die is ook makkelijk, hè? Want dat zingt hij volgens mij precies na die 4 seconden. I am not your Casanova. Nou, de laatste alweer.
1: Ik heb nooit een liedje. Oh, sorry.
0: Nee, dat maakt niet uit. Ja, we zijn gewoon gezellig aan het kletsen.
1: Laat maar. Ga beginnen maar.
0: Het is voor ons allemaal nieuw, hè. De laatste 2 seconden voor jou. Als je er klaar voor bent, dan start ik hem in.
1: Yes.
0: Oké.
1: Is het Love You More?
0: Ja!

0: prijzenwinkeltje. Ja, daar is die. Hallo. Jeetje, wat is dit groot, deze prijzenwinkel. Carmen.
1: Ongelooflijk. Ja. Ze passen niet eens door de deur. Nee. Zoveel zijn het er.
0: Even kijken, Rob, wat ik allemaal voor jou heb. Ik heb een collectors item. Dat is leuk. De Jan Willem start op kerstbal voor jou. Zaadjes voor cherry tomaatjes. Vrolijke pop-up stickers, 18 stuks. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van, nou, Carmen Verheul.
1: Hé, hey, dat ruikt lekker hoor.
0: Dat is een melange van suikerspin. Chanel nummer 5. Ik kijk je even aan of dit klopt. En Hema koffiebonen espresso dark roast.
1: Oh ja, dark roast. Helemaal mijn geur.
0: En een cd, ja, die hebben we gevonden achter de prijzenkast tijdens het inpakken voor de verhuizing. De hits uit de top 2000 versie 2016. Maar je gaat natuurlijk met het meest felbegeerde naar huis. Hij is voor jou de enige echte Jan Willem. Start op!
2: Wat was dat?
0: Thermomol!
1: Hadden we weer verbinding met Nijmegen?
0: Ja, maar, ja, zo klopt Nijmegen dus inderdaad. Rob, ben je er nog?
3: Ik ben er nog, ja.
0: Oh, gelukkig. Jullie waren zo hard aan het schreeuwen dat de verbinding met jullie ook wegviel, zeg maar.
3: Oh, oh.
0: Hey, welke van deze 5 kan ik nog voor je draaien? Wil je Costa Della Vita nog een keer, Gypsy Woman, Knocking on Heaven's Door, Casanova of Love You More?
3: Doe maar Knocking on Heaven's Door. Een
0: knocking
3: beetje
0: erop. Ja, precies. Hoppa. En dat is ook gewoon 5,5 minuut schoon aan de haak. Gitaargenot. Rob, van harte gefeliciteerd. Die prijzen komen jouw kant op. En ik wens jou een hele fijne dag.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: Okay.
3: Fijne dag jullie ook.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Nou, dit ging best vlekkeloos, toch, Carmen?
1: Ja, dat deed hij goed, hoor.
0: Oh, gelukkig.
1: Ik ga even gauw een raadseltje maken.
0: Oh ja.
1: In de tussentijd.
0: Ja, nou, ik heb nog 5 minuten, hoor. Dus.
1: Oh, dat is...

0: beetje het fijne van Radio 2. Hè? Dat we van Adam Lambert zijn nieuwe single naar de Guns N' Roses en Knockin' on Heaven's doorgaan.
1: Hé, hey, dat kan hier gewoon.
0: En als het dan nog niet genoeg is, dan hebben we ook nog...
2: Hier is Carmen, hier is Carmen, met een razzel.
1: Ja, ik ga je weer even uittesten, Alfred.
0: Ja,
1: waar gaat dit straks over? Komt-ie.
3: Ik denk niet dat we er ooit achter gaan komen waar ze precies vandaan komen. Het zijn allemaal verschillende soorten, kleuren, merken.
1: Ja, allemaal verschillende soorten, kleuren en merken.
0: Gaat dit over nepkleding die bij de douane wordt tegengehouden?
1: Ik zou... Nee.
0: Is het een soort kleren merken?
1: Nee.
0: Oké, geen idee.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, dan moet je toch maar gewoon luisteren naar je.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: bij de verfzaak.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat zie je. Van Jumbo.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
9: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Het is 8 uur, tijd voor het journaal met Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
15: Dag Alfred. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Het gaat hierbij om mensen die online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling, zegt deze ziekenhuisapotheker.
16: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En geneesmiddelen die je bij de apotheek krijgt, die zijn natuurlijk goed getest. En dat is zeker niet te zeggen van middelen die je online bestelt. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
15: Trimbos wil achterhalen hoe groot deze groep is en waarom mensen medicijnen online kopen. Canada wil met Amerika in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. President Trump dreigt met hoge importheffingen op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk. Canada wil erover praten en tegelijkertijd alles doen om Canadese bedrijven te helpen. Het wordt een goed jaar voor peren. De organisatie voor fruittelers verwacht 10% meer oogst. Alleen, de peren eindigen vaak niet in onze fruitmand, maar in het buitenland. Nederlanders eten namelijk steeds minder peren, zegt deze teler.
8: We zien dat heel erg ook bij de jongere consumenten. Dus mensen onder de 35 jaar, die eten steeds minder peren. Een van de dingen wat mij best wel choqueerde was dat gewoon in 4 van de 10 huishoudens, daar komt per jaar helemaal geen peer op de fruitschaal. Dat zijn wel gewoon zorgelijke zaken.
15: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloenen. En daarom proberen telers het imago van de peer weer op te poetsen. In Leermens in Groningen staan ze al jaren voor een raadsel. Waar komen die golfballen toch vandaan? Monika en Hans vinden ze bij hen in het weiland rond hun woning in allerlei soorten en maten. Van de buren zijn ze niet en ook niet van henzelf.
17: Soms heb je er elke dag heen. Dat had ik vorige week.
18: Hoe dichtbij is de dichtstbijzijnde golfbaan?
19: Voor zover wij weten zit hij in Steendam. Dus dat is hemelsbreed, zodat zo'n 50 kilometer zijn.
18: Jullie golven zelf niet?
17: Nee.
18: De buren?
17: Ook niet.
19: Ik denk niet dat we er ooit achter gaan komen waar ze precies vandaan komen. Het zijn allemaal verschillende soorten, kleuren, merken.
17: Dus ja, dan gaan ze toch maar een beetje sparen.
15: Ja, nou zelf hebben ze de theorie dat kraaien ze misschien aanzien als eieren en ze daarom op het land leggen. Maar ze hebben eigenlijk nooit eentje zien vliegen met een golfbal. Maar
20: zou dit niet gewoon een grapje zijn van buurjongens die denken, als we nou gewoon elke dag een in de tuin halen, halen we misschien het journaal?
15: Oh ja, of van de studentenvereniging of zoiets. Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, het is en blijft een raadsel, dus het blijft onopgelost.
20: Oké.
15: Het weer zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan er ook een klein buitje vallen.
20: Carmen, dankjewel. Dan gaan we even naar Den Haag schakelen. Er zit Robert Vriezer bij de ANWB en die weet waar het vast staat. Robert, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Ja, de altijd drukke dinsdagochtendspits. Niets is minder waar vandaag. Ik heb wat vertraging gevonden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 5 minuutjes voor het Terbrechtseplein. En op de A20 rijdt het langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland in dezelfde regio. Bij Rotterdam-Delfshaven. Kleine 10 minuten op onthouden.
20: Oké. Robert, dankjewel.
21: Alsjeblieft. Ster.
22: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
27: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
28: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
29: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
30: Of deze, in een leuk plaatsje.
31: Met 20...

0: GoosenDiscounter.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goosens voor de sale. Wat op is op.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Jan Willem start op live vanaf de 4.

0: temperatuur. Want het kan wel gewoon van 18 tot 25 graden worden. Niet meer plus 30, waarbij je als wots klotsende oksels krijgt als je naar buiten kijkt.
1: Nee, joh, je kan gewoon met een t-shirtje aan.
0: Je kan gewoon heerlijk weer. En we moeten misschien even uitleggen, Carmen. Wij hebben niet de uitzending gekaapt.
1: Nee, dat niet.
0: Tenminste,
1: hoewel, toch wel een klein beetje.
0: Een klein
1: natuurlijk.
0: Beetje. Jan-Willem en Jeroen die lopen bij de Vierdaagse. Want dit is natuurlijk de vier laatste afleveringen van Jan-Willem start op ooit op Radio 2. En Jan-Willem en Jeroen zijn naar Nijmegen afgereisd. Lopen daar met een microfoontje. En dat zit geschakeld aan een soort kastje waardoor die over de telefoonlijn kan bellen. Maar dat gaat allemaal niet heel erg lekker. Dus,
1: ja, we hebben gewoon geen goede verbinding uitgerekend in hun laatste week.
0: Of zullen we gewoon toegeven dat ze eigenlijk gewoon al een half uur aan het schreeuwen zijn. Hallo, mogen we in de uitzending? En dat wij gewoon denken, nee,
1: wij horen helemaal
0: niks.
1: Nee joh, wij nemen dit even over.
0: We doen ons best om alle verbindingen te herstellen. Ondertussen zijn we nog wel gewoon te zien op NPO 1 Extra. Dat vind ik dan ook magisch, hè, dat dan wel weer gewoon loeistrak is. Dus ja, als je mee wil kijken naar de beelden, is ook heerlijk ontspannend. Zou je dat kunnen doen? En voor de rest proberen wij het gewoon hier tot die tijd een beetje op te vangen. Wat fijn dat je bent blijven zitten, Carmen.
1: Ja, natuurlijk. Ik denk, ik help je een handje.
0: Nou, dat is heel fijn. Dan, want we hebben wel gewoon de gebruikelijke onderdelen, zoals...
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: De drie van vandaag. De drie dingen waar het vandaag over zou kunnen gaan bij de koffieautomaat. En daar vinden wij op
2: nummer drie.
0: Het Spaanse elftal. Dat werd gisteren gehuldigd in Madrid. En dat feestje heeft alle records verbroken. Eerder in 2024 bij het EK kwamen er namelijk 500.000 fans naar de huldiging. Toen ze dus het EK wonnen. In 2010, na de eerste WK-winst, kwamen er bijna 1 miljoen mensen. Maar dit was dus echt meer dan ooit. Volgens de gemeente zijn er meer dan 1 miljoen Spaanse fans hun team komen toejuichen.
1: Ongelooflijk daar. Oh, die beelden waren.
0: En ze moesten ook allemaal in het fontein, hoorde ik van jouw NOS-collega die daar verslag stond.
1: Ja, en de bondscoach werd nog omhoog gegooid door de spelers. Er gebeurde van alles daar.
0: Ja, precies.
2: Nummer 2.
1: Ja, op nummer 2 staat Marie-France van Heel. En ik zal je vertellen waarom. Want voor het eerst krijgt het Verenigd Koninkrijk een Nederlandse first lady. Marie-France van Heel, geboren in Nederland, is de vrouw van de nieuwe Britse premier Andy Burnham.
0: Oh.
1: Ja, en haar verhaal is helemaal niet saai, want als studente kreeg ze namelijk in 1992 deed ze mee aan de datingshow Blind Date. Niet omdat ze op zoek was naar een nieuwe liefde, maar eigenlijk omdat ze hoopte namelijk door te breken als tv-presentatrice. Haar toenmalige vriend, en dus de huidige premier, Andy Burnham, die keek natuurlijk met spanning toe, want stel je voor dat ze er vandoor zou gaan met een hele knappe kandidaat. Maar dat gebeurde niet hoor, want gelukkig liep die Blind Date op niets uit en bleef ze gewoon bij Andy.
0: Dus ze was al met Andy en ze ging toen een Blind Date doen omdat ze presentatrice wilde worden.
1: Nou, dat dus.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: 45.761 wandelaars. Moet wel goed zeggen. 45.761 wandelaars. Die zijn vanmorgen vertrokken bij de Vierdaagse in Nijmegen, waar wij dus ook aanwezig zijn als ochtendshow. Om 4 uur vannacht gaf marsleider Henny Sakkers het startschot.
3: 3, 2, 1.
0: Ja, en vandaag is het Blauwe Dinsdag, die ook wel bekend staat als de dag zonder verbinding. Nee, de dag van Elst. En daar lopen de wandelaars vandaag doorheen. En via Arnhem-Zuid, Bemmel en Lent keert hopelijk iedereen weer terug naar het wedren. Of de wedren, moet ik eigenlijk zeggen. Ja.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. De voor junior, senior, move your feet.
1: Zijn Alfred, we op de radio?
0: Ja, we zijn op de
1: zijn
0: radio.
1: Op de radio.
0: Alfred, hoor je ons overal? Alfred, hoor je ons? Dat is toch wel lekker.
1: Dat hebben wij te danken, Alfred, aan die typisch Valburgse gastvrijheid. Want dat is echt, dat kent geen grenzen.
0: We zijn inmiddels het bos uit en we dachten we bellen bij het eerste de beste huis aan om te kijken of we daar een verbinding mogen lenen. En toen kwamen we bij Theo. Theo, hallo! Ja, Theo. Ja, wij noemen jou al Peter Theo.
2: Peter Theo?
0: Ja, vanwege de verbinding.
2: Ja, maar dit is geen PTT meer, hè?
0: Nee, dat snap ik. Maar Peter Theo klinkt zo lekker.
2: Oh, is dat zo? Ja.
0: Maar bedankt voor de lekkere koffie.
2: Ja, geen dank.
0: En vind je het goed als we tot 9 uur blijven hangen hier?
2: Ja, prima.
0: Ja,
2: geen probleem.
0: Je hebt geen last van ons, geen geluidsoverlast.
1: Nee, maar hij gaat steeds meer vragen, hè? Dan wil hij naar de wc.
0: Dat zou wel lekker zijn, een keertje, inderdaad.
2: Ja, de wc staat ook open.
0: Maar het kan zijn dat je je verbinding er af en toe uitknalt. Dus ik weet niet of je nog filmpjes aan het downloaden bent.
2: Nee, ben ik niet.
0: Nee, dan is het goed. Dan moet dat goed gaan
2: komen. Radio 2.
0: Lekker bezig, hoor.
3: Radio 2. Jan-Willem Stangop, live vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, het is geweldig, mensen. Wij zijn natuurlijk een tijdje van de zender geweest, maar ondertussen zijn we wel lekker doorgelopen. In Valburg aangekomen, waar het supergezellig is. Goedemorgen!
4: Goedemorgen!
0: Ja, en dit is natuurlijk het feest van Nijmegen. En de omgeving van Nijmegen. En als je aan Nijmegen denkt, dan denk je aan Hubert Bruls, de burgemeester. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Hallo.
6: Dag, meneer Bruls.
0: Hallo. Goedemorgen. Het is weer zo. Hoe trots bent u als u dat uit moet drukken, een cijfer tussen de 1 en de 10?
5: Nou, dat we bouwen op, maar het is nu zeker al een 8. En dan bouwen we op richting de 10 als de week haar einde nadert, hoor. Het is heel geweldig en prachtig weer. Hè. Goed om te lopen.
0: Ja, maar wat mij zo bijzonder lijkt aan dit hele evenement is dat het natuurlijk ook grotendeels wordt gedragen door vrijwilligers. Hè? Dit is een evenement van en voor de mensen zelf.
5: Ja, zonder vrijwilligers zou de Vierdaagse Mars het helemaal niet kunnen doen. Dat gaat dan vlot om enkele honderden mensen. Als je alles gaat meetellen langs alle routes over 4 dagen, dan kom je nog grotere getallen uit. Dat kan niet zonder al die mensen. Daarom is het ook vaak, of zo is het ook ontstaan dat het in de zomer is gekomen, dat dan mensen vrij kunnen nemen. Je moet je voorstellen, als je voor het Rode Kruis actief bent, om die eens te noemen, die zijn niet alleen deze week actief, maar die moeten ook opbouwen. Dus die zijn 2 weken, en dat zijn allemaal verpleegkundigen en dokters, die vrij moeten nemen van hun reguliere zorgtaken.
0: Ja, geweldig dat ze dat doen. Heeft u dan nog speciale taken deze week?
5: Nou, voor mij concentreert zich eigenlijk op 2 dingen. Dat is het zijn van gastheren. Ik ben nu toevallig net aangekomen in Elden. Dat is de meest noordelijke punt van de route in Arnhem. Om daar langs te gaan. En Nijmegen zelf. En daarnaast is het natuurlijk toch altijd oogje in het zeil houden. Niet zozeer op de lopers, maar op al die feesten. 7 dagen lang. Ja, je kunt je voorstellen, daar gebeurt elke avond en nacht wel van alles. En dat moeten we ook goed onder controle houden. Ja, daar ben je toch altijd. Je hebt altijd ook wat ogen in je rug, als ik het zo mag uitdrukken. Ik denk ook dat het er blij staat dat is.
1: Zijn er nog speciale uitdagingen dit jaar, meneer Bruls?
5: Nou, niet anders dan andere jaren. Het weer helpt wel mee. Hè, dat het wat koeler is niet alleen voor de wandelaars fijn, maar ook voor de feesten. Dat is toch wat overzichtelijker. Maar de drukte die het wel met zich meebrengt. Zeker in het centrum in en rond Nijmegen. Dat is echt de grote uitdaging. Hoe we die crowd, zeg maar, die massa's goed kunnen verdelen. Kijk, die wandelaars die lopen wel. En dat is allemaal prima georganiseerd. Maar al die mensen die erop afkomen, ja, dat is echt de grote uitdaging.
0: Ja, eigenlijk bent u gewoon burgemeester van orde, veiligheid en feestvreugde. Daar komt het op neer.
5: Ja, dat is eigenlijk een mooie samenvatting. Ik zal hem onthouden, dat is een hele goeie. Ja,
0: goed. Ja, de hamvraag, die krijgt u ieder jaar natuurlijk. Heeft u zelf al eens meegelopen?
5: Nee, en het gaat ook niet gebeuren.
0: Nee, daar was ik al bang voor. Ik wist het al erbij, maar ik denk, ik moet het toch nog even vragen.
5: U probeert het van allerlei. Er zijn heel veel journalisten op stuk gelopen. Maar ja, weet u, iemand moet die handen schudden straks op vrijdag. Ik moet u toch de hand kunnen schudden als ik binnenkom.
0: Ja, wij gaan die doodlopende weg heel snel weer uit. We wensen u hele mooie dagen en fijn dat wij even konden spreken deze ochtend.
5: Ja, u veel succes, hè. Tot ziens. Ja, goed.
0: Ik ben burgemeester van Nijmegen. Door. Even de groeten van de burgemeester krijgt u.
2: Dankjewel.
0: Ja, ja. Je krijgt de groeten van burgemeester Bruls.
4: Oh, dank
0: je wel. Dat is toch mooi. Je krijgt de groeten van burgemeester Bruls.
4: Oh, dank je wel. Wat leuk. Doe die groeten terug.
0: Ja, ik zal de groeten versieren. Oh, dit is hem. Kan je zeer nog wat leuks zeggen?
1: Ja, dan kwam je net een heel peloton Noorse militairen voorbij.
7: Ik ga er even achter.

0: and Somebody That I Used To Know. Op dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse. Terwijl de mensen hier door Valburg lopen onderweg naar Elst, waar wij niet komen, want vanwege de verbinding zijn wij ingeprikt bij Peter Theo, zoals we hem inmiddels noemen. Theo, morgen komen ze hier niet langs, hè?
1: Nee, morgen komen ze hier niet langs.
0: Oké, dat is wel jammer, want ja, de verbinding is hier wel lekker, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt, ja. Hele goede verbinding. Ja,
0: nou, we hebben eigenlijk het hele jaar nog niet zo goed geklonken.
1: Nee, is
0: dat zo? Ja, jongen, eigenlijk hadden we moeten overstappen naar Theo.
2: Hey, ja, dat kan ook.
1: Ik betaal een leefslag.
0: Ja, dat is waar, maar goed, weet je, nee, ja, maar wat zeg je?
2: Ja, ja. Radio Theo. Nee, maar we vinden het heel fijn. De gastvrijheid is echt ongekend. Want ik krijg hier nou mijn tweede bakje koffie aangeboden. Jullie hebben de rest van je leven de VARA-gids gratis.
0: Ja, en nou, om te bewijzen dat er hier wel degelijk gelopen wordt, draai ik me even om richting de weg waar ontzettend veel mensen lopen. In het blauw gekleed natuurlijk, want het is de dag van Elst.
2: Het wordt een beetje een soort defilé op deze manier.
0: Dat is blauwe dinsdag. Even kijken, er wordt hier weer illegaal gefilmd.
3: Ik ga je even een foto zetten.
0: Maar dat kost 10 euro.
3: Ja, wij zijn er zo geweest. Die heeft ook een foto gemaakt.
0: Ja, maar die heeft ook 10 euro betaald.
3: Oh, dat is goed. Ik schiet hem wel een tikkie.
0: Ja, nee, maak maar een foto hoor. Geen enkel probleem.
3: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Dan zal ik even het weer richting
2: doen. Ja, doe even het weer bericht.
0: Het is vandaag droog en bewolkt. Het kan licht waaien. De maximumtemperatuur ligt tussen de 18 en 25 graden. Hou er wel rekening mee dat er later vandaag dus meer bewolking kan komen. Dus
2: het is maar goed dat je het zegt. Ik vind er nu ook al best wel veel bewolking hier in Valburg. Maar, ja, maar als er nog meer bewolking komt,
0: nog meer bewolking,
2: dan zijn we maar mooi gewaarschuwd.
0: Ja, ik denk dat het op een gegeven moment een soort van file is. Dat op een gegeven moment één wolk stopt met varen en dat de rest er tegenop knalt. En dan is het overal heel erg
2: bewolkt. Ik word een beetje melig van deze.
0: Nou, ik heb dat hele tijd daar helemaal geen last van. Goedemorgen!
2: Hallo,
0: Je krijgt de groeten van Robert Friese.
2: Goedemorgen.
0: Robert Friese.
3: Oh, nou, fijn.
0: Oh, je kent Robert Friese niet?
3: Nee, waarom moet ik hem kennen?
0: Van de file.
3: Oh, oké, okay, dag.
0: Nee. Robert, je krijgt de groeten terug.
3: Ja, ja, dankjewel voor de file.
0: Ja, en bedankt voor de file, Robert. Doeg!
2: Graag gedaan, hoor.
0: Maar mensen zijn zo aardig, Robert. Het is fantastisch.
4: En ja, leuk is dat. Ja, het is altijd een sfeertje, hè?
0: Dus waarom ben je niet?
4: Nou, ik ken het alleen van de feesten.
2: Ah, ja. Ben je er zo in? Ja, ik ben er zo in. Niet. Een echte loper stappen niet, dat is het.
4: Ja, dat zeggen ze. Ja, echte stappers. Ja.
0: Hoe is het onderweg, Robert?
4: Nou, er beginnen zich wat files te vormen. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Beverwijk Oost wordt aan de weg gewerkt. Daar is de Wijkertunnel is verderop dicht. Daar dik 20 minuten oponthoud. Je moet omrijden via de A22. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. File bij Houten Oost na een ongeluk. 4 kilometer en een kwartiertje vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En na een ongeluk is de linker rijstrook van de A6 dicht. Dat is vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging.
0: Robert, dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: Dan is het tijd voor het nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven in Hilversum. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, die krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat hangt binnen 2 weken camera's op die kentekens scannen en boetes versturen voor vrachtwagens die er toch overheen rijden. De transportsector zegt tegen Hart van Nederland dat de kosten zo alleen maar oplopen.
6: De transportsector is de laatste maanden sowieso al geraakt qua extra kosten, de kilometerheffing, ongelooflijk hoge brandstofprijzen en er wordt dus een ongelooflijk lastige opgave voor transportondernemers om nog rendabele uit te kunnen voeren.
5: Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum, maar dat gebeurt soms toch. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd gisteren beëdigd door koning Charles, gaf een speech, had gesprekken met Trump en von der Leyen en benoemde enkele ministers. De meeste ministersposten zijn inmiddels verdeeld, zegt correspondent Arjen van der Horst.
7: Zeker dat kernkabinet, dat staat nu wel. Het is een beetje een stoelendans geworden. Dus als je kijkt naar de belangrijkste ministersposten, dan zijn er allemaal bewindslieden die al onder Starmer minister waren, maar dan op een ander departement. De enige belangrijke post die niet van minister is veranderd is Binnenlandse Zaken. Daar blijft Shabana Mahmoud aan het roer staan.
5: Ze had aangegeven belangrijke projecten te willen afronden en die krans krijgt ze dus van Burnham. En Jan-Willem en Jeroen, jullie hebben trouwens nu al concurrentie.
2: Wat nou dan?
5: Ja, er is namelijk nog iemand die deze week verslag doet van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is namelijk de burgemeester van Bezel in Limburg. Hij is namelijk opgegroeid langs de route van de Vierdaagse en gaat er daarom elk jaar ook even kijken. En dit jaar heeft hij een bijbaantje als verslaggever voor de regionale Radio L1. Luister maar, ik heb een stukje van hem.
8: Dag dames en heren, we zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse. En hier zien we allemaal wandelaars die met het zweet op de voorhoofd hier richting die Via Gladiola gaan op vrijdag. Ik ben opgegroeid langs de route van de Vierdaagse. Langs de dag van Wiegen, de tweede dag, de roze woensdag. Ja, dat gevoel is eigenlijk niet te beschrijven. Dat moet je een keer meemaken en dan voel je dat vanzelf. Kom op, u kunt het, u bent er bijna. De laatste loodjes, hou vol.
9: Klinkt goed, toch?
0: Ja, ik vind het een strakke verbinding ook.
9: Ja,
2: en ik vind het wel mooi dat hij op dag 1 al zegt, je bent er bijna. Dat is wel een optimist.
9: Ja, een enorm optimist. Maar goed, ja. Altijd nog een noodplan voor als de verbinding misschien wegvalt. Hij komt ook heel veel mensen uit zijn gemeente tegen die meelopen, uit Bezel. En die geeft hij dan ook meteen een steuntje in de rug, natuurlijk.
0: Heb ze nummer maar even door, Carmen. Ja. Dankjewel. Hè. Dit is een plaatje waarvoor je omrijdt. Take the long way home, Supertramp.
5: Radio L1. Luister maar, ik heb een stukje van hem.
8: Dag dames en heren, we zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse. En hier zien we allemaal wandelaars die met het zweet op de voorhoofd hier richting die Via Gladiola gaan op vrijdag. Ik ben opgegroeid langs de route van de Vierdaagse. Langs de dag van Wiegen, de tweede dag, de roze woensdag. Ja, dat gevoel is eigenlijk niet te beschrijven. Dat moet je een keer meemaken en dan voel je dat vanzelf. Kom op, u kunt het, u bent er bijna. De laatste loodjes, hou vol.
9: Klinkt goed, toch?
0: Ja, ik vind het een strakke verbinding ook.
9: Ja,
2: en ik vind het wel mooi dat hij op dag 1 al zegt, je bent er bijna. Dat is wel een optimist.
9: Ja, een enorm optimist. Maar goed, altijd nog een noodplan voor als de verbinding misschien wegvalt. Hij komt ook heel veel mensen uit zijn gemeente tegen die meelopen, uit Bezel. En die geeft hij dan ook meteen een steuntje in de rug, natuurlijk.
0: Heb ze nummer maar even door, Carmen. Ja. Dankjewel, hè. Dit is een plaatje waarvoor je omrijdt. Take the long way home, Supertramp. Om even

0: een noodplan voordat de verbinding misschien wegvalt. Hij komt ook heel veel mensen uit zijn gemeente tegen die meelopen, uit Bezel. En die geeft hij dan ook meteen een steuntje in de rug, natuurlijk.
1: Heb ze nummer maar even door, Carmen? Ja. Dankjewel. Hè. Dit is een plaatje waarvoor je omrijdt. Take the long way home, Supertramp. Om even langer in de auto te blijven zitten en vol te genieten van dit fantastische plaatje.

0: zeker deze ochtend. Het was echt jammer. We zijn zo anderhalf uur uit de lucht geweest, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Dus we hebben even ingeprikt op de verbinding van Theo. Het is de beste huis waar we konden aanbellen. En dat gaat hartstikke lekker. En
1: wat ook Radio 2 luisteraars bleken te zijn. Dus die vonden het hartstikke mooi. En de gastvrijheid is hier overdodend.
0: Absoluut. Twee bakjes koffie en drie speculaties verder. En dan baken met een radio op de radio. Wat wil je nog meer?
2: NPO. Radio 2. Jan-Willem Stardop. Live vanaf de Vierdaagse.
0: Zullen we eens even kijken of de mensen die hier langslopen een beetje een idee hebben welke kant ze op gaan. Kijk, dit is nog eens een vrolijk type. Hi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat zie je er vrolijk uit?
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, waar gaat de reis naartoe?
3: Nijmegen.
0: Naar Nijmegen, uiteindelijk.
3: Dames.
0: Ja, maar wel via Elst, hoop ik, hè?
3: Jazeker. Ik volg de stoet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Maar zie je er altijd zo vrolijk uit?
3: Vandaag is blauwe dinsdag, dus nu ben ik blauw. Ja. Morgen, je mag het raden, maar je weet het denk ik al.
0: Dat is waarschijnlijk dan iets met roze.
3: Juist.
1: Ja, maar dan kan je hetzelfde aanhouden.
0: Ja, want er staan ook roze flamingo's op.
3: Ja.
0: Ja, het is misschien wel leuk, want jij loopt met hem mee, wat natuurlijk heel leuk is. Kun jij omschrijven wat hij aan heeft?
4: Hij heeft een heel leuk pakje aan met roze flamingo's, maar de hoofdkleur is toch blauw, vanwege de blauwe dinsdag. Het is leuk gefinished met een blauwe pet. Ja, ik vind het fantastisch.
0: Ja, en jullie spelen onder één hoedje.
3: Ik kom ze net tegen, ik ken ze helemaal niet.
0: Jullie kennen hem eigenlijk helemaal niet?
5: Nee, wij kennen hem helemaal niet.
4: Maar dat is wel leuk aan de Vierdaagse.
0: Ja, vertel eens.
4: Dan leer je weer andere mensen kennen.
0: Ja, je denkt, hey, met een blauw hoedje, dat is mijn type.
4: Nee, hij sprak ons aan door de tekst op onze rug.
0: Oké, mag ik je tekst eens zien dan? Want er zit wel een rugzak voor.
4: Ja, dat is een beetje...
0: Die rugzak gaat nu af. En daar staat, is het al vrijdag? Dat is omdat je er toch een beetje tegenop zag. Of...
4: Nou ja, je moet iedere keer weer wat verzinnen.
0: Oh ja, wat stond er vorige keer dan?
4: Nee, dit is ook nog van vorig jaar.
0: Oh ja, is het, en toen werd het ook weer vrijdag.
4: Ja, toen werd het ook weer vrijdag.
1: Vorig jaar stond ik maar op Hawaii.
0: Oh, daarom lopen ze met jou.
3: Ik zag die tekst en ik zeg, jongens, jullie doen net of jullie het zwaar hebben. Maar jullie lopen zo makkelijk. Hier klopt iets niet.
1: Jij loopt in een polyester pakje, dat is ook niet makkelijk in die warmte.
3: De temperatuur is oké hiervoor. Oh, okay. Dus ik ben heel blij dat het rond de 20 blijft. 100%.
0: Ja. En het mooie van jouw Hawaii-outfit is ook, als je mensen op je schouders neemt, dan zijn ze ook op Hawaii geweest. Dat is toch fantastisch?
3: Ik neem iedereen mee. Ja. Maakt me niet uit.
1: Kijk eens even, we maken het graag goed met je. Jij krijgt in ruil voor dit fantastische interview, die exclusieve velbegeerde Jan Willem Stardop.
0: Thermomank!
3: Hey! Yes. En zal ik jullie wel vertellen, jongens, dit is mijn tweede. Maar jullie zijn een keer bij mij aan de deur geweest. En toen was ik verkleed als de zanger van Queen. Ja, ik zie jullie wel. En toen was ik verkleed als Queen. En toen stapte ik in jullie bus. En toen kreeg ik die glazen mok.
0: Het is nog niet te geloven. Maar dan heb je het echt over 8 jaar geleden, vriend.
3: Is dat alweer 8 jaar
0: geleden? Dat is alweer 8 jaar geleden.
3: Geweldig.
0: Ja, nou, dan heb je deze ook nu zijn cirkel rond.
1: Succes, man.
0: Zet hem op, hun.
3: Geniet ervan. Bedankt.
0: Mensen, is het al vrijdag? Gelukkig maar, want we hebben nog wat dagjes. Goed, heerlijk. Het is genieten bij de Nijmeester Vierdaagse. Dat duurt nooit te lang.
1: Het is wel een beetje een soort defilé hier. Met je zwaai.

0: Davina Michel op NPO Radio 2 duurt te lang. Hey Dana,
1: waar is die? Ik kijk maar naar de schuin ook op de klok.
0: En dan weet je wel hoe laat het is.
1: Geen idee.
0: 9:10.
1: Nee hoor.
0: Ja.
1: Dan moet ik nog lang.
0: Ja, je moet nog heel lang.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Even de boel de boel, Joen.
3: Ja, een bakje koffie erbij. En het belangrijkste nieuws van deze dinsdagochtend in het 10 voor 9. En ik zou het allerliefst nu alles tegen je vertellen. Maar ik heb hier gewoon helemaal geen internet. En ik kan hier mijn draaiboek.
0: Dan mag je die van mij, Joen.
3: Ik heb
0: geen enkel probleem. Ik heb het complete 10 voor 9 journaal voor je uitgedraaid.
3: Met belangrijk nieuws. Ik zie het nu al over Ella Langley, de Amerikaanse countryzangeres. Die we natuurlijk helemaal op handen dragen in dit programma. Die heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Want haar nummer, Choose in Texas, dat we hier ook al vaker hebben gedraaid, staat al 14 weken op nummer 1 in de Hot 100 in Amerika.
4: She's from Texas, I can tell by the way he's still stepping round the room.
3: Heerlijke meerzoete country is dat natuurlijk. En daarmee evenaart ze trouwens een record van niemand minder dan Mariah Carey en Whitney Houston. Dat is helemaal niet slecht voor als je een paar jaar geleden in de countrywereld bent gestapt en daarvoor eigenlijk nauwelijks bekend was. Instagram, daar zit Robbie Williams ook op, hartstikke leuk. En die reageert op de ophef die ontstaat na de WK-finale. Want mensen die daar naar zaten te kijken, die dachten op social media dat er cocaïne uit zijn neus kwam of van zijn hoofd viel tijdens een tv-interview. Nou, Robbie die dacht, jongens, hou eens op. En die sloeg terug met die typische, coole Britse humor.
5: It was deeply unprofessional. And people worried about me. But it's okay because I had several more.
3: Maar Robbie is gewoon Robbie daar. En dan nog even, dit wil ik ook nog even meegeven. Leuk nieuws uit China, want daar heeft een maaltijdbezorger, die heet Wang Yibing. Als je hem tegenkomt, doe ons de hartelijke groeten. Hij heeft een van de hoogste prestigieuze literaire prijzen van het land gewonnen. Overdag bezorgt hij eten, 's avonds schrijft hij gedichten. En dat gaat niet over zonsondergang of over romantiek of over dat soort dingen, maar over de stress van verkeerde adressen, lange werkdagen en het leven van de bezorgers. Ja, dat is natuurlijk ook een dankbaar onderwerp. En ondanks die bijzondere prijs zegt hij dat hij gewoon maaltijden blijft bezorgen. Hij zegt dat werk houdt me met beide benen op de grond. Nou,

0: ochtend en Love and Pride. Zometeen.
1: Corné Klein.
2: Dat is de verkeerde zender dit.
3: Prachtige jingle.
4: Ja, ik dacht, die hebben nog ergens een jingle die liet je rondslingen. Dus die kunnen we er gewoon ingooien natuurlijk.
2: Dat was bij de buren, verdieping lager jongens.
4: Ja. Nou, ik wou net zeggen, je hebt vettere jingles.
2: Ja, precies. Ja, precies. Ja, goed. Ik pak een jingle. Die jingles voor mij, die beschrijven me wat. Zal ik het voor een beetje doen, mannen?
4: Ja, ik wou zeggen, als je Alfred van de Wezen achter de knoppen zet, dan gaat het helemaal mis. Dat hoor je wel weer.
2: Dan gaat het helemaal mis. Dit is hem. Zo, de eerste plaat aan de slag. Heb je hem gehoord?
4: Oh.
2: Ik doe hem nog een keer. Wacht even hoor. Dat is hem.
4: Nou, kijk. Hij is nog niet begonnen en trekt dan aan de nood-OEM. Als jij denkt te weten wat het is, hè? Titel van het liedje zou leuk zijn. Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. En heel misschien mag jij straks de show van Corné aftrappen. Via de NPO Luisterapp. Corné, mooie show.
2: Dankjewel, tot morgen.
4: Tot morgen. Dit was in Willemstad op dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Nou, dat belooft nog wat.
2: Voor de
1: live, live bij Petra en Peter vandaan op de oprit in Valburg. En morgen, we zien wel waar we... Theo en Petra,
2: ja, Theo,
1: sorry.
2: Peter, Theo.
1: Ja, van Peter Theo, sorry.
2: Oh, Peter Theo, bedankt. Ja,
1: en morgen komen we met een glaasje van Jan-Willem
5: Broodbeen.
1: Tot morgen.
5: Dit is NPO Radio 2.
4: Weet je nog zo gek? Je zegt dat het een van de verbinding is.
6: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
8: Kom naar Museum Batavialand.
9: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
8: Parkeren kan bij Bataviastad.
9: Dus kom naar Museum Batavialand.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
8: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Zo, vanuit Nijmegen weer terug in Hollywood, Carmen. Je hebt de show een beetje gered, hè, begrijp ik.
17: Nou, ik denk, ik grijp mijn kans.
2: Je grijpt je kans, ja. Nou, dan komt nog meer.
17: Carmen,
2: wow,
17: ook dat
2: wow. Carmen met het nieuws. Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die boven de rest van de klas uitsteken, die krijgen vaak een hoger schooladvies. Maar als de hele klas erg slim is, dan krijgen diezelfde leerlingen een lager schooladvies. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst. Een duidelijke verklaring heeft hij niet. Hamas heeft een nieuwe leider. Het is Khalil al-Hayya. Hij was afgelopen jaren betrokken bij onderhandelingen met Israël en volgens correspondent Lennart Swols geen onbekende binnen Hamas.
18: Een prominent leider, vooral de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers gekomen. Toen de vorige leider Sinwar werd gedood door Israël, toen werd hij ook onderdeel van de vijfkoppige raad die het bestuur zou overnemen. Dus op die manier had hij al invloed op het beleid. En hij is dus ook een toponderhandelaar van Hamas, een van de hoofdonderhandelaars die de besprekingen met Israël voert. Dus echt wel een belangrijk figuur binnen de groep.
17: Khalil al-Hayya is in ieder geval leider van Hamas tot 2027... als opnieuw over het leiderschap wordt gestemd. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate gaan hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk aanvechten. Dat werd bekend op de eerste rechtszitting na hun arrestatie in Amerika. De twee staan bekend om vrouwonvriendelijke uitspraken en werden opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat verdenkt ze onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Op de eerste dag van de Vierdaagse zijn ook alweer de eerste mensen met blaren gezien. Het Rode Kruis heeft locaties waar die kunnen worden verzorgd. En bij de eerste verzorgingspost is het nu al druk.
19: Nou, kleintje geloof ik.
20: Dit is al snel, meneer.
19: 12 kilometer, eerste medische verzorgingspost. En...
20: Ja, vorig jaar ook en daarna geen last meer gehad. Komt goed.
21: Hier komen niet zo heel veel mensen vandaan.
19: Nee, maar ja, ik vind eigenlijk, ze zijn nog geen 2 uurtjes aan het lopen. En...
21: Ja, maar ze oefenen al de hele tijd, hè?
19: Ja, dat is het. Van oefenen. Dan krijg je ook blaren.
21: Ja, wat dan? Echt wel.
17: Vorig jaar hielp het Rode Kruis ruim 3000 wandelaars met blaren. Het weer, zon met ook wat wolken. Het blijft tot avond droog bij 20 tot 25 graden.
2: Dankjewel, Carmen. De files, Robert, goedemorgen.
22: Hey, Corné, goedemorgen. Nou, relatieve rust nog op de Nederlandse wegen. Toch al 30 kilometer bij elkaar. Her en der heb je 5 minuten vertraging. Op de A12 is de vertraging iets groter vanuit Arnhem naar Utrecht. Want bij Houten-Oost is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat 8 kilometer file. Vanaf Maarsberg is je vertraging 3 kwartier... doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, daar is de linkerrijstrook dicht bij Rotterdam Centrum. Ook daar gebeurde een aanrijding. Vanaf Hendrik Ido Ambacht 7 kilometer file en 20 minuten vertraging.
2: Robert, dankjewel. En tot straks de eerste plaats zometeen in Aan de Slag. Een zangstukje van René.
23: And to love the God. And to fear a flame. And to burn a crowd that has a name.
2: Selling a drama, life.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
25: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
26: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
27: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
26: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
28: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
29: 18+ speelbewust.
30: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
31: Vakantie!
30: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
33: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
34: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
33: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
0: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
34: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is naar voordeel.
34: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Youfone.

niet zo lang geleden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met zijn oranje sjaal en fiets op het podium. Natuurlijk, typisch Nederlands heeft hij goed gedaan, die Bruno Mars. En dit was een van de hoogtepunten van zijn romantic show, On My Soul.

0: Are You Waiting For? Nou, dat is duidelijk. Het is 9:30, de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, die krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat begint binnen 2 weken met het handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar mensen die online medicijnen kopen buiten een arts om. De organisatie wil weten hoe groot die groep is. Ze kopen vooral spierverslappers en zware pijnstillers. Opnieuw hebben Amerika en Iran elkaar aangevallen voor de 10e nacht op rij. Onder meer in een stad in het zuidwesten van Iran zijn explosies gehoord. Iran heeft als vergelding Amerikaanse bases in Jordanië, Bahrein en Kuwait aangevallen. En ook werd een olietanker bij Oman geraakt. Vanochtend vroeg is de Nijmeegse Vierdaagse weer begonnen en er lopen ook steeds meer jongeren mee. Inmiddels is 20% van de deelnemers jonger dan 30 en 10 jaar geleden was dat nog 7,5%. Het weer, zon met ook wat wolken. Het blijft tot de avond droog bij 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel. De verkeersinformatie, de files, waar staan ze? Robert Grietje.
2: Nou, op een paar plaatsen, Corné. Door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. 2 kilometer en een kleine 10 minuten oponthoud nog. Kwartiertje vertraging aan de grens. Als je over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt, rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dat gebeurde bij Houten Oost. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vanaf Maarsbergen bijna een uur vertraging.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

Ik moet zeggen, het zag er wel een beetje bijzonder uit van de week. Het optreden bij de halftime show WK-finale in New York. Met links van haar Ronaldinho en rechts van haar Ronaldo in een geel en blauw trainingspak. Het zag er een beetje gek uit. Madonna in het midden met links en rechts een soort van M&M of zo. Ik weet niet wat het was.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Zometeen de eerste vraag voor het 60 seconden spel. Jouw kans op de aan de slagroomtaart. Maar nu het nieuws van 10 uur met Carmen Verhul. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven genoeg stroom te leveren. Een nieuwe hoofdkantoor van pensioenuitvoerder PGGM krijgt ze ook.
13: In de kelder van het complex zullen er 2 gasgeneratoren geplaatst worden. Die zullen door Stedin gemanaged worden en die kunnen zij gebruiken op het moment dat er een netcongestieprobleem is.
12: Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. En gasgeneratoren maken stroom door het verbranden van aardgas. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor een rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan vooral mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt correspondent Saskia Konniger.
14: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders. Naar verluid zouden de handelaren de baby's hebben aangeboden tussen de 10 en 18.000 euro.
12: En de 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Onder hen waren 18 vrouwen en 1 man. Het belooft een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch worden in Nederland steeds minder peren gegeten, vooral door jongeren, zegt deze teler.
15: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
12: De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen.
16: Ik moet zeggen, het klopt wel, want ik heb 4 perenbomen en die hangen bommetje vol. Dus het wordt een goede oogst.
12: Goed jaar.
16: Ja, jij wil er zeker een paar hebben.
12: Ik wou net zeggen, ik zie ze wel komen.
16: Ja, dat dacht ik al. Dan nog het weer, Carmen.
12: Ja, zon met ook wat wolken. Het blijft tot de avond droog en het wordt 20 tot 25 graden.
16: Dankjewel. De files. Robert, waar staan ze?
17: Op de A12, Corné, vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer en 10 minuten vertraging tot aan de grens door controles. Ook controle op de A76 vanuit Geleen naar Aken. 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kundeberg. En de meeste vertraging heb je op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht na een ongeluk met een vrachtwagen bij Houten Oost. Vanaf Maren 6 kilometer file, half uur vertraging, zijn er 2 rijstroken dicht.
16: Dankjewel, ik spreek je straks, Robert.
17: Tot zo.
16: Gezellig. Voor iedereen op de weg minder gezellig natuurlijk. De eerste plaats zometeen in de tweede uur van Aan de Slag is muziek van The Script met Will I. Liedje dat heet Hall of Fame, maar uit welk land komt The Script? Dat is de eerste vraag om mee te spelen met het 60 seconden spel. Dus uit welk land komt de groep The Script? Laat je antwoord achter via NPO. Luister, tot zo. Ster.
18: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Van Showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Kruiswijk komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Kruiswijk.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Aan de slag.

0: Mijn Softshell en Kings of Love.
1: Aan de slag. Aan de slag. Corné Klein.
0: Uit de 80's, wel begin 80's, 1981. En de woorden Script en Will I Am en Hall of Fame. Dat is alweer uit 2012. Voelt als een paar jaar geleden, maar ook alweer een hele tijd terug.

0: Tjarda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In de auto onderweg met het gezin naar Schatteiland.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoe ziet het gezin eruit?
1: Ik ben samen met mijn vriend en twee zoontjes. Eentje van 6 en eentje van 2,5.
0: Oh, die gaan lekker genieten vandaag.
1: Die gaan heerlijk de hele dag kunnen spelen, ja.
0: En jij dacht, mijn vriend rijdt, ik ga lekker meespelen met het spel.
1: Precies, ja. Ik hoef toch niet te rijden, ik heb tijd genoeg.
0: Ja, hoe lang moeten jullie nog?
1: We moeten nog een half uurtje.
0: Oh, bijna daar. Nou, dat is tijd genoeg voor het 60-secondenspel. Ik zei het al nog nooit meegedaan, dus het wordt een primeur voor je. De highscore staat op 11. Dat moet volgens mij wel te doen zijn, Tjarda.
1: Daar ga ik wel vanuit. Speel
0: jij thuis vaak mee?
1: Ik speel wel eens mee, inderdaad. En dan lijkt het allemaal heel makkelijk.
0: Ja, precies. Dat wou ik zeggen. Ja, nou, we gaan gewoon beginnen. Het is ook maar een spelletje. Maar er staat wel een aan de slagroomtaart op het spel. Jij geeft antwoord op de eerste vraag en dan gaan we helemaal los. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké, de band The Script. Uit welk land komt deze band?
1: Die komen uit Ierland.
0: Dat is helemaal goed. Daar gaan we. Hoeveel maanden zitten er in 3 jaar?
1: 36.
0: Welk groot festival was de afgelopen dagen in Lichtenvoorde?
1: Zwartcross.
0: Ken je Depeche Mode van de hit Personal Jesus of Personal Maria?
1: Personal Jesus.
0: Welke twee soorten zijn er volgens de opiumwet?
1: Geen idee, pas.
0: Reken deze som uit. Wat is 680 plus 25?
1: Dat is pas. Reken is niet mijn ding.
0: Van wie zijn de top 2000 hits Bad Shaped en Bend and Break?
1: Pas, helaas.
0: Van welke stripheld is het paard Jolly Jumper?
1: Lucky Luke.
0: Wat is de hoofdstad van Griekenland?
1: Athene.
0: Uit hoeveel voetbalclubs bestaat de Nederlandse mannen-eredivisie?
1: 14, geen idee.
0: Wie waren volgens de Bijbel de eerste man en vrouw?
1: Adam en Eva.
0: Maak dit spreekwoord af. Wie zijn billen brandt?
1: Moet op de blaren zitten.
0: Wie staat in de top 2000 met Lola Montez en Sad Man Strong?
1: Volpiet.
0: Waar is Earl Grey een bekende soort van?
1: Nee.
0: Bij welke satirische serie horen debiteuren crediteuren?
1: Ik weet het wel, maar pas.
0: Dat was ook ver buiten de tijd nu, hè?
1: Ja.
0: De laatste was Juske Vet.
1: Oh ja, Juske Vet. Ja.
0: Met juffrouw Jannie.
1: Ja.
0: Geweldig was het. Wat denk je, heb je er 11? De highscore staat op 11.
1: Ik heb niet meegeteld.
0: Nee? Oké. We lopen er even doorheen, Tjarda. Welke soorten drugs zijn er volgens de opiumwet? Hard drugs en soft drugs.
1: Ja, ik kon er niet opkomen.
0: Ja, ik snap het. En reken deze som uit. 680 plus 25 is 705.
1: Ja.
0: De top 2000 hits Bend and Break en Bad Shaped zijn van Keen. Dan heb je nog de Nederlandse mannen-eredivisie. Jij zei 14, dat zijn er 18. Je hebt er in totaal 10 goed.
1: Helaas.
0: Ja, helaas. Niks aan te doen. Maar ik wens je wel een hele fijne dag. Schatteiland met de kids en de vriend.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Dankjewel voor het meespelen. Dag.
1: Yes. Doei.

0: Ofwel, we gaan schakelen met de fruit en groentekoningin van Weesbaan Omgeving.
1: Ja, Carmen Verheul.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie. Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen hun pillen en zalfjes online zonder naar de huisarts te gaan. Het Trimbos Instituut wil weten hoeveel mensen dat precies doen. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. In een rivier kwam 1 zwemmer in de problemen. Anderen schoten te hulp, maar ook zij kwamen toen in moeilijkheden. Er komen nooit meer verkiezingen in Nicaragua, dat zegt president Ortega, die tegenstanders intimideert of gevangen zet. En er komen nu ook wetten die moeten voorkomen dat andere partijen de macht grijpen. Een vrouw uit Australië is bevallen van een eeneiige vierling. De 4 meisjes zijn via een keizersnee geboren. De vrouw was 28 weken zwanger en had al 4 kinderen. De meisjes blijven voorlopig op de IC, maar maken het goed. En een van hen is vernoemd naar de gynaecoloog Alexa. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt vanuit het westen het bewolkt en is er kans op een bui.
0: Dankjewel, goed voor de moestuin. Dankjewel, ja. Carmen, tot zometeen. De verkeersinformatie, Robert, wordt het langzaam weer drukker of wordt het rustiger? Wat is de status?
3: Het neemt zelfs een klein beetje af. 17 kilometer als ik op de totaalteller kijk. En op 2 plaatsen heb je echt vertraging. Daar staat 12 Arnhem-Utrecht bij Houten-Oost. Nu 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. Want vanaf Maren rijdt het langzaam. Er komt door bergingswerkzaamheden. Na dat ongeluk met de vrachtwagen dat daar vanochtend gebeurde. 2 rijstroken zijn nog dicht. En de grenscontrole op A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 3 kilometer file tot aan de grens. Met ruim een kwartier oponthoud.
0: Dankjewel.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens.

0: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
1: Evelien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oh, vanwaar dat lachje?
2: Nou, omdat het een beetje eng begint te worden, Corné. Want vorig jaar, toen ik jou sprak op deze eerste dag van de Vierdaagse... stond ik op exact dezelfde plek.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, serieus. Maar dat is toch raar?
1: Ja, dat is heel bijzonder, ja. Of ik bel je precies op het juiste moment, zeg maar.
2: Ja,
1: zo strak is deze show.
2: Dat heb je goed getimed.
1: Evelien, ik dacht, jij loopt voor de eerste keer die 50 kilometer. Maar dat heb je vorig jaar ook al gedaan, toch?
2: Ja, dat heb ik vorig jaar ook al gedaan. Vorig jaar deed ik het omdat ik dacht, ik ben 50. Eens kijken of dat lukt, die 50. En nu heb ik besloten dat ik het zo lang mogelijk vol ga houden.
1: En waar zit je ergens? Ben je precies halverwege?
2: Nee, ik ben al over de helft zelfs.
1: Oh.
2: We zijn vanmorgen om 4 uur gestart. Mocht ik het startschot geven, dat was nog wel even heel leuk. En toen gauw gaan lopen. En ik ben nu in het plaatsje Huissen.
1: Huissen. Gezellig. Ja. En hoe gaat het verder over het algemeen gezien?
2: Ja, ik denk wel dat ik iets te hard van start ben gegaan. Zoals ik wel vaker doe in mijn leven. De pijn, PHPD slaat toe. Pijntje hier, pijntje daar. Ik heb een beetje pijn aan mijn linkervoet en pijn in mijn rechterkont. Zo voel ik iedere keer wel wat. Mijn rug doet zeer, want ik heb een rugzak op. Nou ja, maar verder is het wel super gezellig. Ja,
1: en
2: op een of andere manier is het. Het is ook leuk, Corné.
1: Maar op voorhand, Evelien, was er ook een strijd gaande tussen wie gaat de grootste hit scoren? Justin de Wild met Cheerio, Sander Kwarte, Tapster uit Tijuana of Rutger van Barneveld. Wat hoor jij het meest?
2: Ja, ik ben natuurlijk aan het turven geslagen. En op dit moment heb ik wel Rutger van Barneveld het meest gehoord.
1: Deze. Ja, dit is wel een rammer, hè?
2: Ja.
1: Dit is wel een klappertje.
2: Ja, het is wel heel gezellig, hoor. Maar heel soms denk ik wel, kom op, jongens. Er zijn meer liedjes dan... Want ik heb ook al de Proclaim.

0: Immers weer 20.000 keer gehoord vandaag. Ja. Ik hoop wel, dit is echt een oproep aan iedere artiest. Maak een nieuwe, super originele vierdaagse plaat.
1: Ja, maar als je die dan weer 1000 keer hoort in die vier dagen, dan word je daar weer gek van.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is het, hè?
0: Dat is het. Nou, ja, vorig jaar was het Baila de Gasolina. En dan moet zeggen dat die wel echt iedere 3 seconden leuker werd op een of andere manier. Dus het kan nog komen.
1: En is nog steeds een klapper, hoorden we dit weekend op de Zwarte Cross. Dan tot slot, Evelien, hoe is de support langs de route?
0: Ja, we hebben het idee dat het vanochtend een beetje stilletjes was. Maar de mensen die er zijn, die komen dan wel ook aan met zelfgebakken wilde pruimentaart. En die heb ik maar eens een keer aangenomen. Ik dacht, dat ga ik eens even proeven. En dat bevalt heel goed. Dus ik denk dat ik mijn laatste 20 alweer kan lopen.
1: Ja, je hebt wat extra brandstof, zeg maar. Bewaar je wel een stukje van die pruimentaart voor me?
0: Ja, vind je dat lekker?
1: Ja, dat vind ik heerlijk. Geweldig.
0: Ja, ik weet niet hoe die van in mijn rugzak na 4 dagen gekookt zijn bij jou.
1: Hoe die zich ontwikkelt. Nou, ik wens je veel succes en je bent later op de dag nog te horen, hè?
0: Zeker.
1: Wandel ze, Evelien.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Beautiful Ultra. Je zou het bijna vergeten door al die grote hits en aanslag, maar de shuffle komt eraan.
1: Every day I'm shuffling.
0: Wil je mee shuffelen? Dat kan via de app NPO. Luister 5 fragmenten van liedjes uit de top 2000. Jij mag bepalen welke ik zo meteen ga draaien in het derde en laatste uur van aanslag. Dus wil je mee shuffelen? Laat het even weten via NPO.

0: Marco Tros, de omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon kozijnen.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori-pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Van Albert Heijn.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is precies 11 uur, maar hoor je het nog? Dit is het NPO Radio 2 NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De chemische industrie heeft het nog steeds erg moeilijk. En dat merken ze ook bij industrieterrein Chemelot in Limburg. Het komt volgens deze deskundige vooral door de hoge energiekosten.
3: Waar Chemelot mee te maken heeft, is dat het een aanzienlijk aandeel basischemie heeft. En die gebruiken veel aardgas, elektriciteit en stoom. En op dit moment heeft Nederland eigenlijk sinds 2022 met een structureel hogere energieprijs te maken dan de VS en Azië. En daar heeft juist de bulkchemie last van.
2: De directeur van Chemelot zegt dat mensen niet altijd beseffen hoe belangrijk de chemische industrie is. Volgens hem heeft ieder gezin in Nederland 300 kilo Chemelot in huis, van een staafmixer tot een tv. Voor de eerste keer in meer dan 10 jaar is een FBI-directeur van plan om naar Rusland te gaan. En dat ligt gevoelig. Hij zal in oktober eerst naar Moskou en daarna naar Sint-Petersburg gaan. Hij wordt waarschijnlijk ontvangen door de Russische Veiligheidsdienst. Details over wat er wordt besproken zijn nog niet bekend. Je zult het misschien niet geloven, maar afgelopen nacht is vorst aan de grond gemeten. Het werd in het Twentse Oldenzaal iets onder nul. En dat is zeldzaam in de warmste tijd van het jaar, zegt deze weerman van RTV Oost.
4: Ja, vlak boven de grond, 10 centimeter hoogte, net aan, maar toch min 0,1. Nou, dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, maar toch, het is toch wel bijzonder zo dat het toch eventjes net onder nul komt op 10 centimeter.
2: Sinds de start van de grondtemperatuurmeting in 1971 kwam vorst aan de grond pas 9 keer voor in de maand juli. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer over de finish. Ze mochten vanaf 4 uur vanochtend starten en de eerste kwam even over 9:30 binnen. Niet alleen voor alle lopers is het flink aanpoten, ook onze verslaggevers moeten flink aan de bak. Want even stoppen voor een interview is er natuurlijk niet bij.
5: U heeft er pas er goed in.
6: Ja, dat is de leeftijd, hè.
5: Is dit de leeftijd?
6: Ja, dan moet het doorlopen, hè. Ik zoveel jaar heb ik niet meer, dan moet doorlopen.
2: Ja, de echte finish van de Vierdaagse is vrijdag, traditioneel op de Via Gladiola. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en dan kunnen er buien ontstaan.
1: Dankjewel, tot zometeen bij de hoofdpunten om 9:30. Carmen Verheul. Wij gaan naar Robert Vriezen, want hij weet precies waar de files staan. Robert, hallo. Ja.
7: Hallo Corné. Je staat aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land 10 minuten vertraging op de A76. Vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijden het langzaam over 3 kilometer. Ook daar grenscontroles.
1: Dankjewel. Ik krijg een appje van Rob die zegt ik wil heel graag schoffelen. Dat mag wel, maar dan bij mij in de tuin. Want we gaan zo meteen shuffelen. Wil je mee shuffelen? Dat kan via de app NPO Luister.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
9: Grote uitdagingen op de Weusten.
10: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
9: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
9: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Hey, weer de winnaar bij bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
19: De hete zomer, Crayon rolluiken.
20: Geluidsoverlast.
19: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Crayon rolluiken.
21: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
22: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
23: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
24: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
25: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
26: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je

0: beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Aan de slag.

0: Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht, ik ga eens even een appje sturen, want ik heb zin om te shuffelen.
1: Zeker weten.
0: Ja, nou, je kent de bekende vraag, Jacqueline. Hoe zit het met de muzieksmaak?
1: Nou ja, mijn zoon en ik moeten erg lachen als iedereen zegt breed. Maar oké, dat is wel breed. Maar jaren 80 is wel mijn favoriet, omdat ik daarin opgegroeid ben.
0: Ja.
1: En ja, Queen dus vind ik de beste muziek ooit.
0: Ja.
1: Maar ik probeer ook wel een beetje bij te houden wat er nu nieuwe bandjes en zo is.
0: Wat
1: ik
0: vind je nu leuk dan?
1: Nou, ik ben de naam vergeten. Ik zag van de week een leuk nieuw bandje uit Groningen. Een soort punkbandje, vond ik wel tof. Maar ik vind Billie Eilish vind ik ook heel toffe muziek. Ja, ik probeer gewoon een beetje toch niet te blijven hangen in alleen maar oude muziek.
0: Nee, nee, dat
1: maar,
0: is wel wat.
1: Stiekem doe je dat toch wel.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, als je zit te luisteren thuis, dan is het altijd een makkie. Dat is hetzelfde met het 60 seconden spel. Maar
1: ja,
0: dan zit je hier met die 5 fragmenten en dan moet je er toch één kiezen.
1: Precies, en ik ga sowieso niet voor de laatste, want ik bijvoorbeeld Freek en
0: Suzanne
1: en Maan, dat vind ik vreselijke muziek, ja,
0: oh.
1: Sorry.
0: Oh.
1: Dus ik heb zoiets van, ja, dat wil ik niet door mij toedoen op de radio gedraaid hebben. Dus,
0: nee, nee, nee.
1: Ja, de eerste 4 moet ik eruit kiezen.
0: Je zit er helemaal goed en voorbereid in. Jij roept gewoon aan of uit, Jacqueline, we gaan beginnen.
1: Juist.
0: Dit is fragment nummer 1.
2: 845.
1: Ja. Ja, heel tof, maar gaat toch uit.
0: De Kings gaan weg met Lola.
1: Ja.
2: 913.
1: Oh.
0: Robert Miles.
1: Ja, nee. Ook mooi, maar toch uit.
0: Dan de volgende.
2: Hey. 1204. And we're down, we go,
1: go, go, go, go. Ja, ik doe hem aan. Ik vind het een hele mooi nummer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij gaat voor Way Down We Go van Kaleo. Wil je die andere twee nog horen, Jacqueline?
1: Graag.
0: Dit is de vierde.
2: 603.
1: Ja. Had ook top geweest.
0: Ja, en dan die vijfde waarvan je zei van nou, dat gaat hem nooit worden.
1: Nee.
0: Luister goed.
2: 470.
0: Ultravox nou, en Vienna.
1: Ja, oké. Okay. Deze keer had 5 ook gemogen, ja, maar ik ben heel blij met mijn keus.
0: Prima. En wij ook hoor. Hartstikke bedankt. Wij gaan lekker genieten van Kaleo. Fijne dag nog.
1: Dank je.
0: Dag Jacqueline.
1: Doei.
0: Hoi, bye.
1: Doei.
0: Bye.

0: en daarvoor Kaleo voor Jacqueline in de top 2000 shuffle. Het is 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen. Goedemorgen.
1: Dag Corné. Een claimstichting wil via de rechter een schadevergoeding afdwingen voor klanten van Flex Energy, dat in 2018 failliet ging. Flex Energy bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. De claimstichting eist zeker 15 miljoen van de autoriteit Consument en Markt. Volgens de organisatie had de toezichthouder de energieleverancier nooit een vergunning mogen geven. De prijs van benzine is met bijna 2 cent gestegen en nadert de hoogste prijs ooit. De adviesprijs voor een liter €95 is nu ongeveer €2,60. Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen gaan weer even open voor publiek. De komende weken kunnen ruim 43.000 mensen het werkpaleis van de koning bezichtigen. Nieuw is de tentoonstelling Oranjes en de krijgsmacht. En ook is de glazen koets te zien, die dit jaar 200 jaar bestaat. Albert Heijn heeft na een storm van kritiek het kaasruitbroodje aangepast. Klanten klaagden eerder dit jaar dat het broodje geen goede kaassmaak meer had. Nou, de oorzaak bleek een nieuwe leverancier te zijn, waar Albert Heijn in maart mee in zee was gegaan. Nou, dat broodje zou nu weer de vertrouwde smaak moeten hebben. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en dan kunnen er buien ontstaan.
0: Dankjewel, fijne middag.
1: Dankjewel.
0: En van het kaasruitbroodje gaan we naar de files met Robert. Hallo.
2: Nou, die kan je niet op veel plaatsen eten, want er staat maar heel weinig verkeer stil in ons land. Je hebt de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En ook grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg over 2 kilometer met net geen 10 minuten op.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Nona met What a Way to Die.

0: top 2000 shuffle.
1: Ja.
0: 60 seconden spel.
1: Ja,
0: gebeld met Evelien.
1: Ja.
0: Jij hebt de zwarte cross overleefd.
1: Ja, ook.
0: Chantal heeft alles rond met online, dus...
1: Ja.
0: We kunnen stoppen, zeg maar. We kunnen afronden. We gaan lekker lunchen. Dat doen we met Tim zometeen in Annemieke's A-lunch. Tot slot in Aan de Slag hoor je ABBA en Take a Chance on Me.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Grote uitdagingen op de Reusden.
10: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
9: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
9: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij AfroTros op NPO 1.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het is bijna 12 uur, het laatste wereldnieuws, dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
5: Hey Tim, goedemiddag. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse waren vanochtend al vroeg binnen. Rond 9:30 kwam Ronald van Dort aan, die 50 kilometer had afgelegd in zijn rolstoel. Omroep Gelderland sprak hem.
4: Hey, en wat is jouw geheim dat je nu echt zo snel bent? Ja, je rolt natuurlijk, maar wat is jouw geheim?
6: Nee, ik heb geen geheim. Nee, het is gewoon echt maar mijn ritme. Dit rolt voor mij het fijnste en heb ik ook het minste last.
4: En poseer je nog onderweg, of?
6: Nee. Nee, ja, als ik nu zit, dan kan ik wel op een bankje gaan zitten, maar dat heb niet zoveel zin. Ik zit toch al, dus ja, nee, voor mij onderweg doe ik mijn tas bij met alles erin. En eet ik gewoon in de rij. Gewoon.
7: Maar wacht even, ja, krijgt hij daar ook zo'n, je krijgt toch een kruisje? Ja, ja. Toch. Nou, ja, maar is het niet gewoon een beetje vals spelen dan?
5: Nee.
7: Nee?
5: Nee, dit...
7: Je moet toch lopen?
5: Hij voldoet aan alle reglementen.
7: Echt waar? Dus je mag rollen?
5: Ja, je mag rollen, maar je mag niet te hard gaan. Dus hij heeft een hele tijd achter de safety car gerold.
7: Ja. Dus ik kan op mijn steppen, zou ik hem in principe kunnen doen?
5: Nou, als je kan lopen, dan moet
7: dan
5: je
7: mag het weer
5: Tim.
7: Niet.
5: Ja, volgend jaar loop je hem gewoon.
7: Nou.
5: Later vandaag blijkt hoeveel van de ruim 40.000 wandelaars zijn gefinished. Vanavond wordt trouwens de vuurwerkshow gehouden die eergisteren nog werd afgelast. Het vuurwerk wordt vanaf een boot afgeschoten. Zondag lag er olie op het dek en dat had tot brand kunnen leiden. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de toezichthouder. Nederland is volgend jaar het gastland voor de Europese kampioenschappen padel. Dat heeft de Internationale Padel Federatie bekendgemaakt. De speelsteden worden later bekendgemaakt. En studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gemaakt die volledig op zonnekracht draait. Het is de eerste zonneambulance ter wereld. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Hulporganisaties als AMREF hebben wel interesse.
8: Ja, de afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. AMREF werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus ja, het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
5: De zonneambulance draait volledig op zonne-energie. Je kunt hem niet met een stekker opladen. De wagen heeft wel een accu om stroom mee op te slaan, zodat hij ook werkt op plekken waar geen zon schijnt. Het weer, vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken bij 20 tot 25 graden. Morgen meer bewolking, af en toe wat buitjes en een graad of 20.
7: Dankjewel Juri, tot straks gaan we naar de ANWB en daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat het stil?
9: Nou, op een paar plekken helaas Tim, maar wel alleen maar de Duitse grenscontroles. Op de A1 en de A12, allebei richting onze oosterburen, een klein kwartiertje vertraging. Op de A76 in het zuiden van het land is de vertraging ruim 20 minuten.
7: Dankjewel, straks in de show een hoop muziek. Bijvoorbeeld een liedje dat geschreven is boven een pizzeria. Ria in Den Helder. Jazeker. Lily Allen ga ik draaien voor je. En
10: 3 is voor jou.
7: Ja, ik vind het een beetje leuk om een thema of een onderwerp jou mee te geven voor die derde plaat. Vandaag heeft België vrij. Iedereen daar vanwege een nationale feestdag. Een soort koningsdag eigenlijk. Dus ik zoek een Belgisch liedje. En dat mag van alles zijn. Dus associeer maar lekker Belgische muziek. Of liedjes die gaan over België. Laat maar weten met de NPO Luisterapp. Dankjewel.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
12: De energieprijzen gaan door het dak.
2: isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
13: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
14: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Annemiekes A-lunch.

0: A-lunch die van 21 juli. Een hele bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 21 juli 2026 is de verjaardag van Cat Stevens. Came nog van Morning Has Broken. Prachtig liedje. Hij wordt 78. Hij heet ook wel Yusuf Islam. Maar hij is dan weer geboren als een of andere Steven Dimitri. Nou ja, goed, als je zijn website bekijkt, dat is heel grappig, want er staat er gewoon Yusuf/Cat Stevens. Maar je moet wel intikken catstevens.com. Dat is heel ingewikkeld. Vandaag in 1919 stichtte Anthony Fokker in Amsterdam zijn eigen vliegtuigfabriek. En vandaag in 1987 komt het debuutalbum uit van Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Het is verder ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weer Wat Wijzers. Verder natuurlijk heel veel muziek. Misschien wel zo'n vergeten plaat. Denk daar maar eens over na, als je wil. Een liedje wat je al heel tijd niet meer hebt gehoord op de radio, waarvan je denkt, ja, dat wil ik gewoon echt met het hele land delen. Laat het weten met de NPO Luisterapp. En
1: 3 is voor jou.
0: Ja, vandaag is het een nationale feestdag in België. Ze hebben er allemaal vrij, dus we dachten misschien een leuke Belgische plaat. Tuurlijk, het goede doel met België krijg ik heel vaak binnen. Ja, vind ik persoonlijk iets te makkelijk. Dus we gaan een detour maken. Dat doen we met Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Hi, goedemiddag.
0: Uit Coevorden.
2: Dat klopt, ja.
0: Lekker in de tuin bezig, begreep ik.
2: Ja, heerlijk. Mooi weer, dus lekker bezig.
0: Is het achterstallig onderhoud of ben je daar gewoon echt op regelmatige basis mee bezig?
2: Deels.
0: Ja. Heb je een overhoekende tuin of juist een heel nette tuin?
2: Nou, ook weer eigenlijk half om half. Gewoon lekker rommelig, zeg maar.
0: Ik vind het fijn dat je er gewoon af en toe in kan verstoppen. Dat niemand je ziet in zo'n rommelige tuin. Ik vind het heerlijk.
2: Ja, toch? Ik hou het ervan.
0: Heel goed. Hey, wat zou je graag willen horen? Welke Belgische artiest?
2: Faya Condias met Nanina.
0: Ja, zo lang geleden dat die weer heb gehoord. En hij is zo vrolijk en zomers. Ik ga hem draaien voor je. Dankjewel.

Sam Fender en Olivia Tine. Wat heeft zij een geweldige stem. En die heeft ze blijkbaar van een vreemde. Ja, haar moeder zat ooit in een koor. Maar die is eruit gegooid toen omdat ze te slecht zong. Dus misschien dat het een generatie overslaat zou kunnen. Heb je een radio thee? Dit is Annemieke's A-lunch. Mijn naam is Tim op de broek. Ik wil iets draaien van het eerste soloproject van Roger Waters. Werd toen niet zo heel erg goed ontvangen. Maar in Nederland werd hij vaak gedraaid door onder andere Frits Spits. Deze. The Pros and Cons of Hitchhiking.

0: Kevin DeGraw en Best I Ever Had. Naast Jan Willem startop loopt ook Evelien de 50 kilometer tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. We gaan straks eens even kijken hoe het met haar gaat.
1: Per keer.
0: Maar eerst gaan we naar de ANWB en daar zit op dit moment Tim Schaap. Hallo Tim.
2: Zeker.
0: Ja, hallo.
2: Goedemiddag. Kom eens uit. Hallo. Nou, hartstikke idee. Meerdere Duitse grenscontroles, Tim. De A12 en de A76, die zijn goed voor een kwartier vertraging. Dan de A1 vanuit Hengelo, daar heb je 10 minuten extra. En het rijdt wat langzamer op de afsluitdijk, de A7, vanuit Friesland naar Noord-Holland. Voor Den Oever, 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper.
0: Dankjewel. Tijd voor het nieuws, dat hoor je dan weer van Juri Stubiditski. Dag Juri.
3: Hey Tim, goedemiddag. Goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in, zegt buitenlandminister Berendsen. Dat handelsverbod zat er al aan te komen, maar de datum waarop het zou ingaan was nog niet bekendgemaakt. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Volgens Amerikaanse media gaat hij naar Moskou en Sint-Petersburg. Het zou het eerste bezoek van een FBI-directeur aan Rusland zijn in ruim 13 jaar. Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie. Volgens deskundigen worden pillen en zalfjes steeds vaker online gekocht zonder dat mensen naar een huisarts gaan. Het Trimbos Instituut wil weten hoe vaak dat gebeurt. En Feyenoord middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluidt krijgt Feyenoord 4,5 miljoen euro voor de Zuid-Koreaan.
1: Weer.
3: Zon en stapelwolken bij 20 tot 25 graden. Morgen af en toe buitjes en ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel, Jori. Hoe gaat het met Evelien tijdens de Vierdaagse? Je hoort straks muziek van Teddy.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Swims and the Door. Af en toe krijg ik echt wonderlijke appjes binnen. En ik weet niet zo goed wat ik er dan mee moet. Koen bijvoorbeeld, die appt het volgende. Jan Smit. Of hij luistert naar het verkeerde station, of hij gebruikt de verkeerde app, of hij vindt Teddy Swims lijken qua stem op Jan Smit. Ik moet er even goed over nadenken.
1: Evelien de Bruin, ja. Live vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, ze loopt de Vierdaagse. Hè, naast de Jan-Willem start op. Ook Evelien dus de 50 kilometer. En het is vandaag allemaal begonnen. Evelien, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Voor mij voelt het avond, hoor.
0: Ja, ja, hoe laat ben je begonnen eigenlijk ook alweer?
2: Nou, om 3 uur ging de wekker. Om 4 uur zijn we gestart.
0: Oh man. Dus hoeveel kilometer heb je nu al in de benen?
2: Ja, het schiet wel op. We hebben zo'n beetje 38, 39 kilometer gehad.
0: Ja?
2: Van de 50.
0: Oké. Okay. En ja. Welke lichaamsdelen doen er geen pijn?
2: Nou, eigenlijk alleen mijn vingertoppen en mijn hoofd, denk ik.
0: Oh man. En dat was de eerste dag. Want ja. Heb je überhaupt hiervoor getraind?
2: Ja, ik heb er wel voor getraind, maar trainen kost heel veel tijd. En dat heb ik niet altijd. Dus nee. Ik heb mijn best gedaan. Maar weet je, het is ook wel gewoon neus dicht en gaan.
0: Ja.
2: Ook die pijntjes, weet je wel. Je weet gewoon dat het pijn gaat doen. En ja, dan moet je even doorheen lopen. Zorg dat je een beetje op tijd bij de finish bent. En dan kan je, heb je nog weer enigszins tijd om te herstellen. Vanmorgen gaan we nog een keer.
0: Woepie! Kun jij mij uitleggen wat hier de lol eigenlijk aan is?
2: Vraag mij dat over zeg maar een paar uur als ik aan mijn eerste biertje zit nog een keer.
0: Oh ja, dat is het opeens wel weer leuk. Ja, de eerste dag is gewoon even afzien. En daarna zit je op een soort high, denk ik, toch?
2: Ja, nee, het is onwijs gezellig. En ik maak inderdaad, waanzinnig veel endorfine aan.
0: Mm-hmm.
2: Dus het schiet wel op. We hebben zo'n beetje 38, 39 kilometer gehad van de 50.
0: Oké. Okay. En welke lichaamsdelen doen er geen pijn?
2: Eigenlijk alleen mijn vingertoppen en mijn hoofd, denk ik.
0: Oh man, en dat was de eerste dag. Want heb je überhaupt hiervoor getraind?
2: Ja, ik heb er wel voor getraind, maar trainen kost heel veel tijd. En dat heb ik niet altijd. Dus
0: nee.
2: Ik heb mijn best gedaan, maar weet je, het is ook wel gewoon neus dicht en gaan.
0: Ja.
2: Ook die pijntjes, weet je wel. Je weet gewoon dat het pijn gaat doen. En dan moet je even doorheen lopen. Zorg dat je een beetje op tijd bij de finish bent. En dan heb je nog weer enigszins tijd om te herstellen. Vanmorgen gaan we nog een keer.
0: Woepie! Kun jij mij uitleggen wat hier de lol eigenlijk aan is?
2: Vraag mij dat over een paar uur als ik aan mijn eerste biertje zit nog een keer.
0: Oh ja, dat is het opeens wel weer leuk. Ja, de eerste dag is gewoon even afzien. En daarna zit je op een soort high, denk ik, toch?
2: Ja, nee, het is onwijs gezellig. En ik maak inderdaad, waanzinnig veel endorfine aan.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ga op een gegeven moment kan ik gewoon alleen nog maar lachen. En vind ik ieder

0: vraag mij dat over zeg maar een paar uur als ik aan mijn eerste biertje zit, nog een keer.
1: Oh ja, dat is het opeens wel weer leuk. Ja, de eerste dag is gewoon even afzien. En daarna zit je op een soort high, denk ik, toch?
0: Ja, nee, het is echt, het is onwijs gezellig. En ik maak inderdaad, ik maak waanzinnig veel endorfine aan. Dus ik ga op een gegeven moment kan ik gewoon alleen nog maar lachen. En vind ik ieder stom grapje. Dat is alsof ik echt naar de beste cabaretier ter wereld zit te kijken. En ja, er gebeurt iets heel geks met mijn lijf. Nee, het is echt waanzinnig. En leuke mensen, het is gezellig.
1: Ja, maar dat is helemaal mooi. We gaan je de hele week volgen, lieve Evelien. En ik ben heel benieuwd hoe je eraan toe bent morgen.
0: Ik hou je op de hoogte.
1: Dankjewel. Gaan we ondertussen even naar Marcel. Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim. Hoi.
1: Oh ja, zou jij hem lopen trouwens, de vierdaagse?
2: Nee, dat is helemaal niks voorbij.
1: Nee.
2: Ik pak liever de auto.
1: Je pakt liever de auto? Oké, ja, ik pak liever de fiets. Maar waar we allebei elkaar in vinden is een mooie muziek. Want je wilde eigenlijk een track horen die je al lang niet meer op de radio hebt gehoord. En dat is...
2: Nou, is Cat Stevens met Father and Son.
1: Oh, man.
2: Omdat hij toch jarig is.
1: Ja, hij is 78 jaar geworden. Heel voorzichtig, want 78 kaarsjes uitblazen. Niet te hard. Want we willen hem nog heel graag onder ons hebben een hele tijd. Father and Son, ik ga hem voor je draaien. Dankjewel, Marcel.
2: Dankjewel, Tim.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: tijd geleden was hier te gast bij Muziekcafé en gaf daar een hele mooie show. Een talentvolle jongen hoor, die Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, straks spelen we het spelletje Weer wat wijzers. Dan krijg je 3 vragen die echt overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of een artiest. En je krijgt dan een wandklok als je het goed hebt. Laten we eerst even beginnen met de selectievraag. Die gaat als volgt. Hoe heet de organisatie die in Nederland de studiefinanciering regelt? Nou, als je het echt niet weet, dan mag je het googlen. Ja, maar liever niet natuurlijk. Maar goed, kijk maar even. Dus hoe heet de organisatie die in Nederland de studiefinanciering regelt? Nou, even je bovenkamer te raden komt toch wel goed. Straks hoor je het antwoord. Geef het door met de NPO Luisterapp. Het is de model. Another love.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
7: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Het is bijna 1 uur. En dat betekent tijd voor het laatste wereldnieuws. Allemaal bij elkaar gesprokkeld door Juri Stubenitski. De Stap.
14: Dat is hij. Hey Tim.
15: Hey.
14: Goedemiddag. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Een dak staat in brand. Tegen de middaguur trokken er dikke rookwolken over het centrum. De politie roept ramptoeristen op om weg te blijven en heeft de omgeving ruim afgezet. In de getroffen stadsvilla in Roermond zitten appartementen. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energy. Bij dat bedrijf betaalden mensen vooraf voor hun energie, maar het ging al snel failliet. Volgens de claimorganisatie was er bij de start van Flex Energie al een hoop mis, zegt Ruben Eg van de economieredactie.
16: Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt en nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
14: Voor de handel in baby's zijn in Indonesië 19 mensen veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 7 jaar. Ze kochten tientallen baby's van zwangere vrouwen in geldnood. De kinderen werden doorverkocht, vooral aan mensen in Singapore. Wat er met die kinderen gaat gebeuren is nog niet bekend. En Nijmegen stroomt vol met mensen die de eerste vierdaagse dag hebben gehaald. Deze wandelaar had het tempo er goed in zitten en was vanochtend een van de eerste die binnenkwam.
17: Het is een schitterende dag, echt waar. Heel leuk geweest.
18: Ja?
17: Ja.
18: Je bent vanochtend begonnen, heb je nog gekke dingen meegemaakt?
17: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan, goede sfeer onderweg. Ja, was echt gezellig. Lekker weer.
14: Vanavond om 10:30 wordt in Nijmegen alsnog de vuurwerkshow gehouden die zondag nog werd afgelast. Hij kon toen niet doorgaan omdat er olie lag op het dek van de boot waarop het vuurwerk wordt afgestoken. Het weer, zon en wolken bij 19 tot 24 graden. Morgen wat koeler, maximaal 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En ook kans op enkele buitjes.
13: Zometeen weer wat wijzers, muziek van Golden Earring. Purple Disco Machine. Maar eerst het verkeer met Tim Schaap. Tim, waar staat het stil?
15: Ja, op een paar plekken helaas. Onder andere, ik begin met goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Bij knooppunt Langhorst is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file, ongeveer 5 minuten. En dan die Duitse grenscontroles. Nu alleen op de A12 en de A76 vertraging. In beide gevallen 15 tot maximaal 20 minuten.
19: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: De prijsfavorieten van Al.

0: Ik zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
4: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Annemiekes A-lunch.

0: Linda Thijs van Purple Disco Machine. Hey Petra.
1: Goedemiddag.
0: Het is zaak om vooral rustig te blijven.
1: Zal ik proberen.
0: Oké, here we go.
2: Weer wat wijzers.
0: Ja, dat spel gaan we spelen. Maar voordat we gaan spelen, eerst natuurlijk even de selectievraag nog met je doornemen. Hoe heet de organisatie die in Nederland de studiefinanciering regelt? Dat is...
1: Duo,
0: hartstikke goed. Die heb je in elk geval binnen. Dan wil ik weten van jou, Petra, wat is een beetje jouw muzieksmaak?
1: Breed.
0: Oké. Okay. En hoe breed is breed? Heb je een paar favoriete artiesten bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ABBA en Bee Gees en klassiek. Voor alles, echt wel.
0: Heel erg breed inderdaad. Nou oké, dan moet het lukken. En ben je alleen of heb je iemand toevallig in de buurt?
1: Nou, ik heb mijn man in de buurt, is het werk. En okay. Ik ben dus zit alleenig.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we je een klein beetje helpen mocht je er niet uitkomen. Ik ga je zo meteen 3 vragen stellen. En die antwoorden leiden uiteindelijk naar een artiest of een band.
1: Ja.
0: En dan win je een wandklok. Dat is eigenlijk het hele spel. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Oké, here we go. Wat is de voornaam van De Gooier die samen met Johnny Kraaikamp een duo vormde?
1: Rijk.
0: Dat zeg je met heel veel overtuiging en dat is hartstikke goed. Vraag 2. Je hoort zo meteen een fragment van een liedje van Nelly Furtado. Er is een woord weggebliept. Welk woord? Luister goed.
1: Geen idee.
0: Nee. Oké, laten we die heel even liggen. Komen we er zo meteen nog even op terug. En dan vraag 3. Hoe heet de ruimte direct achter de voordeur van een huis of een gebouw? Ook wel een gang genoemd.
1: Hal?
0: Dat is hartstikke goed. Dus je hebt in elk geval 2 vragen goed.
1: Ja.
0: Rijk en hal. En dan heb je ook nog de duo.
1: Ja.
0: Daarmee moet je eigenlijk een beetje gaan goochelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben wel een beetje bezig.
0: Ja, nee, ik hoor het.
1: Ja. Nou ja, ik denk duo, rijk, rich girl van Hollow.
0: Oh, wow! Petra, dit doe je goed. Gefeliciteerd, je hebt het in 1 klap helemaal goed. Ja, nou ja, inderdaad wat jij zegt. Hall & Oates, The Hall, Rijk, Rich Girl. En dan halen we nog dat fragment van Nelly Furtado. Ja. Even kijken of er nog een dit erin.
1: Nee.
0: Nou ja, ik zal even het antwoord laten horen wat het had moeten zijn. Ja, Maneater. Ja, ook een nummer van Hall & Oates, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, gefeliciteerd, jij hebt hem gewonnen.
1: Weet je wel.
0: Weet je ook wat?
1: Een mooie wandklok.
0: Ja, zeker. Zo, je weet de kleur zelfs al. Heb je er toevallig al eentje, eerlijk zeggen?
1: Ik heb
0: een
1: beetje hangen, ja.
0: Oh, dan kun je er een 2e bij hangen. Dat is leuk. Nog een klok, ja. You're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Play.
1: Pindakaas met augurk. Dat klinkt niet echt smakelijk en je denkt, die combinatie, die kan gewoon niet. Dat is echt heel lekker. Net zoals deze combinatie, de punkkoning Nick Cave en dan die popidol Kylie Minogue samen. Het werkt zo goed. Where the Wild Roses Grow, je hoort hem hier op NPO Radio 2. Ik ga je nu even nieuwe muziek voorstellen en ik ben oprecht benieuwd wat je hiervan gaat vinden. Ik wil namelijk laten horen de nieuwe van Sef, De Laatste Zomer. En stel je nou eens voor, hè, dit was de allerlaatste zomer. Je moet er niet aan denken, maar stel voor dat het zo is. Hoe zou je je dan gedragen? Welke kopzorg geef je de ruimte en welke schuif je per direct aan de kant? Wat is echt belangrijk in het leven? Dat is een beetje de boodschap. Dit nummer, De Laatste Zomer van Sef. Nu op NPO Radio 2.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, het heeft bij mij ook even een tijdje geduurd voordat hij viel, maar toen hij viel was hij toch wel heel erg lekker, zeg. De laatste zomer van Sef, we gaan de komende tijd veel voor je draaien, want ik vind hem echt heel fijn. Lessons in Love van Level 42 nu op 2.

0: Wat een verschrikkelijk slecht nummer. NPO 2 onwaardig. Deze zomer hopelijk voor het laatst op de radio. Oef. Die chef die valt niet zo goed, hoor. Nou, gaan we aan bouwen. Ik durf te wedden, over een dag of vier dan ga je mee fluiten.
1: Verkeer.
0: Tim Schaap, heb jij hem toevallig gehoord, chef?
2: Jazeker, ja, stond in mijn New Music Friday-lijstje.
0: Nou, wat vond jij ervan?
2: Ja, lekker. Ik ben wel een fan van Seth altijd. Ik heb ook zijn album op vinyl, dus ik ben niet helemaal...
0: Wat goed. Hé, waar staat het stil eigenlijk?
2: Ja, onder andere op de A12, Tim, richting Utrecht vanuit Den Haag. Bij Zevenhuizen ligt een fiets op de weg. Opmerkelijk, er is maar één rijstrook open. De vertraging is een kwartier vanaf Zoetermeer. Dan de A12 naar Duitsland. Daar file voor de grenscontrole. 2 kilometer en een kwartier. En op de A67 dan file vanaf de Belgische grens naar Eindhoven tussen Hapert en Valkenswaard. 3 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent.
0: Dankjewel. Gaan we naar het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: In de Italiaanse stad Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt bij rellen. Mensen waren de straat op gegaan vanwege de dood van een arrestant afgelopen zondag. Een deel van het centrum van Roermond is afgezet vanwege brand in een monumentale stadsvilla. Het pand is grotendeels van hout en daardoor kan het vuur overslaan, zegt de brandweer. En vanaf 22 september geldt er een importverbod op goederen uit door Israël bezette Palestijnse gebieden. Dat schrijft de minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. Het gaat onder meer om dadels en avocado's.
0: Ja, is het rode lijntje nu eindelijk bereikt?
3: De datum wisten we nog niet, maar nu hebben ze die bekendgemaakt. Weer. Zon en stapelwolken bij 21 tot 25 graden. Morgen kans op wat buitjes en wat koeler dan vandaag. Maximaal 22 graden.
4: Goeie kop.
0: En dan een bericht voor een goede kop.
3: Ja, ik heb er zin in. Albert Heijn heeft na een storm van kritiek het kaasruitbroodje aangepast.
0: Nou ja.
3: Ja, klanten klaagden eerder dit jaar tot het broodje was veranderd. Het zag er anders uit en het smaakte ook niet meer naar kaas. Dat is toch vrij essentieel als het ook in de naam van het product zit.
0: Ja.
3: De oorzaak bleek een nieuwe leverancier waar Albert Heijn in maart mee was begonnen. Vanwege die vele reacties op de verandering hebben ze het broodje weer aangepast. Het kaasruitbroodje zou nu weer de vertrouwde smaak moeten hebben. Al kan het zijn dat er in sommige winkels nog wat oude voorraad moet worden weggewerkt.
0: Oh, je moet er toch niet aan denken. Wat een ellende.
3: Ja.
0: Nou goed, welke kop past hier het beste boven? Wat heb jij?
3: Boze klanten klommen in de pan.
0: Ja, ik vind het besmuikte lachje van jou het allerleukste nog. Dat heb ik al vaker gezegd. Heel erg trots op je eigen woordspeling. Ja, ik vind het mooi. Nee, ik vind het mooi. Dan producer van de show, Yvette, wat had jij bedacht?
5: Er was even sprake van een worst-kaas-scenario.
0: Nice. Ja. En kritiek op kaas, ruitbroodje was vrij beschaafd. Zal ik zelf aan te denken. Nou, okay.

kritiek over de veranderde smaak en uitstraling heeft de Albert Heijn het kaasruitbroodje aangepast. De vertrouwde kaassmaak die moet terug zijn, al is oude voorraad nog mogelijk. Dus het zou kunnen zijn dat je die oude kaassmaak nog proeft. Oh jeetje. Markinus die stuurde ons een berichtje voor een goede kop. Nieuwe leverancier. Klanten lusten er geen brood van. Goed hoor. En deze

over de veranderde smaak en uitstraling heeft de Albert Heijn het kaasruitbroodje aangepast. De vertrouwde kaassmaak die moet terug zijn, al is oude voorraad nog mogelijk. Dus het zou kunnen zijn dat je die oude kaassmaak nog proeft. Oh jeetje. Marcinus die stuurde ons een berichtje voor een goede kop. Nieuwe leverancier. Klanten lusten er geen brood van. Goed hoor. En deze werd vaker ingestuurd door Lars bijvoorbeeld, Luc, Damir en René.

de veranderde smaak en uitstraling heeft de Albert Heijn het kaasruitbroodje aangepast. De vertrouwde kaassmaak die moet terug zijn, al is oude voorraad nog mogelijk. Dus het zou kunnen zijn dat je die oude kaassmaak nog proeft. Oh jeetje. Marginus die stuurde ons een berichtje voor een goede kop. Nieuwe leverancier. Klanten lusten er geen brood van. Goed hoor. En deze werd vaker ingestuurd door Lars bijvoorbeeld, Luc, Damir en René. Door wisseling van leverancier gooit Albert Heijn zijn eigen kaasruiten in. Ja, ja. Ernst-Jan en Karsten die hebben het over leverancier had er geen kaas van gegeten. Nou goed, je mag al die goede koppen doorsturen met de NPO Luisteren. Kom hier in de galerij der goede koppen.

0: kaas ruikt broodje aangepast. Klanten die klaagden eerder dit jaar van... Is niet de smaak die normaal proef. En dat kunnen mensen niet tegen. Het zag er ook allemaal anders uit en zo. Het smaakte niet meer naar kaas. Nou, oorzaak bleek een nieuwe leverancier te zijn. En vanwege de vele reacties op de verandering... hebben ze dus dat broodje weer aangepast. Nou, wat zou een goede kop kunnen zijn boven dit bericht? Doreen stuurde kaasruitbroodje. Was per ongeluk kaasruitbroodje geworden. Sonny die heeft het over nieuws over kaasbroodje. Aanleiding tot belegen grappen. Nou, inderdaad. Pierre die zegt over kassière. Natuurlijk. Ontving trouwens als eerste klachten. Ja. Gijsberg die zegt verkeerde kaas. Wie haalt dat nou in zijn bolletje? Heel mooi. Maar degene die wat ons betreft de leukste kop heeft vandaag is Han. Han, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ik ben heel benieuwd. Wat is jouw goede kop?
1: Wat een slechte kaaskop.
0: Wat een slechte kaaskop. Gefeliciteerd. Jij komt in de galerij der goede koppen. Heb je een beetje een kaaskop of niet?
1: Ik eet heel vaak kaas, ja. Ik heb geen hoofd als een kaas, nee.
0: Oké, goed zo. Gelukkig maar. Stuur je hoofd deze kant op, kom je in de galerij terecht.

0: bij de verfzaak.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
9: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Twee uur precies, Radio 2. Hier is Jori van de NOS met het laatste nieuws. Goedemiddag, Jori.
17: Goedemiddag, Paul. Bij rellen in de stad Bologna zijn gisteren tientallen Italiaanse agenten gewond geraakt. Gisteren waren er weer protesten uit woede over de dood van een man van 43... bij zijn arrestatie afgelopen zondag. Twee politieagenten en een omstander zaten op de rug van de man die vergeefs om hulp riep. Kort daarna overleed hij. Mogelijk had de man een psychose. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Het pand is grotendeels van hout en daarom was de brandweer bang dat het vuur kon overslaan naar de gebouwen ernaast. Inmiddels is de brand bijna onder controle.
18: Op dit moment is de rookontwikkeling ontzettend afgenomen. De branduitbreiding in het pand is bijna niet meer aanwezig. Dus we zullen ook geen branduitbreiding krijgen naar naastgelegen panden.
17: De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond nog wel om ramen en deuren dicht te houden. De Europese kampioenschappen padel zijn volgend jaar in Nederland. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere kanshebbers voor de organisatie van het EK. Het EK wordt elke 2 jaar gehouden. En na 183 jaar stopt restaurant De Molshoof bij Kelpen-Oler in Limburg. Het restaurant is bekend bij veel vrachtwagenchauffeurs, want het ligt langs de N280. De 80-jarige Nelly is de 5e generatie in het restaurant. Ze zegt bij L1 dat haar kinderen geen interesse hebben om de zaak over te nemen.
19: Ja, omdat er geen opvolgers zijn die het over willen nemen.
20: En waarom net?
19: Ja, die zeggen van luister, moesten er altijd voor zijn.
17: Ja, die hebben er geen zin in. Stamgasten zullen het restaurant gaan missen, zoals Jan.
21: Ik kom hier, denk ik, 64 jaar. Ik heb inderdaad hier mijn eerste pilsje voor 80 cent gedronken, ja.
17: Die komt er al meer dan 60 jaar.
7: Zou die wel eens uitgerekend hebben hoeveel geld die naar de Molshoop heeft gebracht?
17: Oh ja, ik denk wel flink deel van zijn salaris, ja. Nou, de Molshoop wordt gesloopt. Er komt een tankstation met horeca op die plek. Zaterdag is er nog een afscheidsfeest en alle drank moet op. Ik heb nog geen plannen, maar
7: precies, een biertje kost weer even 80 cent.
17: Ja, misschien wel, ja. Het weer dan zon en stapelwolken bij 21 tot 24 graden. Morgen wel wat koeler, een graad of 20 met af en toe een buitje.
7: Dankjewel, Juri. En Tim, heb jij nog ander nieuws van de weg?
15: Nou, ik wou net zeggen, het is zeg maar, alle drank moet op en het ligt naast de snelweg. Ik hou me hard vast. Ik weet niet wie er dienst heeft, maar dan gaan we dat even hier in de gaten houden. Net zoals we nu doen, want het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere de A12 richting de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En er staat een pechgeval bij Valkenswaard op de A67 Belgische grens Eindhoven. Vanaf de grens ongeveer 10 minuten langzaam rijden.
7: Je kan ook prima op de parkeerplaats slapen, zie ik nu ik Google Maps heb geopend. Dus dat komt vast goed. Zo meteen hoor je Duran Duran. Kan niet lang meer duren.
20: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: pn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Een mooie boodschap van Veilig Verkeer Nederland. Nee, van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Dit is Paul. Of eigenlijk zeggen ze, het leven is als een weg. Zorg dat je er veilig doorheen komt. Wauw, dat is diep, man. Nee, het is wel een lekker liedje, kan niet anders zeggen. De jongens gaan hartstikke goed. Later geven ze in Nederland ook nog shows in de Ziggo Dome. En Duran Duran daarvoor ook nog. Je hoorde Ordinary World op NPO Radio 2. Dit liedje hoor je nooit. En dat is eigenlijk wel jammer, want het is een lekkere plaat. Geschreven ooit door de band, die uit Liverpool komt, buurt van Liverpool, in Nederland. Ik weet niet of je er iets Hollands aan terug hoort, maar het is toch aardig om te weten dat dit op onze bodem geschreven is. De band heet China Crisis. En dit is hun enige echte wapenfeit in Nederland, Wishful Thinking.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Jos zegt, oh, love it. De band staat trouwens in december in Nederland. Ja, ze doen niet de allergrootste zalen. Ik zie ze in Uden staan, in Leeuwarden ook inderdaad. Dus je kan ze gewoon gaan bekijken, China Crisis. Jeugdherinneringen voor sommige luisteraars. Want Fred Gouten zegt, ik voel me wel heel erg oud. Maar dankjewel voor het draaien, wishful thinking. En Raymond, die zegt, ze stonden ooit in de top 2000... maar nu al bijna 10 jaar niet meer. En Johan, die kende het liedje van Dansles. Het is een tango. Dat had ik niet geweten. Nee. Dit is nieuwe muziek van Feline en Melle.

Ze werken vaker samen, deze Feline en Mella. Ik vond dit toch echt een heel mooi liedje. Wat een prachtige single. Remember Us, hoorde je. Nieuws over Lola Jong. Die hoor je normaal gesproken dus op dit tijdstip. Maar vandaag over een uurtje ongeveer. Je kan erop wachten, hoor. Dit

0: Direct. Je hoorde Times Are Changing. En ook nog Ram Jam met Black Betty. Het is 2:30 alweer geweest. Tim, wat is er aan de hand?
1: Ja, files al. Heel akelig. Onder andere op de A12. Daar is file voor de Duitse grenscontrole. 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. Verder de A22 richting Beverwijk. Bij de Velsertunnel is de weg tijdelijk helemaal dicht. Komt door een te hoge vrachtwagen die ervoor staat. Kon je denken, kun je omrijden over de A9, de Wijkertunnel. Maar ja, die is nog in beide richtingen dicht vanwege wegwerkzaamheden. En verder goed nieuws over de A29. Daar is de weg weer vrij in beide richtingen na een ongeluk bij knooppunt Hellegatsplein. Je hebt er nog wel vertraging, ongeveer een half uurtje.
2: Ik zit altijd te denken, al die wegwerkzaamheden zijn in de zomer gepland.
1: Ja.
2: Maar al die jongens en meiden die dat doen, die verdienen toch ook vakantie? Hebben die geen kinderen? Hoe doen ze dat dan eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik mag hopen dat ze wel een soort extra zomervakantietoeslag ontvangen.
2: Ja, precies.
1: Nee, ja, ze plannen natuurlijk momenten dat de mensen zoveel mogelijk op vakantie zijn.
2: Ja, nee, dan moeten zij werken. Ja.
1: Dat is waar, dus het is een beetje krom eigenlijk. Ja.
2: We gaan naar het nieuws met Juri.
3: Een Russisch oorlogsschip heeft gisteren in het kanaal een schietoefening gedaan op 72 kilometer van de Britse kust. Er werd een half uur lang met scherp geschoten en de Britse marine hield dat Russische schip tijdens de oefening goed in de gaten. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende in Genève gewaarschuwd. In Utrecht zorgde een kapotte stadsbus vanochtend voor een flinke opstopping. Het gevaarte van 18 meter lang viel stil bij het maken van een bocht. Bij RTV Utrecht is te zien dat hij een complete splitsing blokkeerde. En in Nunspeet is een hond ziek geworden omdat hij 6 onderbroeken had opgegeten. Volgens RTV Nunspeet kreeg hij in een dierenkliniek een braakmiddel. Spuugde hij de dames slipjes uit. Gaat inmiddels weer goed met de hond. Ze hebben er ook een foto bij gezet met zo'n schuldbewuste hond die voor een wit laken staat met daarop het betreffende ondergoed. Doet een beetje denken aan zo'n gearresteerde drugsbaas.
2: Maar dit was, je hebt natuurlijk wel eetbaar ondergoed. Maar dit was niet met die honden. Oh ja,
1: nee, dat, nee, ja, dat,
2: geen idee.
1: Nee.
2: Dat was dit niet.
1: Nee, denk het niet.
2: Goed.
3: Het weer, zon en stapelwolken bij 21 tot 25 graden. Morgen kans op enkele buitjes. En koeler dan vandaag, maximaal 22 graden.
2: En als het nog geen lingerie was, dan was het waarschijnlijk wel nadat die hond hier de gaatjes erin gebeten had, denk ik. Vind je het nou leuk om te weten wat er in je jeugd populair was? Dat is echt leuk om te weten. Stuur je naam en je geboortedatum door via de app.

0: House, hou je van gitaren, hip-hop?
1: Een beetje rock, pop, hip-hop ook wel, rap, bijna van alles.
0: Oh ja, dit staat heel er allemaal breed. Niet echt, nou, een soort van in, denk ik. Het is vooral, ja.
1: Zolang het maar geen hardstel is, dan vind ik
0: het
1: prima.
0: Nee, het is geen hardstel, het is geen hardstel. 15 november 2010, dit is jouw top 5. 5.
1: Bumpy. Dat ik deze heb gehoord.
0: Ja, Bumpy dat Road, heeft een ja. reden, hè? Ja. Bumpy Road van Mo Hombi. 4.
1: Oh ja, Rihanna, deze ken ik nog wel.
0: En vind je het ook leuk?
1: Ja, deze wel.

0: hitjes die je nog steeds wel kan horen, hoor.
1: Ja, alleen ik ben vergeten hoe deze heet.
0: Dynamite van Taya Cruz. Ja.
1: Ja.
0: Hou je van Barbra Streisand?
1: Die remix, hé. Ik wou een rap van een liedje.
0: Ja, hoor.
1: Ik
0: kon
1: niet
0: door alleen
1: proeven.
0: En Bruno Mars.
1: Bruno Mars.
0: Wat was dat voor...
1: Van welke gaat het nou worden? Ik vond deze niet zo heel geweldig van Bruno Mars.
0: Geen Just The Way You Are voor jou.
1: Nee. Maar ik vond alleen de vierde eigenlijk leuk.
0: Alleen de vier, dus dat betekent dan de vierde als in nummer vier?
1: Ja, nummer vier, van Rihanna. Ja.
0: The only girl in the world.
1: Ja.
0: Dus liever die of dit?
1: Nee.

baslijn in dit nummer. Luister naar die bas. Die is zo goed. En heel bepalend. Pearl Jam, Oceans. En heel bepalend, want wat gebeurde er? Ze waren het nummer aan het spelen in de studio, aan het maken. Eddie Vedder moest even naar de parkeermeter, want ja, die liep af. Dat was die tijd nog, hè, kun je je voorstellen. Dus hij liep naar buiten en liet de deur achter zich dichtvallen. Vervolgens kwam hij terug, was de deur dicht en hij kon vervolgens gewoon de studio niet meer in. Die jongens stonden alleen maar muziek te maken. En er was ook geen mobiele telefoon natuurlijk. Dus wat deed hij, Eddie Vedder? Hij hoorde door de studio heen de bas van dit nummer. En die was zo luid en hard dat hij dacht, ah, wacht even, ik hoor hem wel. Ik schrijf de tekst gewoon verder op dat kladje wat ik bij me heb. En de rest is geschiedenis. Oceans van Pearl Jam over zijn toen nog niet, maar in wording zijnde vrouw. Beth. Goeie baslijn is eigenlijk alles wat je nodig hebt. 10-minute takeover. Zullen we die 10-minute takeover eens vullen met goede baslijnen? Platen waarvan jij denkt, oh, die moet er dan zeker in. Ze zijn van harte welkom via de NPO Luister-app. Kom maar, het kan alles zijn. Maar als je maar een goede bas heeft.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmaier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
5: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: De prijsfavoriet.

0: en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op Tergasom.nl.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
6: Zo laat alweer. Het is alweer 3 uur geweest. Gelukkig is hier Joeri met het nieuws. Goedemiddag, Joeri.
7: Goedemiddag, Paul. Een drama op een migrantenboot voor de kust van Mauritanië, West-Afrika. 144 migranten die in Gambia waren opgestapt om de gevaarlijke overtocht naar Europa te maken, zijn om het leven gekomen. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben 38 mensen het overleefd. Het is niet bekend of de slachtoffers zijn verdronken of om het leven zijn gekomen door gebrek aan eten en drinken. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, vertelt economieverslaggever Ruben Ech.
8: Het bedrijf ging alleen na 4 jaar al failliet. En na het faillissement bleek, ja, die lui die hadden helemaal geen boekhouding. Er was nog nooit een jaarrekening met een handtekening van een accountant eronder verschenen. Ze maakten nooit winst, hadden een enorme belastingsschuld. Ja, het was eigenlijk niks.
7: En daarom had toezichthouder ACM nooit een vergunning mogen afgeven. De claimorganisatie eist daarom 15,7 miljoen euro. Goederen uit illegale nederzetting in door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in, zegt buitenlandminister Berendsen. Het handelsverbod zat er al aan te komen, maar de datum was nog niet bekendgemaakt. Het gaat onder meer om dadels en avocado's. En de Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. 45.000 mensen zetten 4 dagen lang het ene been voor het ander. Bij de een gaat dat wat beter dan bij de ander. Deze vrouw lag op dag 1 al met de voeten omhoog in de tent van het Rode Kruis, zag verslaggever Danny Simons.
9: Je bent zo'n 10 kilometer onderweg en ligt al op de brancard. Wat is er gebeurd?
10: Ik heb gisteren preventief mijn voeten laten intapen. Omdat ik best wel snel blaren krijg. Alleen het is helaas toch doorheen gekomen. Dus nu lig ik hier en mag het opnieuw ingetaped worden.
11: Ik ga de voeten eerst nog een keer ontsmetten. En daarna gaan we hem afplakken.
10: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
9: Of voor 1 keer een leuke uitdaging.
10: Ja.
7: Ze gaat dus nog wel door met de Vierdaagse.
6: Oh, wat een respect. Ze lachte ook nog, terwijl een blaarde. Ik heb er wel eens eentje gehad. Nou, dan
7: je gaat helemaal kapot.
6: Ja, toch? Dat is toch heel pijnlijk. Kun je toch elke stap die je zet, dat is verschrikkelijk
7: moet
6: eigenlijk.
7: Denken, ja. Moet je betere schoenen kopen, Paul?
6: Ja, dat denk ik ook bij al die mensen dan altijd. Of is het gewoon
7: weg? Sommige mensen hebben aanleg voor, denk ik.
6: Ja.
7: Nou ja. Zon, stapelwolken bij 21 tot 24 graden. Morgen wel wat koeler, een graad of 20, maar met soms een buitje.
6: Straks meer van de Vierdaagse, want Evelien de Bruin, die loopt mee voor ons. Of voor zichzelf, ik weet het eigenlijk niet. Maar ze is er en we spreken er straks. Eerst nu Tim met de files.
12: Jazeker, gelukkig stilstaand. Op de A5 richting Hoofddorp file vanuit Amsterdam. Tussen IJmuiden en knooppunt De Hoek. 5 kilometer en 15 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht. En goed nieuws over de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file van 3 kwartier vanaf Oud-Beijerland. 8 kilometer en die kan dus nu langzaam maar zeker gaan oplossen.
6: Stilstaand of stapvoets?
12: Het rijdt stapvoets, maar ik moet gelukkig stilstaan.
13: De de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
3: Maak

0: verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

plaat samen met een drum and bass artiest. Ik dacht eigenlijk met Gabber Pieter. Dat is een beetje dit geluid eigenlijk. Maar lekker hoor, die Midnight Sun die je van haar hoorde. Ook nog Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Mensen die hem liever dood dan levend zagen nadat ze afgelopen zondag bij het concert geweest waren. Hij treedt weer op Bon Jovi voor het eerst een reeks concerten nadat hij zijn stembanden heeft laten fixen. Maar hij maakte zich een beetje makkelijk ervan af in de Madison Square Garden in New York. Het was kort en ik heb hem maar even gedraaid, want hij speelde hem niet. Wanted Dead or Alive. Zou natuurlijk ermee te maken kunnen hebben dat hij dacht, ik moet nog even naar een voetbalwedstrijdje, wat natuurlijk aan de overkant van het water was in New Jersey. Of klopt dat niet met het tijdsverschil? Nou goed, we weten het niet. Later dit jaar in de buurt, hij komt naar Wembley. Bon Jovi. Ik ga draaien voor Jeroen, die niet op de radio wil, maar wel zijn keuze op de radio wil. Deze plaat. Als het gaat over goede baslijnen, komt hij met The Chain van Fleetwood Mac.

en zo sterk, ook in deze van Fleetwood Mac, The Chain. De bas natuurlijk, Jeroen wilde graag deze plaat horen. En Jan zegt, ja, als je toch een goede baslijn wil, dit is hem hoor. Seven Nation Army wil die.

0: Arie voegt nog even toe. Oei, Seven Nation Army, dat heeft geen baslijn. Dat is een gitaar. Ja, dat zou best kunnen, Arie. Ik heb eigenlijk geen idee, maar het klinkt als een baslijn. Die was voor Jan. Jeroen, die wilde graag de Chain. En de derde J in deze rij, dat is Jean-Paul. Hallo Jean-Paul.
1: Goedemiddag. Hoi Paul. Hoi.
0: Jij wilde een liedje horen wat je vroeger vaak gebruikte.
1: Ja, inderdaad. En je had het over een baseline. En ja, ik dacht meteen eigenlijk aan Shannon en Let the Music Play. Want ja, daar deed ik vroeger wel eens de auto hi-fi installatie mee testen.
0: De auto hi-fi installatie?
1: Ja, dan had je kopje in de auto en dan zaten er zo'n papieren boxjes in. En het eerste wat je deed is natuurlijk fatsoenlijke boxen erin.
0: Oh, wat, dat deed je zelf vroeger? Ja.
1: Ja, dat was dan met dit plaatje dan.
0: In de hoedenplank dan toch?
1: Ja, precies.
0: Hij draait voor je.

0: Suzanne en Freek doen dingen die echt onmogelijk zijn, zo lijkt het. Geen enkele andere artiest doet ze dit na. Afgelopen weekend traden ze wederom op. Ze hebben zo'n gigantische zomer. Afgelopen weekend op de Zwarte Cross. Je hoorde Als het avond is. Ik check even de lijntjes met Den Haag. Het is inmiddels 5:30. Hey Tim, waar staan die files?
1: Ja, op steeds meer plekken. Het wordt druk onderweg. De spits komt op gang en we zitten nu op 115 kilometer. Onder andere dagelijkse drukte op de A16 nu, Rotterdam-Breda. Voor Dordrecht 9 kilometer en 15 minuten. Ook goed nieuws over de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 20 minuten vertraging vanaf Oud-Beierland. En een nieuw ongeluk veroorzaakt file op de A50, Arnhem-Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en bijna 40 minuten.
0: Zo, dat is best pittig. Dankjewel, Tim. En hier is Jury met het nieuws.
2: Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal, op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. De Britse marine hield het in de gaten. De Russen schoten met scherp en dat komt niet vaak voor in Europese wateren. In Noordwijk heeft een kleine duinbrand gewoed. Een gebied van zo'n 50 vierkante meter is in de as gelegd. Omdat het erg droog is, kunnen branden zich snel ontwikkelen en daarom geldt in heel Nederland waarschuwingsniveau 2. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Er waren weer protesten uit woede over de dood van een 43-jarige man bij zijn arrestatie afgelopen zondag. En al jaren staat een pand in het centrum van Amsterdam te koop dat mensen laat griezelen. Het voormalige hotel wordt omschreven als spookhuis omdat allerlei poppen je vanaf de eerste etage aanstaren. Het pand op nummer 66 staat te koop voor 6 miljoen. Is te zien bij AT5.
3: Het is echt een heel mooi pand. Maar ik durf te wedden dat het er spookt.
4: 6 miljoen? Dan is het van u.
5: Meneer, als ik 6 miljoen had, stond ik hier niet bij u te praten.
2: Wie interesse heeft, krijgt 850 vierkante meter woonoppervlak voor dat bedrag. Het huis telt 28 kamers, waarvan 21 slaapkamers en 14 badkamers.
0: Zo. Jij houdt toch wel van een beetje
2: horror, jazeker.
0: Ben jij dan ook zo iemand die een paspop in huis heeft staan?
2: Nee. Nee, nog niet.
0: Maar zou je dat...
2: Dat wil ik niet. Nee, dat vind ik heel eng.
0: Wel.
2: Heb jij er een?
0: Maar ik heb wel eens een huis bezichtigd waar dan inderdaad iemand in de slaapkamer een paspop had staan.
2: Ja, wat eng.
0: Ik wil hier niet wonen. Dit is gewoon eng.
2: Hier hebben we wel eens een keer zo'n bordkartonnen versie van Mark Amber op de redactie gehad. Die heb ik wel eens in de wc gezet om dan te kijken wat er zou gebeuren als mensen daar naar binnen gingen.
0: Dan hou je vervolgens de rest van de dag ziet die wc-deur vanaf jouw
2: redactie. Ja, dat houdt dan goed in de gaten.
0: En
2: wie
0: is er kapot gegaan? Is er nog iemand geschrokken?
2: Volgens mij dat Jasper de Vries wel een gilletje heeft. Het weer dan zon en stapelwolken bij 21 tot 25 graden. Morgen kans op wat buitjes en wat koeler dan vandaag, maximaal 22 graden.

0: Hello?
1: Stop.
0: Never gonna not dance again.
2: NPO Radio 2, live vanaf de Vierdaagse met Evelien de Bruin.
3: Dan ben je toch benieuwd of Evelien de Bruin nog een danspasje zou kunnen wagen op deze eerste dag van de Vierdaagse. Ze lacht in ieder geval nog, dat is al heel wat.
1: Nou, ik dacht wel, never not gonna walk again is ook wel een zinnetje dat even in mijn hoofd opkomt. Als ik Pink dan zo hoor. Maar ja, ik heb nou eenmaal ja gezegd. En ik moet zeggen dat ik er wel bijna ben.
3: We horen jou ook heel luid en duidelijk, in tegenstelling tot het vanochtend. Maar we hebben nu de grootste antenne van Nederland die de Waalbrug heet.
1: Ja, precies. En daar kijk ik echt recht tegenaan. Aan mijn rechterhand zie ik de Waal stromen. En daarachter zie ik dan ook de Waalkade. Waarvan ik nu zie dat hij nog niet helemaal vol is. Maar waarvan we weten dat daar vannacht de Vierdaagse feesten plaatsvinden. En waarvan ik toch ook wel eens af en toe denk, waarom ga ik niet gewoon daar een keer naartoe?
3: Is dat niet te combineren,
1: in plaats van
3: Evelien?
1: Dit doen?
3: Is dat niet goed te doen?
1: Nou, ja, je kan in één keer door. We hebben wel eens, dat is echt wel geinig. Ik heb wel eens een keer de Vierdaagse gelopen. En toen lagen er op een gegeven moment twee mensen in een weiland te slapen. En dat waren dus twee studenten. Die waren met hun iets wat beschonken hoofd. Gewoon mee gaan lopen met de meute. Die dachten, oh, even kijken hoe ver we komen. Maar die lagen op een gegeven moment in brandende zon. Echt helemaal voor pampus. Dat
3: lekker
1: was wel mooi.
3: Dus hoe is deze dag jou tot nu toe verlopen, Evelien? Hoe gaat het?
1: Nee, op zich gaat het echt hartstikke goed. Ik mag echt niet klagen. Maar ik heb wel overal pijn. Maar dat hoort erbij. Weet je wel? En dan is het toch ook op zo'n eerste dag dat je denkt, van tevoren heb je heel veel zin om hier naartoe te gaan en zo. Dan denk je, oh ja, nou, ik kan dit. En dan op een gegeven moment ergens halfweg denk je toch, maar waarom wil ik het eigenlijk ook? Dat is dan net even wat anders. Waarvan ik toch ook wel eens af en toe denk, waarom ga ik niet gewoon daar een keer naartoe?
3: Is dat niet te combineren,
1: in plaats van
3: Evelien?
1: Dit doen?
3: Is dat niet goed te doen?
1: Nou, ja, je kan in één keer door. We hebben wel eens, dat is echt wel geinig. Ik heb wel eens een keer de Vierdaagse gelopen. En toen lagen er op een gegeven moment twee mensen in een weiland te slapen. En dat waren dus twee studenten. Die waren met hun iets wat beschonken hoofd. Gewoon mee gaan lopen met de meute. Die dachten, oh, even kijken hoe ver we komen. Maar die lagen op een gegeven moment in brandende zon. Echt helemaal voor pampus. Dat
3: lekker
1: was wel mooi.
3: Dus hoe is deze dag jou tot nu toe verlopen, Evelien? Hoe gaat het?
1: Nee, ja, op zich gaat het echt hartstikke goed. Ik mag echt niet klagen, maar ik heb wel overal pijn. Maar dat hoort erbij, weet je wel. En dan is het toch ook op zo'n eerste dag dat je denkt, van tevoren heb je heel veel zin om hier naartoe te gaan en zo. Dan denk je, oh ja, nou, ik kan dit. En dan op een gegeven moment ergens halfweg denk je toch, maar waarom wil ik het eigenlijk ook? Och. Dat is dan net even wat anders.
3: En merk je dat ook aan de mensen om je heen? Is dat gelijk voor iedereen eigenlijk?

0: Nee, ja, op zich gaat het echt hartstikke goed. Ik mag echt niet klagen, maar ik heb wel overal pijn. Maar dat hoort erbij, weet je wel. En dan is het toch ook op zo'n eerste dag dat je denkt... van tevoren heb je heel veel zin om hier naartoe te gaan en zo. Dan denk je, oh ja, nou, ik kan dit. En dan op een gegeven moment ergens halfweg denk je toch... maar waarom wil ik het eigenlijk ook? Och. Dat is dan net even wat anders.
1: En merk je dat ook aan de mensen om je heen? Is dat gelijk voor iedereen eigenlijk, die pijntjes, die ellende?
0: Ja, iedereen heeft wel pijntjes. Maar wat ik wel geinig vind is dat ik... Nou ja, in ieder geval, ik loop nu echt denk ik met 10, 20.000 mensen om me heen. Iedereen die ik zie, die loopt er echt wel oké bij. En ik heb toch wel het idee dat iedereen wel weet wat hij aan het doen is hier. Dus dat is dan ook nog wel weer geinig. Het enige is dat je zo tegen het eind ook gewoon even een half uurtje boxchagrijnig wordt.
1: Ja, het is leuk dat ik je uitgerekend op dit moment dan spreek in de uitzending.
0: Ja, maar het helpt alweer dat ik even bij je in de show zit. Dan heb ik weer even afleiding van dat ontzettende voetje voor voetje.
1: Ja, want nu zie je dan in de... Ja, precies, je ziet dat waar je aan gaat komen. Dat die laatste meters zijn natuurlijk het allerzwaarst. Want dan ben je er bijna aan en dan denk je... Oh, hou lang nog.
0: Ja.
1: Ah, joh.
0: Nou, het is nu nog, denk ik, een half uurtje of zo. En dan zijn we er.
1: Wij zijn trots op je, Evelien, dat jij dit doet.
0: Nou, top. Nou, dan wacht maar tot vrijdag.
1: Nou, dan, ja, je telt de dagen al af natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Kan niet wachten.
1: Hoeveel kilometer moet je nog in totaal?
0: Nou, nu, vandaag? Oh, dan moet ik af... ik denk nog 150 hierna.
1: Sterkte.
0: Doei.
1: Dag Evelien.
0: Hoi.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

Lola Young, haar prachtige single From Down Here, is deze week topsong. Dank jullie wel voor alle leuke appjes over deze plaat. Alex, Robin, Frans, Johan en zoveel meer luisteraars die ervan houden. Zometeen is het 4 uur.

0: Ziggo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: En we zijn er dan bijna 4 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
7: Hey Ruud, goedemiddag. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel. Maar hij hoeft de gevangenis niet meer in omdat hij zijn straf in voorarrest al heeft uitgezeten. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten. Anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar daar ging de rechter dus niet in mee. De website van de Frans radicaal-rechtse partij Rassemblement National is vanochtend gehackt. Correspondent Saskia Houttuin weet meer.
8: Wat ze hebben gedaan is dat ze de profielfoto van Marine Le Pen, die volgend jaar de presidentskandidaat is namens het Rassemblement National, die hebben ze vervangen door een afbeelding, een tekening eigenlijk van een kat die gewikkeld is in de Marokkaanse en Algerijnse vlag. Dat was wat eerder vanmiddag nog te zien op de website, maar inmiddels is de foto weer vervangen door het gezicht van Marine Le Pen zelf.
7: Mogelijk zijn er ook persoonsgegevens van partijleden gestolen. Het is niet duidelijk door wie de hack is gepleegd. 2 piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden in Genève, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige luchtvaartmaatschappijen houden een grens aan van 24 uur. En de tienduizenden wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse krijgen in allerlei vormen steun. Langs de kant in Bemmel stonden kinderen van een buitenschoolse opvang en hun begeleidster is te zien bij Omroep Lingewaard.
9: Ja, we zitten hier om het hoekje, dus wij lopen heen en weer met de kinderen vandaag om te kijken.
10: Gezellig?
9: Ja, heel gezellig.
10: Voorbereiden voor de toekomst?
9: Zeker, want ik denk dat er heel veel megalopers groot zijn, toch?
10: Ja.
9: Ja, hè?
10: Goed zo, ja, heel goed.
7: Wandelaars hebben nog een uurtje om te finishen. Wie na 5 uur binnenkomt, mag morgen niet meer meedoen.
6: Nee, er wordt neergeschoten, toch?
7: Ja. Als... Het weer vanavond vanuit het noordwesten meer zon. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen bewolkt, af en toe een lichte bui en maximaal 21 graden.
6: Juri?
7: Ja.
6: Dankjewel. Bij de ANWB is Tim Schaap. Tim, lekker druk, hè?
11: Ja, het is hartstikke lekker druk, Ruud. Op veel plekken is het al aansluiten. In totaal 170 kilometer onderweg. Op de A16 Rotterdam-Breda file voor Dordrecht. 11 kilometer en 20 minuten. Ook een ongeluk op de A50 Arnhem-Os. Bij Ravenstein ging het mis. De weg is weer vrij, maar vanaf knooppunt Valburg nog wel 3 kwartier vertraging. En het is druk bij Nijmegen op de A325 vanuit Arnhem. Misschien is daar wel iets leuks te doen. Vanaf knooppunt Ressen een file van 15 minuten.
6: Dankjewel, tot zo, hè.
1: Zometeen bij De Wild in de Middag.
6: NPO Radio 2.
12: Ster.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Kom naar de
12: uitdagingen op de Weusden.
18: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
12: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
20: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond, vanavond om 19:45 bij Avrotros op NPO 1.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
24: Geluidsoverlast.
23: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon Rolluiken.
25: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
26: Kia. Movement.

0: was mijn eerste single die ik kocht ooit in mijn leven. Dat wil ik even met je delen. Dus.
1: Dit was de eerste single ooit?
0: De eerste single, ja, niet. Ik kreeg er twee tegelijk van mijn broer. Maar dit was dan de eerste. Dat was leuk, hè?
1: En was het dan op vinyl?
0: Ja, dat was een singeltje. Ja. Oh.
1: Heb je hem nog?
0: En die, nee, die heb ik niet meer. Ik heb wel die andere nog. Dat was deze. Kennen we dit? Toevallig. De Buggles.
1: Ken ik nog niet. De Buggles van Manic Monday.
0: Nee, dit is...
1: Wat Bengals zijn dat weer? Wie zijn dan de Buggles?
0: Video Killed the Radio Star. All of fools who wait your return. Nou, dat zou ik niet laten horen helemaal, maar... Van die experimentele muziek, dat vond ik toen al heel spannend.
1: En daarna zijn ze van die chips gaan maken.
0: Ja, nou, jij bent af, nu al. Dat vind ik echt serieus binnen de 2 minuten af. Dit vind ik echt knap. Dames en heren, hartelijk welkom. Gijs, dat is jouw nieuws. Wat houd je bezig?
1: Nou, je weet dat de Ruud de Soleil echt aankomt als je nu begint rekening te houden met wat je nu aantrekt.
0: Oh ja.
1: Zodat je dat volgende week dan, zeg maar, dan, wat je nu niet aantrekt, kun je dan volgende week meenemen. Als
0: ik heb vanochtend een ouderwets wasje gedaan.
1: Nou, dat bedoel ik. Maar nee, ik weet niet meer hoe wij vorige week, of vorig jaar daarin zaten. Neem jij een lange broek mee?
0: Nou, ik heb het weerbericht gezien waar we naartoe gaan. Met al die bosbranden, denk ik niet.
1: Nee, ja, warm wordt het toch, ja.
0: Ja, precies. En... Nee, ik korte broek. Ja. Ik heb ook niet meer van die enorme witte benen, dus nu mag het.
1: Nu kan het. Ja. En wat doe jij qua schoeisel?
0: Schoeisel?
1: Schoeisel. Ik heb sinds dit jaar heb ik...
0: Jij bent sandalen, hè?
1: Ja, ik heb Crocs sinds dit jaar.
0: Wat?
1: Ja. Ik heb dit jaar Crocs gekocht.
0: Wat goed. Ik ben hier met een volwassen man en hij heeft aan Crocs.
1: Ho, ho. Ik heb ze niet aan.
0: Oh, niet aan.
1: Maar ik ben voornemens ze mee te nemen. Maar kan dat?
0: Nou, als je nog iemand wil krijgen in je leven, zou ik dat
1: misschien dan niet doen. En de skottelbrei staat al klaar.
0: Skottelbrei, ja, dat...
1: Hoe zit jij in je voorbereidingen?
0: Ik heb mijn Crocs nog niet ingepakt.
1: Nee. Heb jij...
0: Nee, ik heb geen Crocs.
1: Nee?
0: Oh. Nee. Nee. Maar, nee, ik neem gimpjes mee. Mag dat ook?
1: Zeker. Ja. Maar je bent dus al wel wasjes aan het draaien, zodat je dat voor volgende week schoon hebt.
0: Ja, dat, ik ben mijn kofferhand in. Nee, ik heb geen koffer. Ik heb mijn tas. Maar we hebben natuurlijk t-shirts aan en korte broeken. Want het is natuurlijk echt tering heet daar, ja. waar we naartoe gaan. En, nou ja, dat is eigenlijk wat ik doe.
1: Nou, en wij hebben vanmiddag nog zitten kijken naar het kaartje waar de bosbranden...
0: Ja, daar gaan we wel doorheen, ja.
1: Dat wordt nog wel, dat komt nog wel eens
0: dat kan nog eens omweg worden, dus...
1: Ja, wat houdt jou bezig, Ruud?
0: Nou, dat is leuk omdat je dat vraagt. Ik ben ontzettend teleurgesteld in mijn zoon. Hij is 17 jaar, heeft de Nijmeegse Vierdaagse dag 1 niet uitgelopen.
1: Och, maar hij zou meedoen.
0: Houd dit jaar geld over, want zakgeld natuurlijk ingehouden. Oh, ja. Ik hoef geen contact meer met hem, telefoon ingenomen, dus... nee, ik ben heel trots op hem. Hij heeft 50 kilometer gelopen, maar... Maar ik heb hier als vader ook een fout gemaakt. Ik heb hem niet genoeg laten trainen.
1: Maar hij zou de hele week, elke dag 50 kilometer.
0: Ja, en hij is 300 meter voor de finish. Vandaag was 52 kilometer.
1: Ja.
0: Dat was de zwaarste. En dat heeft hij dus niet kunnen volbrengen.
1: Maar met de finish in zicht is hij gestrand.
0: Ja, hij kon echt, er zat geen beweging meer in. Dus, zielig, hè?
1: En hoe is hij er zelf onder?
0: Dat weet ik echt niet. Ik heb hem net een app gestuurd, maar hij reageert nergens op. Ik denk dat hij boos op me is. Tenminste, dat hij het... Nou, tenminste, misschien heeft hij nu wel gereageerd. Ik heb gezegd... nee, hij reageert niet. Ik ben sowieso trots op je.
1: Dat is lief.
0: Maar ik ben natuurlijk ook een beetje nalatig geweest. Dus,
1: Maar heeft hij getraind? Want je hoort heel veel dat dit jaar heel veel jongeren die vierdaags gaan lopen zonder echte training. Als een soort van challenge. Of omdat ze denken, ach, het is wel een keer leuk.
0: Ja, nee, precies. Maar daar zat ik ook een beetje mee. Dat hij had gewoon kunnen trainen.
1: Maar hij heeft niet getraind.
0: Nee, gewoon een lui zwijn.
1: Maar dus, je kunt er niet zomaar 4 dagen op rijden.
0: Nee, dat, misschien moeten we hem even bellen.
1: Oh? Dus,
0: misschien neemt hij op. Maar... Heb je zijn nummer?
1: Dat denk ik wel.
0: Even kijken, hoor. Kijken of...
1: Even kijken. Nee, dit is Johnny de Mol. Dat is iemand anders. Misschien moeten we dat niet doen.
0: Nee. Het is ook zo... Ook zo'n... Ook de zoon van...
1: Ja. Even kijken, hoor. Heb je lijn 1 toevallig openstaan?
0: Ik heb lijn 1 toevallig nu openstaan.
1: Oké, nou hopen dat hij daar wel opneemt.
0: Hallo?
1: Oh,
0: ga erover.
1: Hoe oud is jouw zoon ook
0: al? 17.
1: 17. Liep hij alleen? Liep hij met vrienden?
0: Nee, hij liep met zijn, hoe is het, stiefvader.
1: Oh, wel leuk.
0: Ja, heel leuk.
1: En heeft hij het gehad?
0: Ja, nee, die heeft het heel goed getraind namelijk. Gijs heet hij.
1: Ah.
0: Wordt in de neem. Maar Gijs, Roodbeen. Geen familie van.
1: Wat zijn er neem?
0: Geen familie van.
2: Dit is de Vodafone voicemail van...
0: Oké, nou goed. Nou. Duncan, zit op de plek van Bettina en Vivienne. Wat doe je op die plek eigenlijk?
2: Ja. Geen idee, ik had daar een vraag.
0: Oh,
2: had jouw zoon toevallig Crocs aan vandaag? Lag het daar aan?
0: Oh, dat is het. Had Crocs aan. Wij dragen in onze familie geen Crocs, idioot.
2: Oh, sorry.
0: Nee. Zeg, wat is jouw nieuws?
2: Ik werd net vandaag, het sluit aan bij het nieuws van Gijs, maar ik had een houthakkershemdje aan.
0: Ja.
2: En er werd mij gevraagd waarom ik dat aan had. Maar kan dat niet in de zomer? Houthakkershemd?
0: Nou, het is een flanelle houthakkers. Ik vind het wel dik voor de zomer.
2: Ja, maar het is vandaag niet zo warm.
0: Nee, nou, het is niet koud, toch?
1: Ik vind het winters.
2: En ik moet nog houthakken zometeen, dus...
0: Ik weet het alleen maar. Wijf, zoon die geen marathon...
1: Ja, dus jouw zoon is een wijf.
0: Ja, nee.
1: Je zoon is een wijf.
0: Hoe red ik me uit? Goed, dames en heren, lang van... Het loopt hem niet uit. Duncan met de houthakkershirt, want die heeft
1: Duncan is wel een wijf.
0: Een collega met Crocs, jezus. Okay.

0: 1992. A snap rhythm is a dancer. Serious as cancer. Oh, dat was die andere plaat, deze.
1: Nee, dat was deze.
0: Deze. Summer ervoor, een homewrecker. Gisteren sprak ik met onze eigen Vivienne van Assem over haar programma Nederland met vakantie. Dat is een RTL late night.
1: Iets camping life.
0: Ja, precies dat. En gisteren zei ik al dat ik Vivienne zou bellen als het niet heel goed zou scoren. Dus we moeten even terugbellen.
1: Heb je het gezien, Ruud?
0: Klein stukje.
1: Klein stukje.
0: Vivienne. Ruud Wilds,
2: hey,
0: je collega. Ja.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is 4:30. Ik neem heel even mee naar gisteravond. Luister, goed. Goed luisteren.
2: Welkom hier bij ons. Dit is Nederland met vakantie. Welkom hier in de studio.
3: We gaan beginnen.
2: Ja, het is echt zo.
0: Ja, het is echt zo.
2: Ik heb, wat gebeurde er toen, Ruud? Jullie hebben gekeken?
0: Nou, ik heb gekeken. Ik heb vanochtend ook Tina Nijkamp gehoord. Tenminste, gelezen.
2: Oh ja?
0: En Tina Nijkamp, die volg ik dan niet zo. Maar de vanochtend wel, want ik heb met Gijs natuurlijk gisteren beloofd. Als het niet boven een miljoen zou scoren, zouden we terugbellen. Nou, het zat net onder een miljoen. Dus we dachten, we moeten hier toch even terugbellen.
1: Sympathiek van ons.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
2: Dus dat vind ik super statief, maar dat betekent dus dat er gisteren niet genoeg mensen geluisterd hebben om genoeg kijkers te krijgen.
0: Exact.
2: Bij ons. Is dat wat je zegt?
0: Dus, nou, ja, dat is een andere kwaliteit voor jullie. Lach het natuurlijk helemaal niet.
1: Dit is gespind, hoor.
0: Is het overigens Kees Stol? Is het dan, Kees, ook feeststol? Of is het dan de kerststol? Waar doet hij aan?
2: Nou, laat het op feest houden, want het is eigenlijk bij lange na nog geen winter.
0: Nee, dat is ook zo. Zeg maar, was het leuk om te doen, dat programma?
2: Paasstol. Nee, dat is ook te vroeg nog.
0: Ja.
2: Het was leuk. Ja, het is een eerste, weet je. Dat is altijd... hoe zeg je dat? Inkomen?
0: Wennen.
2: Ja. Wennen. Ja, maar we zijn wel echt begonnen. Okay. Dus het is een nieuwe dag en weer
0: maar nieuwe laat jij dan, als het dan, want je had gehoopt, of meer dan een miljoen, dat zit dan net onder de miljoen. Vind je dan, doe je niet lachen.
2: Waar komt dat miljoen vandaan? Heeft Gijs dat gezegd?
0: Omdat 300.000 vond ik kut klinken. Maar ik dacht, dan zeg ik gewoon, onder miljoen, snap je?
1: Het is ook onder een miljoen.
0: Eigenlijk
2: het is
1: feitelijk,
2: nee,
1: correct.
0: Eigenlijk wilde ik je gewoon heen laten. Je gaat zelf verpest je het nu. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is hoe krijgen we vanavond meer mensen?
2: Nou, ik hoop dus dat het in ieder geval helpt met het feit dat we nu weer opnieuw mensen denken... hé, ik heb gisteren niet gehoord dat dit gaande is. Fijn dat ik nu wel Radio 2 luister en dat ik dus weet dat ik vanavond moet inschakelen om 22:30.
0: Ja, het is wel een beetje laat, want ik was al moe. Ik zat een beetje te knikkenbollen gisteravond.
2: En dan vind ik het echt super sportief dat je toch echt bent blijven
0: omdat ik van je hou.
1: En als we nou vanavond de tv aan laten staan, maar wel naar bed gaan.
0: Ja, precies, met elkaar.
1: Ja.
2: Dit is best een goed idee.
0: Ja?
2: Ik weet niet, misschien... Ja, ik zou het proberen, Gijs. Ik bedoel, maar ik vind het leuk als je gewoon morgen feedback hebt weer... op hoe je vond dat het was.
0: Ja.
2: Maar als je in slaap valt eerder, ja, dan...
0: Maar moeten we morgen dan weer bellen, denk jij? Of heeft dat helemaal geen zin?
2: Ik zou dat wel doen. Ik bedoel, het is toch een beetje hoe... het is een dagelijks programma, het is iedere dag weer anders... dus je hebt iedere dag ook weer de mogelijkheid om te kijken hoe het natuurlijk loopt.
0: Vanavond?
2: Ik weet niet of jullie druk zijn...
0: 11:50. Het is een kruising tussen Camping Life en Studio Sport.
1: En RTL Tonight.
0: En het NOS Journaal. En Nederland leef je even uit of zoiets. En drop off. En opsporing verzocht.
1: En RTL Lulu.
0: Ja, precies dat. En het begint om 10:30. En vanavond...
2: Wie presenteert
0: het? Vivienne van den Assem.
2: Dankjewel.
0: Met Kees Stol. Goed, mag je ontzettend...
2: Absoluut.
0: Okay.
4: Altijd. NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Shadow, and I'm like a bird. We got Justin and Jack Style yawn and turn the lights off. Dit is de middagshow. Ik kreeg van een oud collega Marieke Scholing een appje met een foto. Dat zij in rode. Wat zijn het?
1: Rode Crocs.
0: Rode Crocs.
1: Oh, ja. Wat goed.
0: Met de hashtag Team Gijs.
1: Nou ja.
0: Ja, ik vroeg net, Juri, heb je eigenlijk Crocs?
2: Twee paar.
0: Wauw.
2: Lekker, hè?
0: Ja.
2: Ja, het loopt fantastisch. Ik zit ook in Team Crocs.
1: Echt? Wist jij dat Crocs een sportstand hebben, Ruud?
0: Sportstand?
1: Dat heb ik geleerd. Je hebt zo'n flapje, die kun je dan uitklappen. En dan blijven ze beter zitten. Dat is de sportstand. En als je hem gewoon de lucht in hebt, dan is het de normale casual comfort stand.
0: Maar douche jij met Crocs aan? Want ze zijn. Je kunt er in het water ermee.
1: Nou, op de camping wel. Want anders sta je op de vieze tegels waar iedereen op staat.
0: Oh. Dus ik doe. Het is eigenlijk een hele hygiënische. Duk, heb jij geen Crocs?
3: Nee, maar.
0: Caravan.
3: Ja, maar daar hoor je geen Crocs bij. Je kunt nog steeds een beetje seks hebben in je leven zonder Crocs.
0: Ja, dat is waar.
3: Maar zij willen dat niet meer, denk ik.
0: Nee, dat is. Oh, Juri, nou. Wat?
1: En Juri en ik mogen niet klagen, hoor.
0: Nou, Juri houdt de Crocs aan. Schat, ik hou heel veel van je, maar Crocs blijven aan.
3: Hebben jullie van die pinnen op de Crocs, of niet?
1: Ja, daar is een naam voor.
0: Pittens.
2: Pinnetjes toch?
1: Die dingen ook weer. Nee, die heb ik niet. Ben ik wel naar op zoek geweest tijdens vakantie. Kon ik niet vinden.
0: Het is echt bizar dat je alles hardop zegt.
1: Wat heb
0: je
1: dingen nou
0: in relatie is iemand zo gek die Java.
1: Chibbit heette die. Chibbit.
0: Ja. Chibbit.
1: Dan kun je bijvoorbeeld een icoontje kun je dan door zo'n gat.
0: Wat heet een chibbit?
1: Nou, dat is dan een soort pin. Een symbooltje. En die kun je dan precies in zo'n gaatje plaatsen van een Croc, zodat je hem een beetje personaliseert.
2: Is er al een De Wild in de Middag gibbit?
0: Nee, dat gaan we ook niet doen.
1: Ik kreeg overigens een audio-appje van Danielle.
4: Ja, okay. Jeetje, Gijs, je weet toch waarom er gaatjes in Croc zitten, hè? Daar loop je waardigheid uit. Kom op, nou. Bijna net zo erg als sandalen met sokken in. Fijne middag.
0: Ik hou van deze vrouw. Deze ga ik op. Dit wordt mijn ringtoon.
4: Jeetje, Gijs, je weet toch waarom er gaatjes in Croc zitten, hè? Daar loop je waardigheid uit.
1: Het Radio 2 weerbericht dan maar. Vanavond en vannacht meer wolken, mogelijk ook een buitje. Morgen ook mogelijk buitjes, wordt het 18 tot 21 graden.
0: Nou, ja of nee?
5: Nee, zeker niet.
0: Gelukkig. Waar staat
5: ze? Niet in mijn bezit. Maar goed, wel aardig wat files. Onder andere de A2, daar is het druk. Richting Eindhoven vielen tussen Weert en Valkenswaard. 8 kilometer en 35 minuten. De andere kant op, richting Den Bosch, vielen tussen Oude Rijn en Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten. Dan de A16, Rotterdam-Breda. Vanaf Rotterdam-Feyenoord vielen tot aan Dordrecht. 10 kilometer, 20 minuten. En tot slot de A50, Arnhem-Os. Tussen Valburg en Ravenstein. 11 kilometer, waar je bijna 20 minuten langer onderweg bent.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer. NOS Journaal van 4:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Het gebeurde in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik op de site. Het zou gaan om kinderporno en misbruik van gedrogeerde vrouwen. Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen erop. De boot dobberde al 25 dagen op zee. Er waren nog maar 38 mensen in leven. De mensen waren vertrokken vanuit Gambia. De brandweer in het Overijsselse Kuinre heeft een nieuwe blusmethode ontwikkeld voor bij natuurbranden. Ze hebben een gekoppelde brandweerslang van 500 meter lang met sproeikoppen. Die kan een gebied van tientallen meters nat houden. Het voordeel is dat een brandweerwagen dan geen kwetsbare natuur hoeft kapot te rijden. En een Australische politicus is in het nieuws omdat hij zijn hond heeft afgesnauwd. Het gebeurde tijdens een kritisch tv-interview.
6: You're defending your leader, but are you really comfortable with where she is taking you?
7: I think. Sit down! Sorry, it's a dog.
2: Het gaat om voormalig vicepremier Barnaby Joyce. Hij kreeg een kritische vraag over een ontmoeting van zijn partijleider met een extreemrechtse Britse activist. De politicus maakte later nog excuses voor die uitbarsting.
7: I have to apologize for this dog, which has decided to bail up.
6: Don't worry about the dog, just answer the question.
2: Oh. Oh, gewoon antwoord op de vraag.
0: Oh,
2: ja, reageerde hij ook weer op. Hij zei dat de interviewster wel erg grof was en hij dreigde het gesprek toen te beëindigen.
0: Wow, maar zij was wel streng. Spicy hoor.
2: En terecht, je moet gewoon antwoord geven natuurlijk. Hè.
0: Ga je ze ook aan mensen bellen als je dingen voor het nieuws wil weten? Dan? Hey!
2: Ja, of als
0: laat die hond gewoon antwoord geven.
2: Als ik nieuwe gibbits nodig heb.
0: Hoe kom je aan de naam gibbits, jongens?
1: Dat is gewoon, zo heet dat. Dat heeft iemand ooit bedacht.
2: En die is daar helemaal binnen
0: gelopen. Gibbits, dat klinkt als een seksspeeltje voor minder valide. Heb jij gibbets?
8: Ja, dat moet wel. Want op een gegeven moment lukt het niet meer zelf. Heb ik gibbets genomen, dus... Maar goed, het zijn dus pins. Ja. Pins voor in je crocs.
1: Ja.
8: En dan kun je allemaal afbeeldingen zetten.
1: Een aapje of een bloem of een eendje. Of ik zit hier te kijken naar een nijntje bijvoorbeeld.
2: Je kunt ze ook personaliseren.
8: Dus oh ja?
2: Ja, kun je daar een foto van een
1: DJ een gibbet van een koplamp. Dan kun je een koplamp kun je in je...
8: Oh, dat je schoenen met koplamp hebt. Ja. Wat leuk. En de achterkant de kikker.
1: Kikkerstroom.
8: Kikker met de koplamp.
1: Het hoofd van Elmo.
8: Elmo, kikker met de koplamp. En op je sportstand. Nou, dat wordt neuken. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja. Oh, dat app rolt nu ook. Je hebt ook van die lampjes die je in gaatjes kunt duwen. Als een soort koplampjes voor op de camping. Dat is toch super? Dan kun je s'avonds zien waar je naartoe loopt.
8: Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5. Probeer gewoon te negeren. Hè? Dat is...
1: Afgelopen week werd er in de Verenigde
8: Staten... Kikker. Beetje koplamp.
1: Werd er in de Verenigde Staten een hele bijzondere reddingsactie uitgevoerd. Want in Kansas zat een man vast in een Dixie... nadat hij een fles had laten vallen in de opvangtank van die wc. En hij besloot er dus achteraan te gaan. Zat vervolgens 8 uur lang vast in die Dixie.
8: Wauw.
1: Uiteindelijk liep het goed af. De man wist veilig uit de tank te klimmen. Maar als hij daar dus nog iets langer gezeten had... dan had het verhaal misschien een hele andere treurige wending kunnen krijgen.
8: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Een volledig aangepaste aan deze schijnende situatie. Wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Dus wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister. Dus wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode?
1: Nou, ik dacht aan... Tot de scheid ons dood.
8: Mooi, ja.
2: Ik ga voor hij drukt dus een stempel op het leven.
8: Het is strontzettend jammer.
1: Ach,
8: ja, hier. Wat staat er op de rouwkaart van de Dixie-doden? Alles welkom via de NPO Luister-app.
9: Er is maar één. Ruud de Wild.
8: Zometeen win je hier het pasje van Jan Willem Robbie. Om hier binnen te komen,

0: Buena Vista Social Club uit 1997. Chan Chan heet de plaat. En daarvoor ook nog Alex Horn. Een Jelly Roll. Een Bloodline. Dit is de middagshow. Ze loopt 50 kilometer vandaag. De hele week gaat ze 50 kilometer lopen. Niet de hele week 50 kilometer, maar 50 kilometer elke dag.
1: Per dag, ja.
0: Dus 200 kilometer.
2: Wauw. NPO Radio 2 live vanaf de Vierdaagse met Evelien de Bruin.
0: Evelien?
3: Ja, wat kunnen jullie toch goed rekenen?
0: Ja, goed hè? En dat live, ja. dat live rekenen op radio en televisie, ja. Dat wordt altijd afgeraden. Maar dit ging me heel goed af.
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, best wel.
0: Terwijl dat helemaal niet goed berekend is. Want vandaag heb je, als het goed is, 52 kilometer gelopen.
3: Ja, dat klopt. Maar okay. Volgens mij mag ik dan morgen 48.
0: Daar houden ze wel rekening mee. Ja.
3: Ja, hoe lang heb jij... die route... Ja, hoe lang heb ik erover gedaan?
0: Nee, hoe lang heb jij getraind hiervoor?
3: Nou, eigenlijk niet zo lang. Omdat ik geen tijd had om te trainen. Dus ik ben... Ik hoorde net nog weer iemand zeggen... Ja, weet je, de mensen die dan voor het eerst lopen... die zijn dan niet gewend om 2 dagen achter elkaar een end te lopen. Die hebben dat dan niet getraind. Toen dacht ik, dat heb ik ook niet getraind. Dus morgen wordt weer een leuke dag. Maar ja, ik vind wandelen hartstikke leuk. Ja. Met de hond, een uurtje. En ik heb wel een paar uitschieters gehad. Maar ja, echt getraind heb ik niet.
0: Wat hoor ik voor disco house op de achtergrond? Dat hoor ik.
3: Nou, ik zit op de wedren. Dat is de plek waar je finisht. Normaal gesproken is dat in Nijmegen ongeveer de lelijkste parkeerplaats die je kan bedenken.
0: Ja.
3: En nu is dat omgetoverd tot feest- en finishruimte. Dus okay. Iedereen met stinkende voeten en blaren. Die is hier ook nog aan het dansen, als je dat nog kan.
0: Heb je blaren?
3: Nee.
0: Niet.
3: Ik heb mijn voeten ingetaped. Met blauwe tape. Vanmorgen heel vroeg. En dat beschermt dan...
0: En heb je een loopbuddy? Of loop je alleen?
3: Nee, ik loop met Aniek. Dat is een vriendin, collega van mij. En zij doet alles beter en sneller dan ik. Dus daar kan ik me dan lekker aan optrekken.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat je loopt, Evelien. Verschilt ieder jaar dan ook qua route en qua beleving?
3: Nee, ja, dat is het idiote. Het is eigenlijk ieder jaar precies hetzelfde.
0: Oh, dat is heel saai. Dus,
3: dat is heel saai.
0: Ja, precies.
3: En dan loop je ook nog 50 kilometer.
1: Ja, maar waarom doe je dat dan, Evelien?
0: Ja, waarom doe je het dan? Jezus.
3: Dat heb ik me vandaag meerdere keren afgevraagd. Ja.
0: En dan vanavond, mag je drinken of mag je dan niet drinken? Want je moet morgen ook weer fit zijn.
3: Nou, dat mag ik lekker zelf weten. En dat ga ik zeker doen. Want ik kan niet wachten tot ik een ijskoude pils naar binnen kan
0: atten. Oh, dat kan ik heel goed voorstellen. Zeg, hoe laat was je binnen? Ja. Was je net binnen nu? Of ben je altijd binnen?
3: Ja, ik was om 4, iets na 4 was, okay, ik, was okay. ik binnen.
0: En morgen gaan we je weer bellen. Want dan heb je een ander parcours, hè? Dan ga je...
3: Ik heb wel een ander parcours, maar wel hetzelfde als vorig jaar. Dus als ik me niet wil vervelen... Geef me anders een leuke opdracht mee of zo.
0: Ja, ik geef een leuke rekensom mee. Daar moet ik even over nadenken. Of een rebus. Een rebus kan ik je ook meegeven. Ja. Of weer iets anders.
1: Leuk. Heb je eigenlijk bammetjes mee,
3: Evelien? Iets waarmee ik me kan vermaken.
1: Ja. Oh, overdag?
3: Ik heb bammetjes mee, ja.
1: Ja? Echt? Smeer je die zelf ochtends vroeg?
3: Ja, smeer ik ochtends.
0: Echt?
3: Ja. Ja.
0: Ik heb 1 keer gelopen. Ik heb gewoon McDonald's gedaan onderweg. Goed.
3: Dat kan ook. Er zijn heel veel mensen die de cafetaria ook hebben.
0: Ja, dat geloof ik. Evelien, veel plezier zometeen met je koude pils. En we spreken elkaar morgen weer.
2: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Elton John en I'm Still Standing. Dat is het Carlton Hotel. Op de Croisette, dat is zeg maar de boulevard van Cannes. De strandplaats in Zuid-Frankrijk. Daar heeft Elton John in de jaren 80 deze video opgenomen hier. En toen dacht ik, vorige week, ik had de geest, ben ik om 6 uur opgestaan. Ben ik daar naartoe gegaan, naar die plek waar hij die video heeft opgenomen. En heb ik zeg maar Elton John getekend.
1: Oh, en zet je dan de plaat ook op?
0: Ja, die had ik iPhone in een oortjes.
1: Dus dan zit jij op de plek waar die videoclip ooit werd opgenomen. Ja. Luister je die plaat en dan het schilder, dan wel teken jij Elton John.
0: Ik heb hem op mijn Insta staan, ik zal hem laten zien. Even kijken. Hier, dat is aan het strand.
1: Ik herken hem aan zijn hoed.
0: Ja, dat was die hoed uit die video.
1: Ja.
0: Dat was gezellig. Van die me-time momentjes.
1: I'm still standing, yeah, yeah, yeah. En hangt hij nu aan de muur bij jou?
0: De kinderen lagen nog lekker te slapen, yeah, yeah, yeah. Wat zei?
1: Hangt hij nu aan de muur bij jou thuis?
0: Ja, die hangt op mijn prikbord.
1: Dus, prikbord?
0: Ik heb een prikbord, Gijs.
1: En dan heb jij dan een gat in dit
0: kunstwerk. Jij hebt kroksje, moet je bek houden met dat je ineens heel gek doet met je prikbord.
1: Heb je dan ook gibbets op dat prikbord?
0: Ja, zie je wel met Crocs. Ik kan wel Crocs.
1: Ik zou
0: samen voor lul volgen.
1: Volgens mij hebben wij ongeveer dezelfde maat. Dus jij gaat een keer volgende week mijn Crocs.
0: Lijkt me heel leuk. We hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, daarvoor gaan we naar Kansas in Amerika. Daar zat afgelopen week een...
0: Kansas,
1: zo hoor je dat te zeggen. Daar, uh-huh. Daar zat afgelopen week een man vast in een Dixie. Hij was een fles in die opvangtank van het toilet kwijtgeraakt. Hij dook er achteraan. Kwam vervolgens vast te zitten in die Dixie. En na uren is hij eruit geklommen. Maar het had ook heel anders kunnen aflopen.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Dus wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Alles welkom via de NPO-luisterapp.
1: Gerard reageert via diezelfde app. Die zegt, wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Er gloort geen hoop meer aan de horizon.
0: Mooi. Marise, dankjewel voor het meedenken. Eindelijk een plekje waar hij echt tot rust kwam.
1: Dat is poëtisch.
0: Ja, wat staat er op de rouwkaart van de Dixie-dode? Meedenken kan via de gratis app van de NPO-luister. Zeg, mag ik even je aandacht? Het is een nieuwe single van Novastar. Hij heet Today.

0: is NPO Radio 2.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je

0: Ik zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
4: Centraal Museum Utrecht.
5: Laat meer zien.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naasten in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
11: Grote uitdagingen op de Reusden.
12: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
11: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
13: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
11: Woeste grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: En zo, het is 5 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
18: Hey Ruud, goedemiddag. De vermoorde Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van de bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de verdachte van 28 jaar opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is te zien hoe hij de woning binnenkomt, haar wil beroven en zwaar mishandelde. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over het motief. Een dierenactivist die 12 slagers in Groningen en Drenthe heeft bedreigd is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de zaken zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen. De man krijgt nu professionele begeleiding, zegt een verslaggever van RTV Noord.
19: De rechtbank houdt sterk rekening met het feit dat het om een kwetsbare jonge man gaat. Hij hoeft daarom niet terug naar de gevangenis, hij komt direct vrij. Er is namelijk een plek voor hem gevonden in een beschermde woonvorm. Zijn ouders gaan onderweg naar de gevangenis in Zwolle om hem daar op te halen en hem naar die woonvorm toe te brengen. Hij hoeft dus, als hij zich aan zijn voorwaarden houdt, niet meer terug de gevangenis in.
18: Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar daar ging de rechter dus niet in mee. De brand in een monumentaal pand in het centrum van Roermond is onder controle. Het vuur begon vanochtend bij het dak van een van de appartementen. Vermoedelijk bij werkzaamheden, zegt de bewoonster.
20: Ik was binnen in het bad en ik liep even naar buiten om te kijken waar de schilder mee bezig was. En toen zag ik nog rookpluim bij de schoorsteen. En dat zag er niet goed uit. En dan was ik zwak. Dus ik heb nog in mijn waaier en mijn telefoon. En de rest zullen we wel zien.
18: Vanwege alle rook werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Dat advies is inmiddels weer ingetrokken. En goed nieuws voor liefhebbers van padel, want de Europese kampioenschappen van de racketsport zijn volgend jaar in Nederland. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren ook in de race om het EK te organiseren. Het weer, de bewolking neemt toe en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Maximaal 21 graden met af en toe een lichte bui.
17: Juri, dankjewel. Tot zover. Bij de ANWB Tim Schaap. Is het druk hè, vandaag?
0: Het is druk, maar er zijn weinig bijzonderheden, Ruud. Het zijn vooral veel files omdat er veel mensen op pad gaan. Zoals naar de Nijmeegse Vierdaagse. Misschien de Vierdaagse zelfs, misschien de feesten later vandaag. Maar in elk geval drukte nu op de A325. Komende vanuit Arnhem. Voor de Waalbrug 3 kilometer en 20 minuten. Ook een pechgeval bij Moordrecht op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten in de file. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog even stilstaan op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. 11 kilometer en 20 minuten.
1: Dankjewel, tot zo weer.
16: Zometeen bij de Wereld.

0: het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Grote uitdagingen op de Weusten.
5: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
4: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
6: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
4: Woeste Grond, vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.

0: We doen een oké-momentje in het radioprogramma.
1: Oké.
0: Er was Toto en Rosanna uit het oké-jaar. Nee, sorry. Uit het oké-jaar 1982. Jeetje, wat een tijd geleden.
1: Dit was vroeger.
0: Dit was behoorlijk vroeger. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daar een nieuwe top 5 over 5.
1: Zeker, want afgelopen week werd er in de Verenigde Staten een bijzondere reddingsactie uitgevoerd. In Kansas zat een man vast op een Dixie nadat hij een fles had laten vallen in de opvangtank van de wc. Weet je, waar je boven hangt en normaal alles naar beneden valt.
0: Jij gaat vaak naar festivals. Zie je wel eens op een Dixie dan?
1: Weinig. Je ziet ook tegenwoordig niet heel veel Dixies meer op een festival, heb ik het idee. Het zijn meer wat toiletwagens.
0: Ja, even, ja.
1: En als ik twee biertjes
0: heb... de hele luxe festivals.
1: En als ik twee biertjes heb gehad, dan kan ik ook staand urineren. Dus dat is prettig. Dan
0: maar je gaat niet ergens drukken.
1: En dat probeer ik op een festival te voorkomen, ja. Ben jij een drukker op een festival?
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Ook een rare plek om dat... maar ja, wat moet, Ruud?
0: Ja, dat moet zeker,
1: dat
0: ja. Maar het kan toch, als je zo'n festival van een paar dagen... bijvoorbeeld waar wij waren in Zeeland...
1: Concertie.
0: Ja. Dat op een gegeven moment moet je een keer.
1: Ja, maar je zou het dan hypothetisch natuurlijk kunnen ophouden... tot je s'avonds weer in je accommodatie bent... op de camping of in het huisje of bij de tent.
0: Ja.
1: En dan hoef je het niet op het festival achter te laten.
0: Bij de tent?
1: Ja, want daar heb je dan vaak sanitaire voorzieningen.
0: Oh, ik wou net zeggen. Bij de tent, wij gingen vroeger kamperen trouwens. Ja. Met de familie. En had mijn moeder, die ging dan een kuil graven.
1: Nee, hou op.
0: Ja, serieus. En dan met mijn broer erin begraven. Nee. Een kuil graven. En dan was dat de wc.
1: Deden jullie wild kamperen? Wild kamperen?
0: Ja. Oh, echt. Ja. Wacht, pak hem weg bij.
1: Denken jullie dat soort vakantie? Dat vind ik niks voor jou en jouw...
0: Nee, mijn ouders deden dat. Er is een camping, of tenminste in het bos inderdaad. En dan was er een gat. En dan, dat weet ik wat, dat was de wc.
1: Een soort expeditie Robinson.
0: Ja, dat was het hele expeditie Robinson avant la lettre.
1: Ja, maar moest je dan hurken? Of was er wel
0: een plank gemaakt ook, weet ik nog. Ik had hele handige broers. En die, dat was echt serieus. Dat was dan de wc-tent.
1: En hoe dichtbij was dat dan?
0: Nee, dat was een stukje verderop, wc-tent.
1: Met een speciale tent ook voor
0: opzetten? Ja, dat zeg ik net. Een gat, tent eroverheen. Dat was een wc-tent.
1: Nee.
0: Ik weet niet hoe ze dat met de afzuigkap deden. Dat was er niet in die tijd.
1: En closetpapier.
0: Ja, dat was. Maar volgens mij gooiden we dat allemaal in de...
1: In het gat.
0: In het gat. Dus ik denk, als er ooit een milieu daar komt...
1: Ja, of als ze daar ooit huis willen bouwen, dan vinden ze...
0: Ja, precies.
1: Bij de opgravingen vinden ze jullie...
0: Nou goed, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. We hadden de top 5 over.
1: Oh, ja, dat staat er halverwege, want in de Verenigde Staten was dus een Dixie. Er kwam een
0: Oh ja, wij hadden vroeger dus gingen we kamperen.
1: Ging jij kamperen?
0: Ja, en dat was een wc-tent.
1: Wat geinig zeg.
0: Dan gooiden we gewoon een wc... En uiteindelijk, na de vakantie, gooiden we ook de tent erin.
1: Oh, dat is ideaal. En dan
0: de tent erin.
1: Ja. Deze man in Kansas, die had dus niet zo'n gat, maar die had een Dixie. Zat vast in die Dixie.
0: Nou, dat is dus geen Dixie, hè?
1: Nee.
0: Dat is een wc-tent.
1: Maar toen hadden ze ook nog geen Dixie.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Die man zat er 8 uur in vast. Hij wist er op een gegeven moment uit te klimmen. Maar het was kantje boord, want voor hetzelfde geld was die man overleden in die Dixie.
0: Oh!
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode?
2: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Dan staat er op de rouwkaart van de Dixie-dode. Dirk, dankjewel voor het meedenken. Hij was eindelijk verlost van alle druk.
3: Nummer 4.
1: Stefan op 4, wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? In zijn wc eentje van ons heen gegaan.
2: Nummer 3.
0: Tineke en Mark, normaal gesproken doet Bettina dit over de vijf. Dus dat kan toch wel, maar die zijn er natuurlijk niet. Duncan, jij zit op hun plek. Kun jij hem ook doen?
4: Nummer 3 doen?
0: Ja.
4: Zeker. Nummer 3, Tineke en Mark, wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Het was een prachtig afscheid.
3: Nummer 2.
1: Olivia op 2, wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Hij is voorgoed van de pot gerukt.
2: Nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Freek, Jonathan en nog veel anderen, dankjewel voor het meedenken. Wat staat er op de rouwkaart van een Dixie-dode? Rest in peace.
1: Mooi,
0: dankjewel voor het... Ja, peace.

0: De nieuwe zanger van Kensington.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO Radio 2.
0: Ja, woensdag ga ik die was ophangen dan. Donderdag drogen. Auto inpakken. Vrijdag een auto wassen nog even. Zaterdag onderweg. En dan zondag aankomst in Frankrijk. En dan slapen, kort nachtje. 'S Morgens vroeg om 6 uur gaan we beginnen met Rue de Soleil. Om in de stemming alvast te komen.

0: Jongens, ik weet dat ik een portier ben, maar wie komt er nou als laatste hier? Ik lijk nu wel zo'n boze vader, maar wie komt er nou als laatste luie...
1: Die Crocs, jongen.
0: Lui far, jij, Gijs?
2: Ik ben bang dat ik dat was.
0: Ga de deur dicht doen. Okay. Ga echt.
2: Het spijt mij, Ruud.
1: Maar hij heeft wel snoep gehaald, hè?
0: Hij heeft snoep gehaald. Laat maar, blijf maar zitten, we moeten helemaal omlopen.
2: Maar dan ga je... Ja. Dit is wel het snelst.
0: Jezus.
2: Oh, jij kijkt wel. Je kijkt verbolgen, Ruud.
0: Verbolgen? Dat is wel een raar woord.
2: Je kijkt geïrriteerd, gefrustreerd.
0: Ja. Nee, omdat ik elke dag... Ik lijk je wel de portier. Dat ik zet voor jullie koffie, maar ik vond het hele godganse uitzending... moet ik die deur 20 keer... Ik loop nu over.
2: Ja. Het spijt mij, Ruud. Dat is het voordeel. Volgende week zitten we in een bus. Daar gaat de deur automatisch open en dicht.
0: Dat is helemaal waar.
2: Dus hou vol nog 3 dagen.
0: Hou zelf vol.
3: Thank you.

0: Sta op, ga de koning en koningin.
1: Morgen zijn Paleis Noordeinde en de koninklijke stallen weer opengesteld voor publiek. Inmiddels een jaarlijkse traditie. Aan de lijn heb ik onze royalty-expert Rick Evers. Rick, goedemiddag.
2: Ruud, hallo.
1: Ja, je volgt onze royals op de voet. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Ben je, als ze een ranking zouden moeten houden bij de royals, wie het meest gehaat is, hè, van de mensen, waar kom je dan uit in de top 10?
2: Ik sta wel in de top, ja.
1: Ja, serieus, hè?
2: Ja, kijk, ik weet dat de koning liever een NRC-verslaggever heeft, bijvoorbeeld, of die van Trouw, bijvoorbeeld, dan mij, bijvoorbeeld.
1: Ja, hoe komt dat?
2: Ja, dat ligt onder meer aan jou. Ja, ik kan het mooier maken of niet, maar dat ligt onder andere aan jou.
1: Hoezo
2: ligt
1: dat aan Ruud?
2: Oh ja, hij wil gewoon diep gaan van de journalistiek. En natuurlijk doen wij dat ook wel een beetje. Maar toch ook weer met een... Ja, op een andere manier doen wij dat, toch?
1: Maar denk je dat hij dit meekrijgt?
2: Oh ja, dit wordt vast uitgeschreven door de RVD. Ja, en ja. Op een blaadje op zijn iPad, naar zijn iPad gestuurd in Griekenland.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ik wel in.
1: Ja. Ja. Zeg, Paleis Noordeinde is het woonhuis natuurlijk. Ben je er wel eens binnen geweest?
2: Want nee, het is het werkpaleis. Het is het werkpaleis van de koning en de koningin. En van nog honderden medewerkers.
1: Oh ja, natuurlijk. Sorry, vergeef mij, want ze wonen natuurlijk op...
2: Huis ten Bosch.
1: Huis ten Bosch.
3: Oh.
2: Ja. Ja. Daar ben ik ook wel eens binnen geweest. Ja.
1: Maar binnen, om even te plassen, of hoe werkt dat dan?
2: Nou, als we daar bijvoorbeeld zijn voor zo'n fotosessie, dat is dan meestal in de tuin, dan is het ook gewoon echt daar in de tuin. En je komt er niet binnen, plassen doe je maar lekker ergens anders.
1: Oh ja, maar in een wc-tent, buiten ergens.
2: Nee, dat mag dan niet. Nee, dat moet je dan lekker buiten het terrein doen. Maar als er een evenement is op het paleis, ja, dan kan het wel. Maar dan is het meestal wel dat je dan, alsof je iemand van de RVD als een soort van plasketting met je meekrijgt.
1: Rick, even luister. Ja. Als jij daar tijdens een persdag bent en je bent ineens half onwel, of je moet echt zo nodig plassen, dan mag je toch wel even binnen plassen.
2: Nou, dan misschien wel, inderdaad. Maar als je gewoon een zwakke blaas hebt, dan had je maar een andere collega moeten sturen.
1: Oh,
2: misschien.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Zeg, dit jaar is ook de bevelhebbersstaf van Willem van Oranje te zien. Ja, wat is daar voor bijzonders aan deze bevelhebbersstaf?
2: Dat het natuurlijk ontzettend oud is, dat sowieso. Het is gebruikt in de oorlog tegen de Spanjaarden.
1: Die dat zegt ook. Het is heel erg oud en doorlopend.
2: Ja, heel erg. Ja, nou, 1574, slag op de Mokerheide, als we het journalistieker willen gaan doen. Daar is het waarschijnlijk afgepakt. Het is door de overwinnaars, de Spanjaarden, meegenomen. Het is uiteindelijk ergens bij de Jezuïeten terechtgekomen. En die hebben het nu weer in bruikleen gegeven aan het paleis. Omdat ze namelijk ook vieren dat het oudste onderdeel van het koninklijk huis, dat is namelijk het chef, het militaire huis, dat viert het jubileum. Dus er zijn allerlei dingen te zien die met die militaire kant van het koningshuis te maken hebben. Dus denk aan de baret van Amalia bijvoorbeeld. De klapmok van Maxima.
1: Ja.
2: En dus de bevelhebberstaf. Een bevelhebber die voor Willem van Oranje werkte. Die had hij mee tijdens die slag.
1: Oké. Okay. Zeg, hoe belangrijk zijn deze openstellingen eigenlijk voor het publiek?
2: Nou, ik denk dat het wel een beetje bijhoort bij deze tijd van meer openheid. In Engeland zie je dat ook natuurlijk. Het Buckingham Palace is al jarenlang opengesteld. En koning Charles is ook van plan om dat nog veel meer te gaan doen, omdat hij ook niet op Buckingham Palace wil wonen. Ja, Paleis Noordeinde is een ander verhaal, omdat er gewoon iedere dag gewerkt wordt door honderden mensen die de monarchie mede mogelijk maken. Maar in de zomer is het natuurlijk wat rustiger, dus zijn er een paar weken de tijd om dat te kunnen doen, ook op de stallen. Dat betekent dus ook dat een aantal paarden dus vakantie heeft gekregen, zodat die bezoekers ook meer de kans hebben om daar te komen kijken.
1: Ja, het is tot en met 9 augustus. Kan ik bijvoorbeeld ook nog boeken? Of hoe werkt dat? Kan ik gewoon naartoe?
2: Nee, je moet wel even een kaartje kopen. koninklijkeverzamelingen.nl/tickets. Maar ik moet je wel een beetje teleurstellen, want op de officiële markt, zeg maar, misschien is er nog ergens onderhand iets te krijgen, kun je alleen nog maar kaarten voor de stallen krijgen. Okay. Niet voor het paleis zelf.
1: Ja. Rick, even wat anders.
2: Ja.
1: Nieuw. Is de tentoonstelling De Oranjes en de Krijgsmacht, wat is daar te halen?
2: Wat is er te halen? Je kan er herinneringen meenemen. Mooi. Maar voor de rest moet je alles blijven laten liggen natuurlijk.
1: Ja. Zeg, dan nog een zomersnieuwtje. Het schijnt dat onze koningin Maxima deze zomer kiest voor topless zonnen.
2: Ik heb ook zoiets gehoord.
1: Wat is dat voor raar? Waarom is dat nieuws?
2: Nou, iemand heeft dat van mijn collega's, die misschien nog wel hoger in de ranking van de gehate World
1: Oh, oké. Is dit een fabel?
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb heel veel foto's gezien van de koningin in haar bikini, maar nog niet zonder haar bikini.
1: En maar dat zou ze toch nooit doen, topless, als ja, wel, majesteit?
2: Kijk, majesteit. Nou ja, zij kan...
3: de Gijs gaat van mij zeggen.
1: Mag hem alleen van Gijs.
2: Nou goed. Kijk, ze heeft natuurlijk een fantastisch vakantiehuis en dan kan ze doen en laten wat ze wil. Alleen als ze pech hebt, staat het op Google Earth of zo. Okay, maar ja, dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
1: Ja. Of met een drone. Gijs nu een natte drone. Maar. Oké, nu hebben we het nulpunt bereikt. Rick, mag je hem bedanken.
2: Ja, graag gedaan.

0: sol. Olé. Dames en heren, zometeen het laatste half uur van dit radioprogramma. Dat betekent dat we morgen alweer op woensdag zitten. Hoe is het weer eigenlijk morgen? Zit er nog een beetje Ruud's lijntje in deze week?
1: Nou, ik ben me wel aan het voorbereiden op een zachte landing voor donderdagmiddag. Morgen zegt hij 21 graden en bewolkt hier.
0: De zachte landing, daarmee bedoel je dat we het laatste half uur natuurlijk sowieso Ruud's lijn gaan doen.
1: Precies, zodat we ondertussen onze spullen en koffers al een klein beetje kunnen pakken.
0: Daar staat de uitzendbus, zeg maar, helemaal voor de deur, dan kunnen we helemaal vertrekken. Ja. Leuk. Ja.
1: We zijn dus bijvoorbeeld nu al, we hebben de koffie al klaargezet en het koffiezetapparaat en dat soort dingen, die staan al klaar. De kleren moeten nog, maar de koffie is gepakt.
0: Shirtjes. Ik heb het shirt al gestreken voor iedereen. Dat ben ik nieuw, ik heb ze allemaal gewassen gisteren. Ik heb allemaal zelf gedaan. Ik vind het ook een mooi ritueel om dat zelf te doen.
1: Oh, dus, strijk jij de shirtjes dan ook?
0: Ik strijk de shirt. Ik heb het voor jullie allemaal binnenste buiten gestreken, want anders gaat de opdruk naar de maan.
1: En doe jij wasparfum of niet?
0: Sorry?
1: Wasparfum.
0: Oké, wacht, je stemt CDA, je hebt Crocs aan en wasparfum.
1: En ik heb het weerbericht, want vanavond nog meer wolken. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen 18 tot 22 graden, een enkel buitje dan.
0: Tim, we gaan bij de ANWB. Hoeveel heb je?
2: Nou, 4 op een rijtje gezet. Op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht Den Bosch eentje. Tussen knooppunt Oude Rijn en Alfred Everdingen. 11 kilometer en 15 minuten. Dan een ongeluk bij knooppunt De Hocht. Diezelfde A2, maar dan richting Maastricht. Vanaf knooppunt Eckersweijer een kwartier bumper aan bumper. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht. 19 kilometer, 30 minuutjes. En bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse komen in de file te staan. Op de A325 komen er vanuit Arnhem. Voor de Waalbrug bij Nijmegen, dik een kwartier vertraging.
0: Dank je, tot zo weer. Het NOS Journaal van 17:30, hier is Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Ze stonden in Rotterdam, Amsterdam en Steenbergen in Brabant. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site Motherless te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Er is tijdens de invallen van vandaag niemand opgepakt. Op een migrantenboot zijn meer dan 140 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde voor de kust van Mauritanië in West-Afrika. De migranten uit Gambia wilden de overstap naar Europa maken. 38 mensen hebben de ramp wel overleefd. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode eenden gevonden. De gemeente vraagt nu om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Katten moeten binnenblijven en honden mogen alleen aangelijnd naar buiten. 5000 vierkante meter aan stenen en asfalt eruit en 3000 vierkante meter aan groen erin. In Middelburg zijn ze aan het onderzoeken hoeveel hittestress dat gaat schelen voor omwonenden. Want een parkje voor je deur in plaats van een flinke parkeerplaats kan zomaar op een hete dag 3 tot 4 graden schelen, zegt een onderzoeker.
4: We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen en die ontmoeting creëren, hè, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
3: Er volgen nog metingen om te zien hoeveel het precies aan hitte scheelt.
0: Stukje dit, stukje dat, stukje park.
3: Maak een praatje, maakt je dag, hè?
0: Een praatje maakt je dag, stukje groenvoorziening, stukje voor je deur, 3 tot 4 graden, de goede deze tijd. Wat ik me dan afvraag, die parken zijn natuurlijk schortdroog. Wie gaat dat bewateren? Want dan moeten ze extra water natuurlijk.
3: Dat klopt, dat is een goede vervolgvraag voor een vervolgverhaal.
0: Zou je me even willen terugbellen? Of heb je
3: Nee, ik heb geen nummer nog.
1: Goed. Een onderzoeksjournalist ben jij geworden.
0: Nou, ik ben tijdens mijn vakantie, dan word ik natuurlijk altijd meer journalist weer.
1: Ja.
0: En dan komt het allemaal uit. Horen en wederhoor.
1: En hoe gaat het dan op vakantie?
0: Op vakantie gaat het heel goed. Dan oefen ik op mijn kinderen daarmee.
1: Ah ja.
0: Dus dat is heel leuk. Dat is gezellig, had je bij moeten zijn. Goed, Yuri, ontzettend bedankt.
3: Graag gedaan.
0: En, wij gaan eigenlijk niks doen, platen daar.
5: Er is maar één.
0: Zometeen weer de microfoon van Jeroen Kijkendeweg. Dat heeft een tonnier meer nodig.

0: Sharky en Goodheart. Ook nog Calvin Harris en Clementine, Douglas en Blessings.
1: Ik krijg een leuk audio-appje binnen via de NPO. Luister, Ruud, heb ik klaargezet voor je.
2: Hoi! Ik ben helemaal blij dat Ruud de Wild weer op de radio is. Dat wil ik even zeggen. Fijne uitzending. Groetjes, Janine.
0: Janine.
2: Hoi.
0: Ik ben Ruud. Ik ben blij dat ik weer terug ben. Janine. Hoi.
2: Ik ben helemaal blij dat Ruud de Wild weer op de radio is. Dat wil ik even zeggen. Fijne uitzending.
0: Hoi.
2: Groetjes, Janine.
0: Hoi.
3: De Wild in de middag. De nieuws uit Frankrijk.
4: Les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence.
0: Nieuws uit Frankrijk.
2: Hoi.
0: Yvonne.
5: Hoi.
0: Hoe is het met je?
5: Ja, goed jongens.
0: Ja. Zeg, 9 maanden na die enorme diefstal in het Louvre gaat de Apollon galerij weer open. Dat is iets, ja. Iets feestelijks, hè?
5: Ja, dat is wel een feestje. En heel last minute eigenlijk in het nieuws gebracht. Dus we horen dit pas vandaag en het gaat morgen al van start.
0: Ja, want dat heeft natuurlijk alles te maken met veiligheid. Dat ze niet weer van die onverlaten binnen konden laten komen. Is het nu wel goed beveiligd? Want er blijft het natuurlijk met de Franse slag.
5: Ja, nou, de grote grap is dat er nu niks meer te beveiligen valt. Want ze gooien die galerij open, maar alles is weg.
0: Oh.
5: Dus die 8 vitrines die daar stonden met die kroonjuwelen van miljoenen euro's, die zijn helemaal verdwenen. Eigenlijk, hè, er zijn heel wat stukken gejat in oktober vorig jaar. Wat niet is gestolen, dat is dus ook nu meteen getransporteerd naar een grote kluis op een locatie verderop. Daar kan niemand meer bij komen. En de nieuwe directeur heeft ervoor gekozen om gewoon die praalgalerij...
2: Ja, goed jongens.
0: Ja, zeg, 9 maanden na die enorme diefstal in het Louvre gaat de Apollon galerij weer open. Dat is iets, iets feestelijks, hè?
5: Ja, dat is wel een feestje. En heel last minute eigenlijk in het nieuws gebracht. Dus we horen dit pas vandaag en het gaat morgen al van start.
0: Ja, want dat heeft natuurlijk alles te maken met veiligheid. Dat ze niet weer van die onverlaten binnen konden laten komen. Is het nu wel goed beveiligd? Want er blijft het natuurlijk met de Franse slag.
5: Ja, nou, de grote grap is dat er nu niks meer te beveiligen valt. Want ze gooien die galerij open, maar alles...

0: vitrines die daar stonden met die kroonjuwelen van miljoenen euro's, die zijn helemaal verdwenen. Eigenlijk, er zijn heel wat stukken gejat in oktober vorig jaar. Wat niet is gestolen, dat is dus ook nu meteen getransporteerd naar een grote kluis op een locatie verderop. Daar kan niemand meer bij komen. En de nieuwe directeur heeft ervoor gekozen om gewoon die praalgalerij in zijn originele staat nu eigenlijk als museumstuk te gaan laten zien.
1: Wat leuk!
0: Dus hij is leeg. Ja, nee, het is ook heel mooi.
1: Ja, ben je er al geweest?
0: Nog niet, want het is pas vanaf morgen en ik ben lekker op vakantie.
1: Oh, en ben jij op vakantie in eigen land?
0: Nee, ik ben ook weer in Frankrijk, hè. Ik ga Frankrijk niet uit.
1: Nee, dat bedoel ik niet. Vakantie in eigen land. Dus jouw land is Frankrijk inmiddels. Maar waar ga jij als Parijzenaar naartoe dan?
0: Nou ja, dat ligt echt helemaal aan waar je van houdt. Binnen 2 uur zit je al in de Bourgogne aan de lekkere wijnen. Ik ben naar de Zuid-Franse kust, hè. Ik zit aan de Atlantische Oceaan te surfen. Maar ik moet ook nog de kant op van waar nu toch een beetje bosbranden zijn. Oh ja. Dus ik twijfel nog een beetje.
1: Oké. Okay. Ja. En dan ga je, daar bedoel je de Côte d'Azur mee, waarschijnlijk? Door de VAR?
0: Ja, ik moet naar de VAR en naar de Ardèche nog. Oké. Okay. Ja.
1: Waarom heeft die verbouwing juist zo'n beetje hak op de dak, man? Hak op de dak. Maar waarom heeft het zo lang moeten duren met de Louvre?
0: Nou, ze hebben lang gewacht. Ze hebben natuurlijk besluiten moeten maken. Ik denk dat er veel onderzoek geweest is nog, al die tijd. Ze hebben de resterende stukken een veilige plek moeten geven. En ik denk dat dat een beetje besluitvorming is. Want wat gaan we met die vleugel doen?
1: Oh.
0: Ja, ja.
1: De juwelen, eigenlijk alles wat gejat is, is nog weg.
0: Ja, dat is niet gevonden.
1: Waarom hebben ze dat niet nagemaakt? De vooraf bedoel ik. Dus je kunt tegenwoordig alles namaken en dat je gewoon, snap je?
0: Dat is geen authenticiteit, Ruud.
1: Oké, okay,
0: nee.
1: Ja,
0: oké. Okay. Ze doen in Frankrijk goed of ze doen het niet, geloof ik.
1: Zo is dat ook, ja.
0: Ja.
1: Zeg het dan nog wat anders. Want wij gaan volgende week met de Rue du Soleil-caravaan Frankrijk in. We hadden het net al even over de bosbranden. Parijs was een enorme bosbrand. Heb je daar last van gehad?
0: Nee, het is te ver weg van Parijs. Zo'n 60 kilometer om daar als Parisienne last van te hebben.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel erg. Want het is een van de mooiste stukken bos die zo in die richting bij ons in de stad zit. En waar veel Parijzenaren altijd voor de vrije tijd heen gaan.
1: Ja.
0: Klimmen, mountainbiken, ik ga er altijd paardrijden. Dus het is wel echt een logische ramp. Omdat het ook wel een beetje de longen zijn van
1: Duiden. Maar het is aangestoken door jonge mensen, denken ze.
0: Nee, dat denk ik niet. Het is bevestigd. Er zijn al acht mensen aangehouden. Nee, 6 arrestaties, waarvan er dus bijvoorbeeld een 18-jarige al is bevestigd.
1: Waarom?
0: Dat hij heeft aangestoken. En dat is nota bene een vrijwillige brandweerman. Ja, ik vermoed dat dat een pyromaan is vanaf geboorte. En dat hij dacht, ik ga lekker vrijwillig brandweerman worden. Want hij ligt op het vuur. Ja, dus ze hadden snel door dat het was aangestoken. En nu zijn de arrestaties gericht een paar dagen geleden.
1: Zijn er bepaalde dingen waar we dit jaar rekening moeten houden die we vorig jaar nog niet hebben meegemaakt in Frankrijk?
0: Want ik zou dus zelf gewoon kaarten meenemen. Papieren kaarten van de Franse autowegen.
1: Want?
0: Want als je erin vastzit en dat internet gaat er daaruit en je hebt paniek, dan wil je weten hoe je daar weg kan scheuren met die bus. En dan kan het dus ook zijn dat Google Maps het even niet doet of zo.
1: Wat
0: je
1: goed.
0: Moet echt even een noodpakket maken.
1: Een prepper, of zoals jullie dat zeggen, een prepper.
0: mijn vader en mijn zus hadden mij ook gewaarschuwd op deze manier.
1: Oh ja, wat goed voor jou.
0: En misschien niet gaan als het echt code rood is nu weer aangegeven. Als het echt gevaarlijk is, zou ik het risico niet nemen.
1: Nee, waarom gelijk?
2: Maar code rood vanwege de bosbranden of vanwege de hitte? Waarom is het dan code rood?
0: Het is code rood vanwege risico op bosbranden. Omdat het gewoon zo lang al zo droog is. Met die temperaturen en de windstanden. Ja, er hoeft maar één mogol en barbecue aan te steken. En het staat in de fik en dan is het niet overzien.
1: Ja. Yvonne Amerika, inwoner van Parijs. Mag ik jou ontzettend bedanken. Ofwel, merci beaucoup. En misschien spreken we ook volgende week weer.
0: We nemen er een zeetje in de Ardèche.
1: Yep. Ja.

0: vraag van vandaag is, folkt u ook? Weet je nog wat folk is?
1: Weet ik niet.
0: Het is een soort dans. Dans uit de jaren 80. Madonna was toen natuurlijk hartstikke hip. En die folkte er los, hoor.
1: Dus dan zullen wij samen folken?
0: Ik ga het even aan mijn bijna naamgenoot vragen. Emily de Wild met de T. Maar dat hoor je niet. Wat was folken nou ook weer?
2: Wogen, dat komt uit de gay scene in New York. En daar hadden ze een dans. En dan moest je eigenlijk doen alsof je aan het poseren was.
0: Ja, precies.
2: En dat heet voguing.
0: Voguing.
2: Oh. En dat was toen de trend. En haar backup dansers...
0: Jij doet het ook nu.
2: Ik kan het doen. Ik kan een beetje vogen. Maar niet echt, zeg maar. Doe mijn best. Maar dat komt daaruit. En zij heeft daar dus een ode voor gemaakt.
0: Ode aan vogen. Mooi.
2: Ode aan vogen.
0: Ook nog Taylor Swift. I knew it, I knew. And I knew it, I knew you.
2: I knew you.
0: Goed, als jij een stukje fruit zou zijn, wat zou je jezelf dan maken?
2: Ik denk een framboos.
0: Oh, waarom dat?
2: Ik vind mezelf wel een framboos.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Goed.
2: Jij?
0: Ik ben geen framboos. Ik zou graag een opalpruim willen zijn, want daar hou ik van.
1: Wat voor pruim?
0: Een opal. Die heb je maar drie weken per jaar. Het is ongeveer nu. En dat is over twee weken klaar.
2: Voor de fijnproever ben jij?
0: Nou, dat niet. Het is gewoon een hele ordinaire Hollandse pruim.
2: Ja.
0: En dat klinkt een beetje gek, maar dat vind ik mijn favoriete zoekfruit. En platte persik vind ik ook lekker.
1: Een platte persik?
2: Ja. Oh, die heb ik net gehaald. Ik hou van platte persik.
0: Lekker,
2: hè? Maar wel sappig. Niet zo, want je hebt ook mensen die eten ze droog. Dat vind ik echt heel smerig. Nee,
0: en ik weet ik ben echt een platte persik nerd. Want ik leg ze precies in de zon. En dan zijn ze bij mij heel lekker.
2: Ik zit ook in mijn papaya-fase.
0: Oh, dus dat ben ik nog niet.
2: Ja, dat is echt lekker. Je moet wel een goede hebben, hè? Eentje dat het wel gewoon smaak heeft.
0: Goede papaya-fase.
2: Goede papaya.
0: Ja, we houden ervan. Ja. Zeg, over papaya-fase gesproken, wat ga je vanavond doen?
2: Wij, over eten gesproken, gaan met Ramon Brugman bellen. Want we gaan even een rondje doen langs het lekkerste Europese gebak. Dat als je dus ergens staat in Oostenrijk, in Frankrijk, in Italië, dat je weet, ik probeer dit dessert of dit gebakje eens.
0: Mooi.
2: Want het zijn heel belangrijke zaken, zijn dat.
0: Zeker.
2: Dat je weet wat je moet kiezen.
0: Want jij bent in Wenen geweest, ging je van taart naar taart. Tort naar tort.
2: Ik had die zachertorten met dus vanillesaus.
0: Vind je mij een enge man dat ik alles weet van jou?
2: Ja, zo. Het is wel opvallend.
0: Ja. Ik weet echt alles
2: maar
0: van
2: jou. Maar bij die traditionele heb ik die toen genomen. Die, ik weet niet hoe die heet, in de Wenen.
0: Het gaat over taart, mensen. Dus,
2: het was echt heerlijk.
0: Ja, dus, goed. En dan zijn we allemaal scherp, jongens.
1: Nou,
0: Duncan, doe je mee voor de verandering?
1: Lijkt me leuk.
0: Oké, goed.
1: Verder
0: waren we dan. Nou, die was gewoon van Gijs. Hij is altijd van Gijs.
1: Nou, is niet altijd.
0: Nou, wel altijd. Maar goed, jij hebt weer ongeluk in andere dingen. Dus,
1: en zo is het.
0: Veel plezier met Emily de Wild. Emily Claire de Wild, sorry. Want ze wil ze genoemd worden. En,
2: ja, heel graag.
0: Wij staan er morgen weer.
3: Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl. Ster. Even bollen. Iedereen.

0: De zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram,

0: genieten maar.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
5: Het is 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
6: Goedenavond, Emily. Inwoners van Wormerland in de Zaanstreek wordt gevraagd alert te zijn op dode vogels en om hun katten binnen te houden. Want in de buurt is bij 2 dode watervogels een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen ook tientallen dode watervogels gevonden. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars gedisqualificeerd. Het gaat om een paar militairen die te weinig bepakking bij zich hadden en om 10 mensen die hebben gesjoemeld met hun loopafstand. Tot 5 uur konden de laatste wandelaars binnenkomen. Joke was net op tijd.
7: Ja, ja. Ik had niet verwacht. Dit is wel de laatste keer. Want hoe mooi ik het ook vind, fysieke klachten heb ik het afgelopen jaar heel erg gehad. En niet alleen door de Vierdaagse. Maar de 20ste, ik denk, ik wil het toch nog wel even volmaken.
6: Na jaren leegstand is er in het Oostenrijkse Braunau een nieuwe bestemming gevonden voor het geboortehuis van Adolf Hitler. Morgen opent er na een lange renovatie een politiebureau. De geboorteplaats van de dictator trekt nog steeds rechtsextremisten aan. Komt een politiebureau omdat verdachte mensen dan snel kunnen worden geïdentificeerd. En na jaren van uitstel en financiële problemen is vanochtend een nieuw pretpark in Rotterdam geopend. Opvallend genoeg verrichtte de vorige eigenaar, Henny van der Most, zelf de openingshandeling. Hij stak er naar eigen zeggen tientallen miljoenen in, maar ging dit voorjaar failliet. Na een kleine opfrisbeurt is een deel van het park Spelen bij Belen nu eindelijk open.
8: Het ziet er echt super mooi uit. Ik had het niet zo mooi verwacht. En ook super veel leuke activiteiten.
9: Er zijn al overal leuke dingen. Vooral bij het glijbaan, rolschaatsen bedoel ik.
8: Ik heb nog niet alles gezien, maar tot nu toe vind ik het verkeerspark heel leuk. Het autootjes rijden en door de wasstraat, het politiebureau en allemaal leuke winkeltjes. Ja, super tof gemaakt.
6: Voorlopig is dus nog maar een deel van het park open. Over ruim 2 jaar moet alles klaar zijn. Het weer, vanavond meer wolken. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het 18 tot 22 graden met een enkel buitje.
5: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap. Hi, Tim.
10: Hey, hallo. Goedenavond. Helaas hier en daar toch nog iets van oponthoud. 160 kilometer nog. Onder andere de A2, Utrecht en Bos, tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer, 40 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook nog een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Vanaf Zevenhuizen langzaam rijden. 4 kilometer tot aan Gouda, 10 minuten vertraging. En tot slot drukte in Nijmegen vanwege die Vierdaagse op de A325 vanuit Arnhem. Een file vanaf knooppunt Ressen tot aan de Waalbrug bij Nijmegen. 3 kilometer en 25 minuten.
5: Dankjewel. Zometeen het oor wil ook wat. We beginnen met The Cure. Friday, I'm in love.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Studio, Radio 2.
1: Hey, hallo, buenas noches of bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hier bij de Orwell ook wat doen we niet heel moeilijk. We wensen je gewoon een fijne avond waar jij je dan op dit moment ook mag bevinden. Misschien ben je lekker op vakantie. Wij zijn sowieso hier. Met hier bedoel ik Hollywood, de prachtige Hollywood.
2: Mooi, hè?
1: Mooi jij hier. Ja. Zo mooi hier. Zo en zonnig, mooi. Als je nu buiten kijkt. Hey, dat is fijn. We bellen zo meteen met onze lievelingschef Ramon Brugman over wat je wel moet proberen op vakantie aan allemaal lekker gebak. Alvast een voorproefje over allemaal gebak uit Europa.
3: Pastel da nata in Portugal, sfagliatello in Italië, sagatorte in Oostenrijk, Frankrijk een bubba au rum of een taartje opera. In Duitsland, boah, daar hebben ze bijna geen lekker gebak.
1: Ja, hij is natuurlijk ook banketbakker van oorsprong, dus hij ging helemaal aan over dit onderwerp van, oh, hier weet ik wel wat van, wat je daar kan bestellen, wat je hier kan bestellen. Als je naar Frankrijk gaat, moet je dit nemen. Als je naar Oostenrijk gaat, moet je dit nemen.
2: Maar in Duitsland?
1: Twijfelachtig. Ik heb nog iets raars meegemaakt vandaag, of iets grappigs eigenlijk. Want ik had een streamingsdienst afgesloten omdat ik een bepaalde serie wilde kijken op mijn laptop.
2: Mm-hmm.
1: En die werkte niet gisteren. Gisteravond kreeg ik heel de tijd een foutmelding. Dus ik kwam heel de tijd in hetzelfde soort account voor je account in en dat werkte niet. Dus ik kwam niet verder. Dus ja. Ik belde vandaag. Ik dacht, ik ga ze bellen, want ik heb hiervoor betaald. Ik wil dit nog doen. Dus ik bel die streamingsdienst en het klonk zo. Welkom bij streamingsdienst. Mijn naam is Erwin, waar kan ik u mee van dienst zijn? En ik zei, ja, ik dacht het niet. Ik wil gewoon een mens spreken. Mens, ik wil een mens.
2: Ja, natuurlijk, geen computer.
1: Ik wil geen computer spreken. Het was een mens.
2: Oh, nee.
1: Ja, hij zei, oh, klink ik zo...
2: Robotisch.
1: Ik zo, ja, nou ja, ja. Hij zegt, oké, ik zou iets meer toonwisseling in mijn stem doen. Want ik twijfelde nog even, is dit gewoon een grappige AI die dus met mij, weet je wel, heen en weer praat,
2: ja,
1: wat hij gaat doen.
2: Ja,
1: maar hij heeft me echt verzekerd dat hij een mens was. Heel gesprek. Eind van het gesprek heb ik dus wel, hij had me heel goed geholpen. Gezegd van, ja, sorry nogmaals dat ik dacht dat je geen mens was en zo. Ik ben er toch wel bijna zeker van dat je toch wel een mens bent. Maar je weet het niet, hè?
2: Oh, wat erg. En je zat dus al helemaal je op te winden.
1: Ik riep in de microfoon tegen die arme Erwin. Mens, ik wil een mens spreken, mens. En hij echt zo, hij dacht van, die meis is niet goed dan ik.
2: Karen.
1: Maar goed, dus Erwin, als je mij hoort, het spijt me enorm. Ik vond het heel gezellig met je. Zou die alsnog gewoon wel een AI zijn?
2: Dat hij nu in zijn vuistje lacht.
1: Ja. En dan tegen andere AI zegt ze, oh, die Emily is dom.
2: Ik ben echt goed.
1: Ik ben goed en zij is dom.

0: Cameron Whitcomb. Whitcomb? Straks ben ik zelf AI. Het is net als in Blade Runner, toch? Dat je dan... Sorry, spoiler alert. Maar goed, die film is uit de jaren 80. Dat ze eigenlijk zelf... Ze hunten, zeg maar, de robots. En dan blijken ze het zelf ook te zijn. Een verschrikkelijk eind is dat.
1: Oh, wat een, ja,
0: met
1: wat
0: Rutger Hauer, die er dan ook een is. Dat is allemaal heel vreselijk. René, die zegt, ik durf bijna niet, zeg maar, het is mij ook overkomen. Dat ik dus met een bot sprak. Alleen was ik iets minder in mijn woordkeuzes. Ik heb dat botje helemaal verrot gescholden. Ja, maar dit was een echt persoon. Wat ik dus niet door had in eerste instantie. Dus die man maakte het misschien elke dag mee. Of nooit. Dat is wel, maar goed, dat maak ik dan mee op een dag. Even terug naar de muziek. Ja, als je een liedje schrijft dat je Evil Woman noemt, zoals Jeff Lynne van ELO dat deed, wachten wij natuurlijk smachtend op de onthulling. Wie is die teef? Nou, hij is geschreven in 1975. We weten het nog steeds niet wie dat was. We zullen er ook nooit achter komen. Blijkt wel één van zijn lievelingsnummers te zijn. Dus van Jeff Lynne. Ja, dat is toch niet slecht, hè, voor een Evil Woman.

Desiree, live en voor Electric Light Orchestra en Evil Woman hier op 2. Nog steeds een hele goede avond. U bent bij het oorval ook wat. Ik krijg een appje van Leo die zegt: hi Emily, wat mijn oren willen. Doe maar Teddy Swims, want daar zijn mijn dochter en ik allebei best wel fan van geworden. Groetjes van Leo en Guusje, tussen haakjes 11 jaar, al wat leuk zeg. Hier voor jou. Vind je van Bad Dreams, is die goed?

0: Twins, Bad Dreams. Inmiddels is hier aangeschoven niemand minder dan Juri Stubenitski. Het is 6:30, de headlines krijg je van hem.
1: In de Zaanstreek zijn 2 dode vogels gevonden die een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep hebben. De afgelopen dagen werden er al tientallen dode watervogels gevonden. Mogelijk speelt daar ook nog botulisme een rol. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. De man schoot onlangs in het rond tijdens een voogdijgesprek. In Friesland zijn bij het Skoetjesielen 2 schepen op elkaar gebotst. Het ging mis tussen Leeuwarden en Eerdewald. Is te zien bij Omroep Friesland.
2: Aan de kant.
1: Een van de geraakte schepen eindigde nog wel als eerste. De bemanning is nu druk bezig met het herstellen van de schade. En een baaldag voor de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman. Hij kwam vandaag als 2e binnen, maar was 1e geworden als hij niet te laat was vertrokken. Onze verslaggever zag het misgaan.
3: Hij gaat te laat komen. Tijmen Arendsman heeft volgens mij niet in de gaten. Of zou hij het expres gedaan hebben? Nu stapt hij die witte tent uit. Er komt ook een jurylid naar hem toe. Je moet starten. Ja, de tijd loopt al voor Tijmen Arendsman. En die is dus een paar seconden te laat. Opmerkelijk.
1: Arendsman zei dat hij inderdaad niet door had dat hij al moest starten, maar dat ook niemand van zijn team hem daarop had gewezen. Winst was voor Remco Evenepoel. Het weer, later vanavond en vannacht meer wolken. Morgen eerst wolken en mogelijk een buitje. In de middag wat meer zon en 20 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dat zijn er nog veel moeilijk als je microfoons dicht staat. Hi Tim, waar staan de files?
4: Nou, op een paar plekken nog, Emily. Onder andere de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 9 kilometer en 10 minuten. Ook nog de nasleep na een eerder ongeluk. Dan is het druk op de A16 richting Breda. Vanuit Rotterdam viel het voor Dordrecht. Ongeveer 10 minuutjes. En tot slot de Nijmeegse Vierdaagse trekt veel bezoekers. Op de A325 vanuit Arnhem staat een file vanaf knooppunt Ressen tot aan de Waalbrug 3 kilometer en 10 minuten.
0: Dankjewel. Ja, je bent op vakantie en de zoeterik in jou heeft zin in iets lekkers. Maar wat moet je dan echt proeven? Ramon Brugman weet het.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: Lola Young en de topsong van deze week, From Down Here. En daarvoor hadden we Wham en Club Tropicana. Ja, misschien zit je op dat moment wel in een Club Tropicana. Je bent op reis, je wil wat. In mijn geval is dat dan waarschijnlijk wel naar een patissier van een lokale bakker. Dat. Hulp om je te helpen navigeren bij je zoektocht naar bijvoorbeeld de romigste vanillecreme. Ja, die is nooit ver weg. Dat is namelijk niemand minder dan Ramon Brugman. Chef van Binnenste Buiten, van 24 Kitchen. Ogen heel fijn mens. Patissier ook, hè? Opgeleid.
1: Ja, zeker. Zeker patissier. Ik ben 11 jaar patissier geweest voordat ik chef werd. Ja.
0: Jij maakt ook nog vaak wel zoete dingen, toch?
1: Als je eenmaal daarmee besmet bent en je beheerst dat vak, dan kan je dat nooit meer loslaten. Dan moet je eens in de zoveel tijd moet je wat lekkers bakken om verder te kunnen leven überhaupt.
0: Ja, dat is wel zo. Maar hoe ga jij op vakantie? Want voor mij is het wel, zeg maar, weer is punt 1, maar het eten is punt 2. Als ik weet, dit is niet een cuisine die mij trekt, dan ga ik niet.
1: Ja. Nee, nou, ik heb nog liever dat het regent, maar dat het eten
0: lukt. Ja, dat heb ik ook eigenlijk wel. Eigenlijk vind ik het weer ook niet zo belangrijk. Maar wij spitsen ons even op de zoetigheden, hè? Dus gebakjes, dessert, zoete deegwaren, dat soort dingen. Wat zou jouw eerste tip zijn?
1: Nou, kijk, als je in de landen om ons heen kijkt, hè, laten we een paar landen afgaan. Dus veel mensen gaan op vakantie naar Duitsland. Nou, in Duitsland zeg je dan uiteindelijk, er is niet zoveel. Mijn opa zei altijd, als je daar slagroom krijgt bij je appelstroeder bijvoorbeeld, dan doen ze daar heel weinig suiker in. Maar die slagroom daar, dat lijkt wel gips, zei hij altijd.
0: Oh.
1: Maar ja. Moet ik er ook gelijk aan toevoegen dat als je naar een goede conditorij gaat en je zoekt daar een Schwarzwalder Kirschtaart op, nou, dan is het wel zo ontiegelijk lekker. En ze hebben nog wat heel erg lekkers in Duitsland. En dat is Lübecker marsepein. En dat is eigenlijk de allerbeste marsepein die je ter wereld kunt kopen.
0: Oh ja, heerlijk. Maar goed, ik vind ze wel goed in die... Ze hebben altijd van die soort van vlaaien met zure vruchten. Met die mirabellen en zo. Dat vind ik typisch Duits. En dan heeft het ook een zuurtje erin. Dat is wel goede taart, toch?
1: Dat is zeker goede taart. Alleen is het dan jammer dat die slagroom die erop komt niet zoet is.
0: Ja, dat is gewoon de slagroom eraf halen. Hé, maar ik heb jou een keer gekwetst. Want jij bent fan van... Ja, ik heb je heel vaak gekwetst. Maar ik heb deze meneer, Cédric Grolet, is natuurlijk een hele bekende influencerbakker. Die is op Instagram heel bekend. Want die maakt de meest schitterende creaties. Er zijn honderden mensen tegen het glas geplakt van zijn patissier. Ja. Om te kijken naar hoe hij dat allemaal doet. En toen heb ik twee gebakjes genomen in Saint-Tropez. Die waren €18 per stuk. En die waren allebei niet om te vreten.
1: Nee.
0: Jij was echt gekwetst.
1: Oh,
0: dat was zo mooi en zo flauw.
1: Je had zulke mooie gebakjes gekocht. En ik zie dat dan voorbij komen. Ja. En ik zie dat echt als juweeltjes gewoon. En dan dat gezicht van jou erbij dat het niet te eten.
0: Het was niet te eten. Het was een soort vijg van chocola. Schitterend. En ik nam een hap. Ik zei, het smaakt helemaal naar niks. Dit deed echt pijn. Maar wat zou je zeggen voor andere dingen in Frankrijk? Wat is wel om aan te raden?
1: Frankrijk is echt wel de bakermat van de patisserie. Daar hebben ze zoveel ontiegelijke lekkere dingen. Macarons, eclairs, petit bres, Saint-Honoré, tarte tatins, millefeuille, noem het allemaal maar op. Maar er is er eentje en die is echt briljant. En dat heet de opera. En dat zijn hele dunne kleine laagjes van een soort koffie-mokka-crème met amandelbeslag. Er gaat een klein beetje chocola en ganache tussen. En dat zit helemaal in een vierkant opgebouwd. En dan moet je hem voordat je gaat eten even uit de koelkast halen dat hij op temperatuur komt. Dan neem je een hapje en dan smelt die crème en die chocola, die smelt zo over je tong heen. Nou, als ik eraan denk, dan moet ik al bijna huilen. Dat is zo ontiegelijk.
0: Emotie.
1: Lekker.
0: Nee, maar wat heerlijk. Opera. Ja, oké. Okay, een opera bestel je dus in Frankrijk. En laten we zeggen Spanje?
1: Spanje. Nou ja, Spanje heeft niet zo'n hele grote zoete keuken, zeg
0: nee,
1: maar. Maar
0: er
1: zijn een paar dingen. Crème catalana is eigenlijk afgeleid van de
0: crème brûlée uit
1: Frankrijk. Alleen dan met sinaasappel en... Of vaak met sinaasappel, maar is eigenlijk altijd met kaneel. En churros natuurlijk. Churros is hartstikke lekker, joh. Super simpel om te maken. Frituurde soezenbeslag. En als je daar een klein dipje bij maakt, of tenminste erbij zoekt... Heerlijk, heerlijk.
0: Lekker, lekker churros. En bij Italië denk ik wel meteen aan zowel schepijs natuurlijk. Land wat ijs, maar ook aan tiramisu. Uit Treviso komt dat, waar ik ben getrouwd toevallig.
1: Echt, in Italië is er één ding waar je nou op zoek moet gaan. De rest kan je eigenlijk allemaal vergeten op het ijs na. Want je moet in het ijs even uit de koelkast halen dat hij op temperatuur komt. Dan neem je een hapje en dan smelt die crème en die chocola, die smelt zo over je tong heen. Nou, als ik eraan denk, dan moet ik al bijna huilen. Dat is zo ontiegelijk.
0: Emotie.
1: Lekker.
0: Nee, maar wat heerlijk. Opera. Ja, oké. Okay, een opera bestel je dus in Frankrijk. En laten we zeggen Spanje?
1: Spanje. Nou ja, Spanje heeft niet zo'n hele grote zoete keuken, zeg nee, maar. Maar er zijn een paar dingen. Crème catalana is eigenlijk afgeleid van de
0: crème brûlée uit
1: Frankrijk. Alleen dan met sinaasappel. Vaak met sinaasappel, maar is eigenlijk altijd met kaneel. En churros natuurlijk. Churros is hartstikke lekker, joh. Super simpel om te maken. Frituurde soezenbeslag. En als je daar een klein dipje bij maakt, of tenminste erbij zoekt, heerlijk, heerlijk.
0: Lekker, lekker churros. En bij Italië denk ik wel meteen aan zowel schepijs natuurlijk, land van het ijs, maar ook aan tiramisu. Uit Treviso komt dat, waar ik ben getrouwd toevallig.
1: Echt, in Italië is er één ding waar je naar op zoek moet gaan. De rest kan je eigenlijk allemaal vergeten op het ijs na. Want je moet in het ijs moet je daar gewoon elke dag eten. Maar er is sfoglio. Je kan het nooit zeggen, joh. Sfoglio.

0: En als je daar een klein dipje bij maakt, of tenminste erbij zoekt, heerlijk, heerlijk.
1: Lekker, lekker churros. En bij Italië denk ik wel meteen aan zowel schepijs natuurlijk, land van het ijs, maar ook aan tiramisu. Uit Treviso komt dat, waar ik ben getrouwd toevallig.
0: Echt, in Italië is er één ding waar je naar op zoek moet gaan. De rest kan je eigenlijk allemaal vergeten op het ijs na. Want je moet in het ijs moet je daar gewoon elke dag eten. Maar er is je kan het nooit zeggen, joh. Sfogliatella.
1: Sfogliatella.
0: Het is een gebakje. Mooi gezegd. Mooi, je pakt dat altijd zo soepel op. Het is een gebakje van een soort korstdeeg. Maar dan anders gevouwen als dat wij dat doen. Dus het lijkt een beetje op een kreeftenstaart. En die vullen ze met warme ricotta met sinaasappel. Dus het knispert tussen je tanden. Het is zoet, romig. Het is echt Italië op zijn best, wat mij betreft.
1: Oké, sfogliatelle in Italië, de churros in Spanje. Nog heel veel kijken, want steeds meer mensen gaan natuurlijk naar Oost-Europa. Hè. Ik heb zelf laatst een tredelnik genomen. Weet je wat het is?
0: Nee,
1: tredelnik, dat is een soort schoorsteen. Volgens mij is het letterlijk schoorsteen. Het voelt een beetje als een soort donutdeeg, maar dat is het niet. En daar kan dus bijvoorbeeld chocola in. En het is een soort ding van 10 centimeter hoog, 5 centimeter breed. Het is best een unit, ook om weg te werken. Ik vond het heel lekker, maar mijn man die vond het echt walgelijk. Een soort kokervormige cake. Maar dan wel het is heel gek. Ik kan het niet helemaal goed beschrijven, maar...
0: Dit vind ik wel mooi, hè? Dat je dit soort dingen dan lekker vindt... maar je bent bij de beste patissier van Frankrijk.
1: Nee, mij niet bellen. Dus 18 euro, kom op zeg. Ik was bijna teruggegaan en van, ik wil mijn geld terug. Van, wat is dit? Dus don't believe the hype. Je moet gewoon naar die traditionele bakkers. Dat is eigenlijk...
0: Nee, dat sowieso. Kijk, als je in het buitenland bent... het eerste wat je moet doen is de allerbeste bakker in de buurt vinden. En ook al moet je een kwartier rijden... maar ga daar elke dag naartoe. Dan word je gewoon 's ochtends wakker met een kopje koffie... en je wordt gelukkig. Wat wij ook altijd doen... we halen 2 à 3 gebakjes per dag... Die eet ik niet alleen op, maar die deel ik met mijn gezin. We zijn met z'n vijven. Ja. En dan snijden we dat gebakje in kleine stukjes... zodat we elke dag wat lekkers proeven gewoon.
1: Oh,
0: het is de makkelijkste tip om te doen. Maar die bakker in de buurt, die is het allerbelangrijkste.
1: Die bakker. Ja, en mijn tip is nog, download Google Maps... Want daar kun je namelijk bijvoorbeeld een restaurant of een patissier kan je zoeken. En dan op best beoordeeld kun je selecteren. En dan zie je dus wat de locals allemaal zeggen. Dat is echt die tip heb ik ooit gehad. En ik heb alleen maar eigenlijk, behalve Cedric, bij hele goede patissiers gegeten. Dus best beoordeeld. En gewoon Ramon Brugman volgen op Instagram. Want die heeft altijd heel veel tips. Alvast een hele fijne vakantie. Jij gaat binnenkort natuurlijk naar Frankrijk.
0: Ja, dankjewel. Jij moet nog even wachten.
1: Ja, ik was in september. Maar dan, dan ga ik me toch een gebak. Ik weet niet waar ik ben, maar ik ga helemaal los. Doeg!
0: Nou, lekker. Ik ga er van genieten.
1: Doei!

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

misschien zit je wel lekker aan de churros op dit moment. Kun je vast een plaat bij gebruiken die een beetje rustiger is. Ik had vandaag enorm zin in Rod Stewart, You're In My Heart uit 1977. Schitterend nummer, heel lief, een beetje grappig, ontroerend. Het heeft het allemaal eigenlijk. Het is een ode aan zijn partner en daarin ook een kleine verwijzing naar zijn favoriete voetbalclub, namelijk Celtic. En iedere keer als hij ergens speelt, als hij live optreedt, schopt hij allemaal voetballen van Celtic het publiek in. Mooi, hè?

0: zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.

0: is lekker toch?
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches sounda looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Sid van der Linde. Dan is er nog een en ander aan verkeerd. Het zal niet zo heel veel zijn, toch Tim?
15: Nee, zeker niet hoor. Nee, twee korte files nog, Emily. Allereerst de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht. 6 kilometer, net geen 10 minuten meer. En het blijft druk bij Nijmegen voor de Vierdaagse. De A325 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ressen een file van 5 tot 10 minuten.
14: Dankjewel. Zometeen de man met dubbel C in zijn naam. In de Gouden Strot.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
0: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: steeds goed dat je erbij bent. Of net bij bent. Hallo. Met je zongebruinde wangen. Ook al komen ze uit een potje. Mag natuurlijk ook, hè. Of helemaal niet bruin, omdat je gewoon liever binnen zit. Misschien ook prima als je van binnen bruin bent. Is dat prima? Zeg ik nou wel. Misschien wel een
1: van
0: bezoekje.
1: Van binnen bruin, van buiten wit.
0: Nee, van binnen bruin is wel een bezoekje, denk ik, naar een ziekenhuis waard. Ja. We listen and we don't judge. Goed, je bent bij het oor. Heb je nog gezongen vandaag? Bij de Vierdaagse vind ik zo leuk dat er zoveel mensen zingen. De meeste klussen gaan beter als je zingt, hè? Blijkt uit niet super wetenschappelijk onderzoek.
1: Is wel zo. Een beetje mompelend.
0: Muziek is gewoon helend. Dat is het eigenlijk. En dat is ook zo eigenlijk met stemmen. Sommige stemmen die zijn zo goed, zo mooi. Die hebben gewoon een positief effect op je lichaam.
1: Vibe.
0: Ja. En dat vind ik dus van Christopher Cross. Die hebben we zo meteen. Dat was de man met dubbel C in zijn naam. Die hebben we zo meteen in de Gouden Strot eindelijk. Hè, zo echt een yacht rock...
1: Legende.
0: Inderdaad. En die ga ik zo eens even in het zonnetje zetten. Ik laat me

0: I love life. I love life. I love lamp. I love life. En voor Tom Petty, A Face in the Crowd.
1: De Gouden Strop. Een ode aan de beste stemmen please, aller tijden.
2: Please.
0: Iedere dinsdag zetten we hier in de Gouden Strot een stem in het zonnetje die de muziekwereld net iets mooier heeft gemaakt. Vandaag dobberen we stijlvol de haven uit, want het is tijd voor een van de boegbeelden van de yacht rock. Ik heb het over the one and only Christopher Cross. Oh.

0: Ja, Christopher Cross dus. Hij groeit op in Texas als Christopher Gabbert en begint meteen als drummer. Later pakt hij de gitaar op en hij zingt in allemaal coverbandjes. Maar dan is het gewoon tijd voor het echte werk. Namelijk eigen muziek, spelen en opnemen. Maar als je demo's maakt, betekent dat eigenlijk ook altijd knetterhoge rekeningen betalen, want de studio huren is niet gratis. Maar gelukkig had Christopher Cross op dat moment wel een lucratief handeltje.
1: I financed my original songs by selling weed. I had a very successful weed business. And I bought, you know, a tape machine and some consoles and stuff and invested in the studio in Austin.
0: Ja, zo schitterend. Christopher Cross betaalt onze rekening en koopt opnameapparatuur van een zeer bloeiende wiethandel die hij had. Bad Boy is het ook wel. Maar goed, hierdoor zag dus zijn debuutalbum wel meteen het levenslicht, dat ook een daverend succes werd. 4 nummers knallen de Amerikaanse top 100 in. Sailing wordt nummer 1. En als kers op de taart wint Christopher Cross dus ook nog eens 5 Grammys. Christopher is in één klap ster. Never.

Ja, en voor deze laatste, Arthur's Team, heeft hij ook nog eens een Oscar gewonnen voor de gelijknamige film Arthur. Nou, wat is die stem van hem toch uniek, hè? Je weet meteen dat het Christopher Cross is. Het is subtiel, zacht, bijna engelachtig, nooit overdreven, maar juist in die hoge tonen is die loopzuiver en perfect op zijn plek dat het soms ook bijna vrouwelijk klinkt, de manier waarop hij zingt. En alsof die stem op zichzelf nog niet bijzonder genoeg was, wordt het helemaal weergaloos in combinatie met zijn goede vriend en andere yacht rock superster Michael McDonald.

0: Maar goed, na die droomstart verandert het muzikale landschap. De muziektelevisiezender MTV wordt gelanceerd en Christopher Cross vindt zichzelf niet in dat plaatje passen van popster. Met zijn stevige postuur en zijn vlassige baardje heeft hij niet de hot looks waar ze naar zoeken. En dat vindt hij eigenlijk ook zelf.
1: I look the way I look, what can I do about it, you know? And I'm not displeased with it. I mean, I think I look fine and I'm looking for the type of people that really enjoy the music and not looking for...
0: Satisfy their sexual fantasies. Dat is misschien niet per se waar je Christopher Cross voor... Oh ja, of wel, who cares. Maakt hem ook niet uit, want hij zegt... ja, ik vind dat ik er prima uitzie. Maar ze eisen van hem dat hij afvalt om weer in beeld te komen. Hij zegt, zoek het uit. En hoewel wij weten dat het toch om die mooie stem van hem gaat... verdwenen langzaam zijn hits uit de lijsten, helaas. Maar Christopher Cross, die verdween niet. Die bleef lekker albums maken, die bleef lekker toeren. Zo ook een tijdje terug. Je hebt je misschien wel gezien... als voorprogramma bij Toto en de Eagles in Nederland. Heeft ook nog een solotour gedaan. En misschien is dat ook wel het leukste aan Christopher Cross. Want MTV verdween, maar Christopher Cross bleef. En ook hier, namelijk in de Gouden Strot.

0: Special in Your Arms. En daarvoor hadden we Christopher Cross in de Gouden Strot met All Right. Stefan die Edman, de stem van Christopher, die heeft iets troostends. Als je verdrietig bent, kun je het beste iets van hem opzetten. Want je hoort altijd een soort van vibe van blijven ademen. Het komt wel goed. En Arthur zegt, ik heb hem vorig jaar nog gezien. Inderdaad, in het voorprogramma van Toto. Uitstekend bij stem en muzikaal sterk. Het blijft een aanrader. Nou, wat goed om te weten. Ga ik er volgende keer ook heel graag heen. Er is nog een file. Eén file toch, Rijn?
1: Hey Emily, ja dat klopt, nog één file, maar wel één met veel feestvreugde. De A325, daar is het al heel de avond druk door de Nijmeegse Vierdaagse. In de richting van Duitsland is je vertraging tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten.
0: Dankjewel.

0: Aha.
1: Oké, sorry. Dat kan niet.
2: De NPO Radio 2 app-service.
0: Je kan ons appen met de NPO Luister-app. Je kan ons ook altijd bellen. Wij zijn gewoon te bereiken via 0800-1122. Ik weet nog wel, jij had net een beller aan de lijn. Die wilde overduidelijk niet met Radio 2 bellen.
3: Nee, die schrok zich een hoedje,
0: met
3: zoals
0: wie?
3: Dat heet. Nee, die was zocht iets heel anders.
0: En ik had vorige week een Duitse mevrouw Ulrike aan de lijn. En die zocht ook niet Radio 2. Maar die vond het wel leuk dat we ze elkaar aan de lijn hadden. En wist je nog in coronatijd dat wij ons nummer van 0800-1122 enorm leek op die van de GGZ? Of ik weet even niet meer.
3: Ja,
0: van de coronatest
3: of zo? Ja,
0: zoiets.
3: De teststraat.
1: Ja, ik wil een coronatest.
3: Om de haverklap.
0: Om de haverklap. Nee, we zijn toch echt Radio 2? Weer voor andere dingen, andere organen.
3: Deze meneer was net heel bang dat hij in de uitzending zat.
0: Word ik. Is er een camera?
3: Oké, dag.
0: Ja, maar goed. Maar je kan ons ook appen en wat inspreken. Want niemand minder dan Mark heeft dat gedaan. En volgens mij zit hij tussen de sprinkhaan / krekels. Weet je het niet?
4: Hey, Emily. Zeg, ik zat zomaar te denken. Is het wat om weer eens iets van Michael Kiwanuka te draaien?
0: Ja.
4: Bijvoorbeeld Floating Parade of zo? Nou, ik kijk wel of je het... Ik merk het wel.
0: Maar gaat dat apen?
3: Ik wil apen. Toekan.
0: Een toekan? Exotische ganzen?
3: Ik weet niet wat het is.

0: Kaylee, Marillion. En daarvoor hadden we Michael Kiwanuka, Floating Parade. Ja, dat ging iets technisch niet helemaal lekker hier. Het systeem was klaar met Michael Kiwanuka. Maar wij nooit.
1: Nee.
0: Nooit klaar met Michael Kiwanuka. Kreeg nog een vraag van Stefan. Die zegt, dankzij dit nummer van Marillion zijn er in de jaren 80 heel veel meisjes Kaylee genoemd. Weet jij of er wel eens een Emily naar jou is vernoemd? Ik weet van één baby. Babytjes geboren tijdens de top 2000 een paar jaar geleden. En die heeft volgens mij als tweede naam Emily gekregen op mijn spelling. Wat een heel stomme spelling is.
1: Het is echt een eer, Em.
0: Het is wel echt een enorme eer. Inderdaad.
1: Ja, dit is een
0: super groot
1: compliment.
0: Maar je hoopt dan wel altijd als zoiets gebeurt. Net als dat je bijvoorbeeld een artiest op je schouder tatoeëert. Die daarna, weet ik veel, een of andere misbruiker blijkt te zijn. Hoop je wel dat ik dan niet nu...
1: Crazy.
0: Helemaal rare dingen gaan doen.
1: Nou ja, de dag is nog jong.
0: Ja, de dag is nog jong. De avond is nog jong. En ja, zo gaat dat, hè. Dat is het risico dat je neemt als je iemand vernoemt natuurlijk.
1: Ja, heb je daarop gereageerd? Heb je
0: Zijn 2 jaar later zijn ze langsgekomen, had ze een koptelefoon op kindje. En toen hoorde ik het dus.
1: Ja.
0: Echt wel heel erg schattig, ja. Hoe lief is dat?
1: Oh, heel lief.
0: Super zoet. Maar er kunnen nog meer Emily's bij, hoor. Dat is allemaal niet zo...
1: Is dit een sollicitatie?
0: Het is zeker zoals dat ineens bij de Meertens Instituut een piek is in aan. Raar, al die Engels.
1: 2026.
0: Maar wel goed spellen, hè? In mijn spelling. Gewoon lekker ingewikkeld. Just

0: Bluff. En voor Ella Langley en Choosing Texas.
1: Lekker, ontspannen gewoon met Bluff aan de kust.
0: Ook naar de kust.
1: Wat zeg je?
0: We ook naar de kust.
1: We zijn laatst nog aan de kust geweest.
0: We weer terug.
1: Hebben we nog lekker pizza gegeten in
0: Zeeland?
1: Dat is
0: wel waar, ja,
1: weet je nog?
0: Gingen we 's nachts Renesse ontdekken.
1: Juist, jij, je mannetje en ik.
0: Ja, ik kan me nog wel herinneren toen ik 16 was en in Renesse uitging. Toen was het een heel ander Renesse dan het nu.
1: Ja, klopt. En ik begreep ook al dat de clubs verdwenen zijn. Ja. En dat het zeg maar helemaal veranderd is. Maar helemaal prima, toch?
0: Je had daar de Pimkies, of Pinkies, waar ik nog van de trap af ben gevallen met mogen hakken.
1: Ja. Oké, detox dinsdag zometeen. Ja. Ik wil even lekker ontspannen met een goede plaat. Vandaag ga ik het je gewoon nog een keer vragen. En wederom, kom niet met en ja. Kom gewoon met een andere ontspannen plaat. Waar mensen, zeg maar, het is een optie. Dus mensen moeten denken van, oh, wat Emily heeft genoemd, dat zou ik misschien wel willen horen zometeen.
0: Celyn, Christopher Cross. Dat maar ik heb wel net Christopher Cross gedraaid.
1: Ah. Maar gewoon als voorbeeldje, okay, dat je hem even erbij pakt. Zodat we de hele vibe van dat... Ja. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dinsdag altijd een hele zware dag is voor mensen. Hè? Dus zeg maar, de moeilijkste dag van de week is dinsdag. Het weekend is nog net iets te ver. Om zeg maar, het weekend al te kunnen voelen. Op woensdag hebben mensen dat weekend
0: een gevoel al. Onze dip is dat dan?
1: Ja, die dinsdagdip is ook niet voor niks op dinsdag, volgens mij.
0: Het duurt heel lang, maar ik heb hem hier. Even kijken hoor.
1: Ja.
0: Kijk, dit is al ontspannend. Oh.
1: Oh, mooi dit. Viola ook meteen aan het begin van de plaat.
0: Nou, daar kun je aan denken. Zometeen Morad, ik ben er morgen weer hopelijk. Tot dan.
1: Bye bye.
0: Hele fijne avond. Doeg.
2: NPO Radio 2. Ster.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend. Even

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutjesiele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. En dan staat er nog een file. En Rijn Baartmans, die weet precies waar van de ANWB. Goedenavond.
8: Hey, hallo Morad. Ja, dat is rond Nijmegen op de A325 richting Duitsland. En dat komt natuurlijk door de Nijmeegse Vierdaagse. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er daarom 10 minuten langer over.
7: Dankjewel.
8: Alsjeblieft.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast.
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Met Morad.
7: Boos.
8: Zomer op je radio. In Radio 2.
9: Tuesday, 8 o'clock. The light still hanging on, soft and unhurried, like it's in no rush to let go. Somewhere underneath it, a frequency starts to hum. Yesterday's noise, today's small victories, the little things you almost let slip by, none of it wasted, none of it a shame. Because every evening earns its place, every hour finds its voice. Right here.

0: Orchestra en Budapest op Radio 2.
1: Woo for you, you, I leave it all.
0: Tall Talk, Such a Shame, daar begonnen we het uur mee. Een hele goede avond, goed dat je er weer bij bent met Morad op je radio. En het is dinsdag, dat betekent dat het tijd is voor...
2: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ja, als je vakantie hebt, dan sta je er waarschijnlijk niet eens bij stil, toch? Welke dag van de week het is, dat ontgaat je dan. Dat heb ik ook altijd, hoor, in vakantietijd. Maar voor de mensen die in ieder geval vandaag bijvoorbeeld wel hebben gewerkt... of met iets bezig waren waardoor het tijdsbesef wel aanwezig was... was dit best wel een zwaar dagje. Want ik help je even herinneren, er is onderzoek naar gedaan. Dinsdag is altijd een beetje toch wel de lastige dag van de week. Het weekend is net iets te ver weg. En daarom zijn wij hier om je te laten ontspannen. Doen we met een detox dinsdagplaat. Ik vertelde er net al over bij Emily in de uitzending. Er wordt meteen meegedacht. Vind ik leuk om te zien. Er komen allemaal appjes binnen via de NPO Luister-app. Morad... Denk aan deze plaat, Morad, denk aan deze plaat. Hier kun je goed op ontspannen. Dianne, onder andere, die heeft het over Desert Rose van Sting. Dat is de plaat met Chef Mami. En die wil ze dan als relax-nummer horen, dat is deze. En deze geeft ook nog een beetje zomerse vibes. Met al die klanken die alsof ze vanuit de woestijn worden gespeeld. Lekker, Dianne. Dankjewel voor deze tip. Nico, die appt me ook bijvoorbeeld. We Can Be Heroes van Ozark Henry. Ontspannen muziek uit België. Groetjes uit Antwerpen. Nico, oh ja, dat is de cover van Bowie natuurlijk.
3: You can be mean.
0: Ja, lekkere ontspannen pianoversie inderdaad. Er komt verder overigens mij geen percussie bij in de hele track. Waardoor dit een geschikte plaats zou zijn voor de Detox Dinsdag. Oké, het lijkt me duidelijk, je begrijpt waar we nou op zoek zijn voor de Detox Dinsdagplaat. Wil je me nog appen, doe dat dan nog even. Dat kan via de NPO Luister-app. Wil je een berichtje inspreken, ook leuk. Dat hoor ik meteen de stem achter degene die me appt.

0: echt een zomerbanger op je radio. Op naam van de Bosa, Magnetic. Als je in een band zit, dan heb je ook wel eens meningsverschillen over nieuwe liedjes. Hoort erbij, niet iedereen heeft dezelfde smaak. Niet iedereen snapt meteen het idee achter een nummer. Zo gaat dat echt bij de allergrootste bands. Nou, wat dacht je van dit verhaal? Freddie Mercury, eind jaren 70, die komt met het liedje We Are The Champions op de proppen. Nou ja, de andere bandleden van Queen die zijn niet meteen enthousiast. Daarover vertelt Brian May.
1: We were all just mildly shocked because it sounded so kind of arrogant. But of course, it only takes a moment's thought to realize that We Are The Champions doesn't just mean me and my pals, it means all of us. And so it was, I don't know how much Freddie realized it would be allied to sporting events and stuff, but obviously it was a gift for a sort of team spirit anthem.
0: Ja, de genialiteit van dit liedje moest dus even landen voordat iedereen begreep waar het over ging. Maar gelukkig, inmiddels heeft iedereen...

0: Hallo Chantal.
1: Goedenavond, Morad.
0: Hey Chantal, wat leuk dat ik je spreek.
1: Zeker.
0: Op deze Detox Dinsdag.
2: De Detox Dinsdagplaat.
0: En dan lees ik hier zeg maar in mijn aantekeningen. Je krijgt Chantal aan de telefoon en die zit al in een soort van detox-modus.
1: Dat klopt helemaal.
0: Wat is daar aan de hand?
1: Nou, ik heb wel gewoon gewerkt vandaag.
0: Dus je
1: was wel even nodig.
0: Heel goed. Wat doe je voor werk?
1: Ik werk als communicatieadviseur bij de Raad van State in Den Haag.
0: Oké. Het klinkt als een droge baan.
1: Nou, laten we zeggen serious business.
0: Ja, precies. Serious business, inderdaad.
1: Dus je bent toe.
0: Serious business. Je bent wel toe aan een detox, maar je zat al in de detox-modus. Vertel.
1: Dat klopt, want ik ben een beetje alvast aan het inpakken, omdat wij aanstaande vrijdag lekker naar Toscane afreizen met het gezin.
0: Lekker naar Toscane! Oké, dit is wel leuk. Een vriendin van me die ging een paar jaar achter elkaar naar Toscane. En het verhaal was dan dat ze boekte daar dan van die kookworkshops.
1: Oh ja.
0: Leren koken met pasta. Want dat kan op allerlei verschillende manieren. Maar elke keer als ze terugkwam naar Nederland, dan vroegen wij als vrienden van ja, kook dan eens een keertje een lekker pastaatje voor ons. Maar elke keer als ze dan die pasta kookte, dan smaakte het eigenlijk heel flauw. En het is niet alsof je echt een workshop hebt gevolgd. Kwamen we er later achter dat ze altijd die workshop boekten. Die kostte dan €16. En dat was dan pasta kookles met onbeperkte wijn. Ja.
1: En daar gaat het mis.
0: Ja. Ja, inderdaad. Wat boekten ze dan vanwege de onbeperkte wijn? Dan dronk ze zeg maar 4, 5, 6 wijntjes op voor die €16. En die kookles die konden dan aan de reet roesten.
1: Ik snap hem helemaal.
0: Helemaal goed. Maar lekker, je gaat dus lekker naar Toscane. Heeft de plaat die je gaat uitkiezen, die Detox Dinsdagplaat, ook iets Italiaans in zich?
1: Alles behalve eigenlijk.
0: Oké. Vertel, welke plaat mag ik instarten als de Detox Dinsdagplaat?
1: Ik heb uitgekozen Team from Harry's Game van Clannad.
0: Heel ontspannen.
1: Zeker.
0: Ja, worden we blij van. Mag ik jou alvast een hele fijne vakantie wensen?
1: Dat mag zeker, dankjewel.
0: Fijne reis, Chantal.
1: Dank je, fijne
2: uitzending. De Detox Dinsdagplaat.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via

Fresh. Echt zo'n liedje dat al heel lang lag te verstoffen op een plank, omdat niemand er echt potentie in zag. Behalve zanger JT Taylor. Dus toen hij zijn oude band verliet om bij Cool and the Gang te gaan, dacht hij, weet je wat, ik neem die plaat gewoon mee. Het liedje kreeg een kleine metamorfose om helemaal fresh te worden. Er werd een lekkere funky groove aan toegevoegd. De tekst werd iets hipper gemaakt en bam. Daar kwam opeens die hit tevoorschijn. Editors onderweg naar Dothan. Dit is Home.

editor, The Rush. Je zit waarschijnlijk al de hele avond te wachten op het moment, hè, waarop je dat verzoekje mag aanvragen. Nee, je zit goed, je zit goed. We zijn dichtbij. Het is zo tijd voor de ballen van Morad. Ik trek zo meteen een balletje. Elk balletje is verbonden aan een bepaald thema. En je mag dan een plaat aanvragen bij de categorie die bij die bal hoort. Hè. Dus het staat een getal op de bal. Anne heeft dan een lijstje voor zich met achter elk getal, zeg maar, de categorie. Nou ja, die hoor jij dan. En dan mag je gewoon appen voor het leven met allemaal tracks die iets te maken hebben met die categorie. Oké, let op. Als we het hebben over zomermuziek op NPO Radio 2... ja, sommige platen zijn niet 100% raak, die zijn 100.000% raak. En ik weet niet waar je nu zit, als dat in de woonkamer is of in de tuin, onder een heater, want het is toch wel een beetje afgekoeld. Doe dan even je ogen dicht. Behalve als je auto rijdt. Dan moet je het even niet doen. Je ogen dicht en laat deze plaat even bij je binnenkomen. Klankcarousel en Zonnetuin.

Oké, let op. Als we het hebben over zomermuziek op NPO Radio 2... Ja, sommige platen zijn niet 100% raak, die zijn 100.000% raak. En ik weet niet waar je nu zit, als dat in de woonkamer is... of in de tuin, onder een heater, want het is toch wel een beetje afgekoeld... doe dan even je ogen dicht. Behalve als je auto rijdt. Dan moet je het even niet doen. Je ogen dicht en laat deze plaat even bij je binnenkomen. Klankcarousel en Zonnedans.

0: here. Is she really going out with him? De live versie Joe Jackson op je radio. En dan is dit het moment van...
1: De ballen van morgen.
0: Oh, wacht. De ballenbak die staat nog in de gang. Die moet nog naar binnen gereden worden. Anne! Schiet op! Ja, soms er moet zoveel geregeld worden voordat de uitzending begint... dat sommige dingen schieten er dan bij in. Zoals het naar binnen rijden van de ballenbak. Oké, daar komt-ie. Ik had het zelf ook niet door, hè, schat. Even in het stopcontact. Dan kun jij gewoon achter je pc'tje gaan zitten. En dan... ja.
1: Hij staat er.
0: Ja. Kan, hè? Ja, nee. Dus het kan gebeuren. Helemaal niet erg. De ballenbak van Morad. Kijk, luister dan.
1: Hij doet het.
0: Ja, hij doet het. De ballen die beginnen dan alle kanten op te... En dan komt er een balletje uit. Zo. Balletje 6, Anne.
1: Dat is op het lijstje de categorie geld.
0: Oh ja, en dan kun je natuurlijk wachten op Money van Pink Floyd.
1: Ja, zeker.
0: En heel onverwacht zou bijvoorbeeld een Dooku van Def Rhymes kunnen zijn. Maar ik laat in ieder geval de keus bij jou. Een plaat die gaat over geld, laat het een goede plaat zijn. Je kan hem doorappen via de NPO Luister-app. Berichtjes typen vind ik leuk, want dan lees ik het. Maar een berichtje inspreken, dan hoor ik je net een stukje leuker. Dit is Douwe Bob.

0: plaats voor de ANWB, want er is een spookrijder.
1: Rijd je op de N33 Assen-Eemshaven, dan kom je tussen Gieterveen en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N33 Assen-Eemshaven, dan kom je tussen Gieterveen en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen.

0: BFF-zaak.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Radio 2.
13: 9 uur, Sid van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen daarbij om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Kom naar Museum Batavialand.
22: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
21: Parkeren kan bij Bataviastad.
22: Dus kom naar Museum Batavialand.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
21: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
24: De ballen van Morat.
25: En we trokken balletje 6. Categorie die erbij hoort is geld. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app.
26: Ja, als we het dan toch hebben over geld, dan zat ik te denken aan Astrid Nijger met Ik doe wat ik doe. Want wat zij doet is seks hebben met mannen voor geld.
27: Ik doe wat ik doe. En misschien is dat dom.
25: Ja, en een beetje in dezelfde trend komt Guus. Want die appt mij een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. Een beetje humor hoort erbij.
28: Een beetje geld voor een beetje liefde.
25: Wat een aparte platen komen er binnen als we het hebben over geld. Wel leuk. Monique.
29: Hoi Morat, met Monique. In de categorie geld moest ik gelijk denken aan Shania Twain. Met het liedje Kaching. So take me to the
25: Oh, maar deze was ik helemaal vergeten, joh. Maar klinkt wel erg lekker. Staat genoteerd. We zijn op zoek naar lekkere muziek die gaat over geld. Heb je de jouwe nog niet doorgestuurd? Het kan nog via de NPO Luister-app.
30: Met Morat.

0: Mark Ronson en Bruno Mars. En ik ben echt op iedereen en zijn moeder jaloers die erbij was. Joh. Bruno Mars gewoon in Amsterdam. Hey, de vraag die hij stelde was, tenminste de bal bepaalde eigenlijk, balletje nummer 6. We zijn op zoek naar die fijne plaat die gaat over geld.
1: Hi, die Morad. Nou, voor balletje nummer 6 heb ik wel een aardige. Geld. Nou, we hebben de afgelopen 6 weken de wereldkampioenschappen voetballen achter de rug gehad in Amerika. Nou, zoals je weet woon ik hier. En ook ik heb getracht kaartjes te krijgen. Maar die gingen vanaf 4.000 tot misschien wel 10.000, 15.000, 20.000 dollar. Echt te belachelijk voor woorden. Heel jammer. En helaas, bij FIFA draait alles om geld. Ja, met die drinkpauzes waarbij je allemaal weer reclames krijgt. En jammer. De ticket sales van de finale hebben een 500 miljoen opgebracht. Nou, ik dacht dat voetbal voor de gewone man was, maar helaas niet meer. Dus ja, een toepasselijk lied is, denk ik, Dirty Cash, The Adventures of Stevie V. Dus ik zou zeggen, nou, wellicht een leuke suggestie.

0: er zijn van die liedjes, die zijn echt anders dan alle anderen. Neem bijvoorbeeld... van de Crash Test Dummies. Alleen die titel is eigenlijk al heel bijzonder, omdat het niet echt woorden zijn. En vanaf het moment dat dat liedje uitkomt, krijgt de band ook heel veel kritiek vanwege deze titel. Allemaal in de lijn van, ja, hadden jullie nou een writersblok? Of waarom konden jullie geen fatsoenlijke tekst bedenken voor het nummer? Dus zanger Brad Roberts, die komt al met een verzonnen verklaring. Eentje die eigenlijk altijd wel werkt over, ja, less is more en de artistieke vrijheid van een artiest. Maar het echte verhaal zit anders.
1: The real story is that when I wrote the demo for this track, I couldn't think of words for the chorus, but I just passed the demo around to the various band members and said, listen, learn the arrangement and I'll put some lyrics in later. And when they heard the track, they said, oh no, you can't put in lyrics. It sounds great like it is.
0: Ja, de rest van de band vond het liedje dus mooier zonder extra songtekst. En dan krijg je dus dit als resultaat.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Laidback Sunshine Reggae. En daar heb ik nu een belangrijke vraag voor je. Want welke plaat is vanavond?
1: What's most wanted.
0: Elke dag weer twee liedjes die iets gemeen hebben met elkaar. Ze zijn verbonden door een thema. En jij mag bepalen welke je de leukste vindt. Vandaag zitten we een beetje in de vakantiestemming. Ik ben benieuwd, ga je liever naar de bergen of ga je liever naar de zee? Dat is het dilemma van vanavond. Kies je voor optie A, dan gaan we naar de bergen met de Nits.
2: I was looking for the road to a green painted house. In the Dutch mountains.
0: In the Dutch mountains. Heb je toch liever een grote plas water? Dan kan je kiezen voor optie B, want dan gaan we naar de zee.

Walk on the Ocean. Maar welke vakantiebestemming is je favoriet? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app en klik je op Radio 2. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag je me natuurlijk altijd meer tekst hebben. Maar het is heel simpel. Ga naar het berichtenvak. De poll verschijnt automatisch in je beeldscherm. Dan is het gewoon puur even klikken op de plaat die jij wil horen. Zometeen als motivatie.

Madness Hour House. Je hebt nog maar heel even om te stemmen voor Morals Most Wanted. En vanavond mag je kiezen uit 2 platen over vakantiebestemmingen. Ga je liever naar de bergen of liever naar de zee? Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. 85% tegenover 15%. Oh my god.

0: van The Ocean. Hou je van berg of hou je van de zee? Ja, wat zegt de luisteraar, Anne?
1: Ja, het was in de poll eigenlijk vanaf het eerste moment vandaag al duidelijk. Maar we kregen ook nog wat leuke appjes binnen van luisteraars die even hun keuze gemotiveerd hebben. Mariette zegt bijvoorbeeld, ik heb voor de Dutch Mountains gekozen, maar stiekem ga ik eigenlijk veel liever naar de zee. En Erik zegt, walk on the ocean graag. Deze staat standaard in mijn top 2000 lijst. Maar het nummer van de Nits ook. Enorm lastig kiezen, maar ik ga voor Toad the Wet Sprocket. Voor mij komt het dus altijd goed vanavond. En dat is heel fijn, want uiteindelijk heeft de Nits gewonnen met in de Dutch Mountains 84%.
0: Gewoon echt een overduidelijke overwinning. Oké, een lekkere Most Wanted voor vandaag. Nits in de Dutch Mountains.

0: Mountains. Mountains. Bendix. Bendix.
1: Is toch een, ja, is toch wel een heilige outro, denk ik, Jasper, toch? Niet doorheen lullen.
2: Ik zeg niks.
1: Nee, daarom. Ik begreep net ook, hij staat echt elk jaar ergens tussen de 700 en de 800 in de top 2000.
2: Ja, dat is een boze brief als je erin zit.
1: Je weet hoe het werkt, hè? Nee, maar luister, 84% van de stemmen, hè? Het is bijna nooit dat iemand zo overtuigd wint. Als Morals Most Wanted track.
2: Ja, het zou het chauvinisme zijn, omdat het ook van Nederlandse bodem is.
1: Dus je snapt hoe het werkt, hè? Vandaag trouwens nog steeds geen Tim achter de jurytafel, maar een waardige invaller. En zo bleek.

0: Jaspers Finale. Oordeel.
1: Nou, kijken waar je ons vandaag mee verrast. Dus Nits.
2: Ja, en dan Wolter Kroes.
1: Nee. We maken het wel een stukje moeilijker. Nits of...
3: Oh my...
2: Nou, daar is hij weer.
1: Godverdomme zeg. Maar leer ik het dan niet, zeg maar? Het is zeg maar, elke avond maak ik dezelfde fout. Ja. Ik moet hier een... Ik doe het even opnieuw. Ja. Nits of...
2: Oh, ja, dan ga ik voor de dijk.
1: Maar als er... Oei.
2: Ja.
1: Oké, de dijk,
2: ja.
1: Of...
2: Nee, ik blijf bij de dijk.
1: Oké, die snap ik nog wel. Ja. De dijk, en let nu op, hè.
2: Ja.
1: De dijk of... Let op wat je zegt, Jasper. Let op wat je zegt.
2: Sorry, maar ik blijf aan de dijk.
1: De paal. Jasper, in Tim's avondslot, zometeen om 2.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar... We doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, en zometeen gaat het weer los. Tim's avondslot. De poorten zetten we wagenwijd voor je open. En we hebben een aantal poortwachters bij de deur klaarstaan die je niet verkeerd moet begrijpen. Ze gaan zo meteen tekst en uitleg geven aan je.
5: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Ja, het is wel eigen klassiek verhaal, hè. DJ's Dance No More, of volgens Harry Styles. Ja, hij heeft het zelf meegemaakt met een vriendin van hem, die is DJ Chloe. En die had de gewoonte om tijdens haar sets in de clubs waar ze draaiden, gewoon tijdens de set gewoon eventjes ook op de dansvloer te gaan staan en dan eventjes mee te dansen. En Harry had zoiets van, hoezo doe je dat? Ze zegt, ja, ik ben een uitzondering, want hey, DJ's don't dance no more. Nou ja, ik ben ook zo'n klassiek geval. Zet mij maar gewoon bij de bar en ik kijk wel toe. Hè.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ook voor de verandering vanavond wederom eens eventjes Jasper's Avondslot van maken. En even gelijk een paar dingen met je delen die mij opvielen vandaag. Want ja, de Vierdaagse van start natuurlijk hè, in Nijmegen. Allemaal te volgen hier ook bij NPO Radio 2. Onze Evelien de Bruin die loopt enthousiast mee. En ik vind het opmerkelijk, 12 wandelaars zijn vandaag gedisqualificeerd. Het ging met name om 2 militairen die minder dan de vereiste 10 kilo bepakking bij zich hadden. Foei, foei. Morgen 20 kilo. Zo, dat zou je leren. En tegen 10 normale deelnemers die dan voornamelijk sjoemelden met een afstand. Wij vroegen ons af, hoe doe je dat? Vraag je dan iemand even je op te komen halen met de auto en de laatste 10 kilometer even dat je mee kan rijden of zo? Nou ja, iets waar heel veel mensen last van krijgen. Gelukkig dan hier niet tijdens de Vierdaagse, maar wel in Spanje. Daar gaan temperaturen van 40 graden aangetikt worden. De komende dagen in de regio rond Murcia zelfs kan het kwik oplopen tot 45 graden. Nou, heel veel sterkte daar. En ja, ik zat vandaag ook in een ruimte waar de gevoelstemperatuur aardig aan het oplopen was. Wat verhitte hoofdjes toen dit allemaal uit de speakers kwam.

0: Want nieuw werk aan van Prince. Ja, tussen aanhalingstekens komt dit jaar nog een album aan. Met uiteraard nog nummers die nog op de plank lagen. En ik voel mezelf altijd als Prince-fan toch een beetje zuur worden als ik dat dan hoor. Dan denk ik, wil ik dat eigenlijk nog weten? Prince was natuurlijk best wel een controlfreak. En keurde dingen ook heel snel af waarvan hij dacht, was er één gitaarriffje wat in zijn oren niet klopte, dan smeet hij het bewijzen van in de prullenbak. Ik heb altijd zo'n gevoel, hij heeft het niet voor Jan Doedel in de kluis gelegd. Niet met de reden van, dat ga ik over 20 jaar nog eens een keer uitbrengen. Ja, sorry. Dan ben ik zuur. Ja, ik wil het gewoon niet horen.
1: Jouw ultieme vakantiepraat.
0: Even iets lekkers, iets fijns. Op zoek naar muzikale herinnering aan jouw legendarische reizen. Bij welk liedje denk je eigenlijk altijd terug aan die ene bijzondere vakantie? Gisteren hadden we bijvoorbeeld Annemiek aan de lijn. En zij was 18 toen ze voor de allereerste keer zonder haar ouders op vakantie ging. Magisch moment, naar Mallorca. Ja, samen met haar beste vriendin maakte ze daar de discotheek onveilig. En ze sloeg nog een knappe Zwitser aan de haak. Werd uiteindelijk niks, maar toch altijd leuk, een vakantieliefde. En dat ontstond allemaal met dit nummer. Zo fijn. Ja, Sandra, met dat nummer was zij gelijk weer terug in die clubs op Mallorca. Dat was toen een hele grote hit voor haar. En nou ja, nog steeds goede herinneringen dus voor Annemieke. Nou, heb jij nou ook zo'n liedje waarvan je zegt, dan denk ik gelijk terug aan die hele bijzondere vakantie. Nou, laat het weten via die NPO Luisterapp. En wie weet draai ik hem zo voor je. En nu, ja, de topsong met de hoofdletter T. Lola Young.
2: Radio 2, Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

Hij kreeg van onze vrolijke vriend Morad zojuist voor tien natuurlijk weer dilemma's voorgelegd. Nederlandse ex begon bij de niks. Toen kwam de dijk kwam voorbij. En dan moet je kiezen van waar blijf je bij. Toen had ik zoiets van, ik ga voor de dijk. En toen kwam Doe Maar nog voorbij. Toen dacht ik, nee, ik blijf toch voor de dijk gaan. Maar ja, dan zijn er ook sommige luisteraars die hebben zoiets. Hoe kan je Doe Maar nou wegsturen? En die was er zo eentje. En toen beloofden we van, nou, we gaan nog heus wel iets ter compensatie doen. Met een licht Doe Maar randje natuurlijk. Met Henny Vriend en Herman Brood. Herman Brood natuurlijk uiteraard niet, maar Andy reageert dan heel sportief. Jasper, jij hebt vrienden? Minimaal eentje dan. Ah, gelukkig. Ik heb een vriend. Dankjewel, Andy. Ja, dat magische duet natuurlijk van deze mannen uit 1984. En later kwamen ze nog een keer bij elkaar, 1996. Herman Brood werd toen 50 en toen zongen ze deze aangepaste versie van Sinds een dag of twee.

avond. Het werd een legendarische avond, laten we het daarbij houden. Hey, legendarische muziek. We draaien het natuurlijk hier af en toe, zeggen we, iets met gepaste trots hier bij NPO Radio 2. Maar ook soms nummers waarvan je denkt van, oh ja, dan wil ik het zelf nog eens een keer gaan naluisteren. En dan zoek ik het op Spotify en dan kan ik deze al jaren niet vinden. Vind ik zo jammer. Een van de juweeltjes van Nederlandse bodem van de Pilgrims. Maar ja, goed excuus om hem dan zelf maar weer eens een keer te draaien op de radio. White Man. Whoa.

0: ver verleden zijn. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld dit jaar op vakantie zijn geweest en daar mooie herinneringen aan hebben. Zoals Wietse bijvoorbeeld. Hi Wietse.
1: Een hele goede avond.
0: Hi, goedenavond. Jij zat dit jaar in Dublin.
1: Ik zat dit jaar in Dublin inderdaad, in Ierland.
0: Ja, en dan stel ik me zo voor dat er een pub bezocht moest worden.
1: Dat is ook gebeurd.
0: Ja, maar wat waren je plannen vooraf?
1: Nou, we hadden in 2025, net voor de mooie top 2000, hadden wij een vakantie geboekt. En toen zouden wij naar een concert van de Two Door Cinema Club.
0: Oh, gek.
1: Dus daar zijn we dus ook geweest.
0: Ja.
1: En, maar toen zouden we op een gegeven moment een hotel boeken en de vliegtickets. En toen zagen we dus ook dat Empire of the Sun ook nog een keer langskwam.
0: Oh, ja, even nog meepakken.
1: Dus toen toch maar even de reis verlengd voor 2 dagjes. Dus toen zaten er toch 5 dagen tussen die 2 concerten. Dus ja, 5 dagen Dublin, dan wordt het allemaal wel heel duur. Dus toen zijn we ook nog even onderin Ierland geweest. Een beetje door de bergen gefietst en zo. Dus het was eigenlijk wel een hele relaxe vakantie.
0: Ja, maar uiteindelijk Empire of the Sun is dan blijven hangen bij je. Want hoe magisch was dat dan?
1: Ja, dat is wel een apart sfeertje eigenlijk. Vooral die fans ook. Het helemaal te springen daar. En er werden zelfs ook mensen afgevoerd met de security. Want die deden helemaal gek. Die sloegen de hekken omver. En dat heb ik nog niet echt eerder meegemaakt. Dat soort praktijken.
0: Oh, dat zou
1: ik
0: ook niet zo snel verwachten daar bij die band.
1: Nee, dus wij stonden lekker bij het. Zeg maar, je hebt de Golden Circle. En dan heb je dat hek van de normale fans. Die dan. wij konden lekker van vooraan staan in principe. Bij dat hek. Dus we konden alles meemaken. Dus het was echt wel een hele mooie reis.
0: Ja, en jij hebt nog steeds zoiets van, als je dan inderdaad wat van hoort, dan zit je helemaal voor je gevoel daar weer in Dublin. En welk nummer specifiek dan?
1: Nou, ik wou nu eigenlijk wel Alive aanvragen. Die hoor je natuurlijk niet zo vaak op de radio. Tenminste, Walking on the Dream, dat hoor je natuurlijk nog wel.
0: Ja, die draaien we nog wel eens. Die staan ook in de top 2000, dus dat snap ik. Hé, maar Alive, beloof je dan één ding, dat je niet in de hekken gaat hangen dan?
1: Dat ga ik zeker doen, Jasper.
0: Oké, geniet ervan, want we gaan eventjes terug dankzij jou naar Dublin.
1: Helemaal goed, dankjewel, hè.

NPO Radio 2 met Tim Zavondslot. Schuine-Jasper Zavondslot deze week nog. Hij gaat zich wel melden over een paar weken trouwens weer hier in de avond, hoor, Tim. Dus geen zorgen als je denkt, waar blijft die man toch? Maar hij is nog druk met de lunch, dus hij raakt niet uitgeluncht, die Tim. Ja, over een paar weken dan is Tim weer lekker terug hier in de avond. Hey, tijdloze muziek nu van eigen bodem. We hadden eerst vanavond al de Pilgrims.

25 jaar oud ook alweer. Je denkt, och, waar blijft die tijd voor me echt een oude zak worden? Ze hebben dat uitgebreid gevoerd met een uitgebreide tournee. Dat is helaas allemaal weer klaar. En daar hebben ze het album weer gevierd om met z'n allen dat maar eens eventjes weer mooi aan te halen. En ik vind het wel opmerkelijk, want het is wel een album met een donker randje. Jacob de Gril, de zanger, die heeft ooit gezegd, ja, Pergola is voor mij eigenlijk een heel dierbaar album dat tot stand is gekomen na een periode met zware depressies. En persoonlijk vind ik dit dan toch wel een van de hele mooie nummers op dat album. Ook een beetje beschouwend van, joh, hoe was jouw dag? Het komt allemaal bij elkaar in deze van Johan. De Day.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, zometeen een juweeltje van Oasis. Komt eigenlijk te weinig voorbij. Dus gaan we even verandering inbrengen. En we krijgen bezoek. We dalen af naar de Soulkelder van Tim's Avondslot. En daar staat Marv, het spook. En hij heeft weer een prachtige verrassing voor ons.
10: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op Goossens.nl.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus.
14: Wow.
13: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Als je Vodafone Mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Tim's Avondslot.
2: Avrotros. Zomer op je
3: radio. De wijze waarop hij werkt met gekke dingetjes en zo. Het is allemaal lulkoek, scheidlogen.

0: Dark Before the Dawn, Sam Milieu en daarvoor... Ja, ik voelde de discussie al aankomen. We hebben het hier wel eens vaker over. Hier achter het scherm ook bij NPO Radio 2. Van, moeten we van een bepaalde nummers de albumversie alleen maar draaien? Of kunnen we er ook mee wegkomen door de singleversie te draaien? En ik dacht, nou, eens kijken of dat lukt met Champagne Supernova... of mensen erover gaan vallen. Maar ja, natuurlijk, er wordt altijd wel iemand wakker. Ria, sorry. Oh, Champagne Supernova, niet helemaal afdraaien. Foei. Goed, ik ga in een hoekje zitten. Ik zet ezelsoortjes op en ik ga me keihard schamen. Ja. Ik ga even een klein wandelingetje maken. Even. Loop even met mij mee. Het is hoog tijd om af te zakken naar de sfeervolste kelder hier in Tim's avondslot. Hé, hey, die is daar.
1: Hey Tim.
0: Nee, Jasper.
1: Denk je, is het een halve soul? Nee. Ik ben Marv, de hele soul. Ja. Hey, listen up.
0: Oeh, daar is hij, onze Marv. Ja, met vandaag heeft hij toch iets meegenomen. Een grootheid toch wel uit de geschiedenis van de soulmuziek. Want ja, ze begon ooit met Mary Wilson en Florence Ballard. En scoorde wereldhits met Baby Love, You Can't Hurry Love, Stop in the Name of Love. Ja, Diana Ross, daar zijn we bij aanbeland. Toen nog met de Supremes. Dat begon als de Supremes. Maar toen hadden de bazen bij Motown zoiets van... nee, maar die dame is groot. We moeten het gewoon Diana Ross en de Supremes noemen. Nee, en toen 1970 had ze zoiets van... nou, nu kan ik het zelf wel. Ik ga zelf ook nog even wat hits uitbrengen. Dat gebeurde ook wel. Inmiddels 82 lentes jong, hè. En ze staat nog steeds lekker op het podium. Ze heeft nog ambitie om nieuwe muziek te blijven maken. Sterker nog, ze staat volgende week trouwens op het podium. Tijdens de Lokerse feesten in de Belgische Lokeren. Dus je kunt haar daar nog gewoon aan het werk zien. En ze heeft er eigenlijk alles wel bereikt in het leven. Want ze zegt, ja, met de Supremes verdiende ik eigenlijk snel heel veel geld... Dat heb ik alleen maar aan kleding en aan mooie spullen uitgegeven. Ik wilde dat allemaal hebben. En nu heb ik eigenlijk een ontspannen verhouding met geld. Het voelt eindelijk goed tussen ons.

heerlijke synthesizer. Dit. Valerie, Steve Winwood in Tim's avondslot. En oh, wat een mooi jaar wordt het toch voor fans van Lana Del Rey. Want ze heeft vorige week aangekondigd op Instagram dat ze niet met één, maar met liefst twee albums nog gaat komen dit jaar. Ja, ze heeft maar liefst 4 jaar de tijd genomen. Maar er moet wel iets heel moois uit gaan komen. Laat jezelf nog even betoveren door haar

0: Zitten goed in de effecten vanavond. Synthesizer met Steve Winwood. Een mooi harpje in Lana Del Rey's Videogame.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, met het nummer waren er niet één, niet twee, maar drie verschillende versies van zijn. Nou, eigenlijk vier, moet ik heel eerlijk zeggen. Want de zusjes Anne en Nancy Wilson, wie kent ze niet? Beter bekend natuurlijk als Heart. Die hadden ooit een fantastisch album. Ja, het begon allemaal met Dreamboat Annie voor hun. En ja, dat nummer, dat verhaal van het jonge meisje Annie, voor wie de wereld eigenlijk vol mogelijkheden ligt. Ja, we horen eigenlijk alles van haar. Ze staat op een gegeven moment aan de zee in de ochtendzon. Ze voelt de wind door haar haren gaan. En op een gegeven moment staat ze ergens verloren, midden in de stad op een stoep. Dat je denkt, wat sta je te doen? Maar Annie is op zoek en op weg naar ergens. Ja, het wordt prachtig verteld door de beide dames. Maar ja, ze hadden drie versies eigenlijk niet genoeg aan. Uiteindelijk hadden ze iets van, we moeten er nog een single versie bij doen. Dus ja, wat gaan we dan doen vanavond als late night track? Oké, ik zal mezelf alweer onmogelijk maken. Ik pak de single versie. Ik wacht alweer af wanneer ik veroordeeld word. Dit is Heart. Dreamboat Annie.

0: Hij treedt nog regelmatig op. Hij heeft een tijd lang alleen maar dat hij van die soulcovers aan het doen was. En eigenlijk zijn eigen werk dan niet meer speelde. En ik weet, goede vrienden van me, die zijn enorm fan van hem. Sterker nog, hun zoon heet ook Siel. En die gaan altijd trouw naar een concert. En ik weet dus nu dat ze dus volgende week, is dat volgens mij, naar een concert van hem in Hamburg gaan. En toen zei die vriend van me ook, ja, hij speelt nu eindelijk gelukkig weer een keer gewoon zijn normale eigen werk. Dus anders laten we het hem even links liggen. Hoe groot ze ook zijn, grote fans ook zijn, maar nu gaan ze er toch weer heen. Omdat hij eindelijk weer zijn eigen materiaal draait. Nou, alles komt toch gelukkig nog goed. En er zit toch altijd een sprookjesdynamiek ook in dit programma, in Tim's avondslot. En iets wat ooit bij Tim is ontstaan, dat er iedere avond bezoek moet komen van een bepaald monster. En dat monster is er weer.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw.
0: Daar is die weer.
1: Het is het lied dat je wou.

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, zelfs op de oprijlijn van Tim's avondslot kun je hem nog horen. Het knorren van zijn maag. Het verzoekie-monster heeft heel dringend een verzoekje nodig. Dus ja, anders kan dat arme beest niet slapen. En wij ook niet natuurlijk, als we hem niet juist hebben gevoerd. Dus ja, wat mag het zijn? Waar heb je nog even behoefte aan? Zo weer op dit late tijdstip hier in de avond op NPO Radio 2. Het is geheel aan jou, dus laat het maar eventjes weten via die NPO Radio 2-app. En denk zo breed mogelijk. Ja, hou je niet in, zou ik zeggen. Het kan niet gek genoeg zijn. Iets heel anders wat ik eventjes graag met je deel deze hele week, omdat ik het zo betoverend mooi vind. Het is een beetje soul met een 70s vibe. Een beetje dromerig, zomerse sfeer heeft het ook. Van een singer-songwriter die ik ook al een tijdje volg.

0: En van een bescheiden dansje met de boss is het een kleine stap naar iemand die... ik weet niet, Britt, ben jij vandaag ook dansend naar je werk toe gegaan?
1: Zeker weten.
0: Want jij had je allereerste dag, je eerste werkdag in de mortuarium.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Jarenlang gewerkt als, althans afgestudeerd als verpleegkundige. En je had zoiets van, maar wacht even, ik moet misschien toch iets anders gaan doen. Hoe komt het dat je hier bent beland?
1: Ja, ik heb het altijd wel heel interessant gevonden, alles rondom het overlijden. En toen dacht ik, nou, dit lijkt me ook wel leuk.
0: Ja, maar ook wel leuk. Het lijkt me niet zomaar even een baantje waar je denkt, nou ja, ik loop eventjes gezellig tussen de lijken door.
1: Nee, dat is zo, Nee, het is gewoon heel bijzonder. Het is heel mooi dat je nog iets als laatste nog iets kan betekenen voor iemand en hun familie. En dat is wel heel waardevol om te doen.
0: Nou, absoluut. En wat heb je dan vandaag op zo'n eerste dag gedaan?
1: Nou, het was eigenlijk wel heel rustig, gelukkig. Dat is een goed teken, toch? Maar gewoon, ja, het verzorgen van een overledene. Dus gewoon de laatste zorg bieden.
0: Ja, en dan in samenspraak met familie dan ook al vandaag? Of heb je daar nog niet mee te maken gehad?
1: Ja, vandaag wel, ja.
0: Ja. Nou ja, dat ga je natuurlijk nog wel vaker tegenkomen. Dat is natuurlijk ook wat het vak inhoudt.
1: Zeker weten, ja. Klopt. Ja.
0: Nou, mooi, dierbaar werk lijkt me dat. Ik voel me dan af en toe enorm nutteloos als ik hier in de studio zit. Denk ik, ja, we zitten hier een beetje liedjes te draaien. En ach, wat doen we voor de mensheid? Maar goed, dat, ik heb ook geleerd dat je daar niet al te veel in moet zitten. Want wij hebben ook een doel. We vermaken mensen.
1: Waar.
0: Ja,
1: dat
0: heeft ook, zijn
1: zo
0: reden. Ja, want jij zat te wachten op iets fijn. Want je had nog even zoiets van, ik zit nog even in de auto. Ik heb nog behoefte aan een lekker stukje muziek. Je zit een beetje in de country hoek.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus ik zou wel heel graag Choosing Texas van Ella Langley willen horen.
0: Oeh, dat is eigenlijk een beetje de schaduwtopsong deze week hier bij Radio 2. Want ik weet ik heb hem van bij Emily de Wild hoor ik hem al de hele week voorbij komen. Ik weet dat Evelien er helemaal wild van is. Jan-Willem Roobeen heeft ook zoiets van, ook heel fijn. Nou hebben we deze week natuurlijk al een andere kandidaat daarvoor. Maar goed, het zou zomaar een topsong kunnen zijn. Want er is heel veel liefde voor hier bij onze zender.
1: Nou, alleen maar goed.
0: Maar de grote vraag is, zit er ook liefde bij het Verzoekie Monster voor Ella Langley? We gaan het even checken.
2: Snack time!
0: Nou, die heeft ook zijn cowboyhoed opgezet. Volgens mij valt hij helemaal lekker.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Ella Langley, de nieuwste sensatie in de Verenigde Staten. En wij zijn dat langzaam aan het omarmen, want oh, wat is het fijn. Goeie rit terug, hè?
1: Dankjewel.

Uberheld. Muziekgod, ja. Als je daarmee ligt, kan ik de hele avond alleen maar superlatief op deze man afvuren. David Bowie, Ashes to Ashes en daarvoor. Ja, de dame die superhot is. Het nummer dat zo lekker valt van Angela Langley. Houston, Texas. Nou, komt vast nog wel eens vaker voorbij deze dagen, denk ik.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van woensdag 22 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 22:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten toen ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel en deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO.

0: Radio 2.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan overal het van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel toen uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.